0: 14.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
1: Q. Het Q-Music nieuws. 3 uur.
3: Goedenacht. In Rotterdam zijn 2 voetgangers zwaar gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een tram, meldt RTL Nieuws. Het ongeluk gebeurde in het stadsdeel Delfshaven. De mensen in de tram kwamen met de schrik vrij. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Het protest op de Dam zijn bijna 60 mensen opgepakt. Er was een manifestatie voor Israël aan de gang, die werd verstoord door tegendemonstranten. 13 mensen zitten nog vast, onder meer voor openlijke geweldpleging. Het grootste deel is alweer vrij. Zij werden opgepakt omdat ze demonstreerden op een plek waar dat niet mocht. Franse vissers hebben gisteren urenlang de havens in het zuiden van Frankrijk geblokkeerd. Ze protesteerden onder meer tegen de hoge brandstofprijzen. De vissers noemden zichzelf een van de meest bedreigde soorten in de Middellandse Zee. Ze stopten pas toen de minister toezeggingen aan ze deed. En in de Europa League heeft NEC een flink pak slaag gekregen van Juventus. Ze verloren met 5-0. Alleen in de eerste helft kregen de Nijmegenaren 3 tegendoelpunten te incasseren. En NEC had nog meer pech. Clement Bischoff viel na een half uur uit met een hamstringblessure. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: 14.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
1: Het Q-Music nieuws. 4 uur.
3: Goedemorgen. Een horecazaak in Geldrop in Brabant is een explosief afgegaan. Het gebeurde midden in het centrum van het dorp. Er zijn geen gewonden, wel is er veel glasschade. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. In Frankrijk is een politieagent opgepakt die wordt verdacht van het plannen van een terroristische aanslag, melden Franse media. Hij zou extreemrechts gedachtegoed aanhangen en zelf wapens hebben gemaakt. De agent werd in augustus al opgepakt en zit nog steeds vast. Alleen al in het oosten van Nederland wordt er voor tientallen miljoenen gefraudeerd in de zorg. Dat blijkt uit een onderzoek van een regionaal centrum. Dat kwam in een paar jaar 770 verdachte gevallen tegen. Bijvoorbeeld dat er wel zorg was gedeclareerd, maar nooit geleverd. Het geld verdween naar buitenlandse rekeningen. En boekwinkels en bibliotheken vragen de komende week aandacht voor het vrije woord. Morgen begint de week van het verboden boek. De boekenbranche zegt dat boeken en schrijvers regelmatig worden gecensureerd, ook in Nederland. Er worden lezingen en debatten georganiseerd en er worden documentaires vertoond. Op de meeste plekken is het droog en er is regelmatig ruimte voor de zon. In het noorden kan af en toe nog een bui vallen. De wind is matig en komt uit het westen. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: 14.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
1: Q. Het Q-Music nieuws. 5 uur.
3: Goedemorgen. Een KLM-vlucht van Schiphol naar Curaçao moest gisteravond omkeren nadat er aan boord een powerbank in brand vloog. Dat gebeurde boven de oceaan. De brand kon door het vliegtuigpersoneel geblust worden. De mensen die aan boord waren van het toestel worden omgeboekt naar een andere vlucht. In de gemeente Heumen, waar Over Asselt onder valt, heeft de gemeenteraad voor het eerst sinds de schietpartij begin deze maand vergaderd. De burgemeester deed een oproep aan het kabinet om de zware criminaliteit aan te pakken. Hij vindt het geen lokaal, maar een landelijk probleem. Er lopen geen gesprekken tussen Nieuw-Zeeland en Brussel om een zogenaamd associatielid van de EU te worden. Dat zegt de buitenlandminister van Nieuw-Zeeland. Deze week werd bekend dat Canada dat wel wordt. De voorzitter van het Europees Parlement zei erop dat ze het wel zag zitten als Australië en Nieuw-Zeeland dat ook zouden doen. En een student is naar de Raad van State gestapt omdat hij het niet eens was met het cijfer voor zijn scriptie. Hij zou eigenlijk een 9 krijgen, maar omdat hij zijn scriptie te laat inleverde, kreeg hij een 8. De Raad van State gaf de student gelijk. Het was niet duidelijk wat de gevolgen zouden zijn voor het te laat inleveren van zijn scriptie. Op de meeste plekken is het droog en er is regelmatig ruimte voor de zon. In het noorden kan af en toe nog een bui vallen. De wind is matig en komt uit het westen. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Somber en My Body Isn't Ready op Q-Music. Een hele goede morgen, Luc van de redactie hier. Het is 5:50 ochtends. Denk, weet je wat, ik begin gewoon alvast een beetje tegen je aan te lullen. Het is vandaag vrijdag. Welke dag is vandaag, Terrence?
1: Happy Friday!
0: Happy Friday! Inderdaad, inderdaad. Nog even koffie voor mezelf halen, dan kunnen we beginnen.

0: Goedemorgen, Luc. We zijn wel lekker aan het werk. Maak er een mooie dag van.
1: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Ja, Luukje! Goedemorgen, jongen! Nou, hey, het is natuurlijk vrijdag, hè? Ja, dat weet je natuurlijk wel. Happy Friday! Ja, lekker, jongens!
1: Lekker, Danny, heel goed. Happy Friday! Niels, goedemorgen!
2: Goedemorgen, Luukje! Hey, het is vrijdagochtend! En dat betekent... Happy Friday! Deze fijne huis en Nico zeggen, goed weekend.
3: Wat? Luc van de redactie. Aanwezig.
1: Een hele goede morgen en inderdaad, happy Friday. Deze vrijdagochtend, 5:30 geweest, Q-Music staat aan en dit is Michel.
4: Hey, Lucie, even in de Ajax tellen. Happy, happy Friday, happy Friday. Happy, happy Friday. Happy, happy Friday, happy Friday. Happy Friday!
1: Hoi. Lekker in de Ajax-stijl, heel goed, Michel. Ajax speelt dit weekend om zaterdagavond, 8 uur, tegen Excelsior. Helemaal super, hartstikke leuk. Dat ga ik misschien wel kijken. Ja, ik ga dit weekend niet heel veel doen. Nou, trouwens, dat is niet waar. Ik heb best wel een volle agenda, maar niet de dingen die heel veel energie kosten. Zo ga ik zaterdag overdag lekker met een hele goede vriendin gewoon de hele dag op het terras of ergens in een kroegje zitten. Ik heb haar denk ik al een half jaar niet, misschien wel een jaar alweer. Nou ja, goed. Half jaar tot een jaar niet echt in het echt gesproken. We kennen elkaar al 10 jaar en het is altijd gewoon lekker lol, lekker lachen. Gewoon echt een beetje slap ouwe hoeren. Dus dat ga ik gewoon zaterdag overdag doen. Daar heb ik heel veel zin in. Maar als ik dan ja, na een uurtje of 5, 6 in een kroeg zit en helemaal rond van de bitter garnituur ben. En ik plof dan rond een uur of 8 op mijn eigen bank en ik zet Ajax Excelsior aan. Met misschien een klein whiskietje on the side of zo. Nou, dat wordt een heerlijke avond. Ik heb daar heel veel zin in. Tegelijkertijd krijg ik een appje binnen van Kirsten. Kirsten Jansen, die zegt... Happy Friday! Klussen is het plan voor dit weekend. Zeg, Luc, is je fiets al blijven hangen aan de muur met de holle wand pluggen? Dat klinkt namelijk heel fragiel. Je kan beter beton boren en haken waar je fiets aan kan hangen. Nou, dankjewel Kirsten. Nou, dit is iets waar ik het eerder deze week over gehad heb. Inderdaad, dat ik in mijn eigen appartementje een beetje aan het klussen ben. En dingen aan het ophangen ben. En aan het boren en schroeven. En dat allemaal voor het eerst in mijn leven. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik aan het doen ben. Maar ik vind wel dat ik het moet leren. Ik ben alleen heel voortvarend begonnen. Ik heb nu 1 sleutelhangerkastje ophangen. Of een sleutelkastje opgehangen, moet ik eigenlijk zeggen. En toen wilde ik inderdaad terug naar de bouwmarkt voor holle wandpluggen. Maar ik heb dat nog helemaal niet gedaan. Dus misschien ga ik vandaag even langs de bouwmarkt voor holle wandpluggen. Kijk, zo'n racefiets weegt ook natuurlijk heel weinig, hè. Dus niet dat je een heel gewicht aan de muur hangt. Dat is helemaal niet zo heel erg zwaar. Dus ik denk dat dat wel moet lukken. Maar als jij nu tipt, hey, je kan beter betonhaken in je appartementje gaan installeren. Nou, dan hoor ik het graag van je. Zometeen Nico en Vince, Am I Wrong? Nou, Olivia Dean op Q-Music.

0: en Vince op Q-Music. Am I wrong? Nou, dat zou ik me dit weekend eens kunnen afvragen. Goedemorgen, Luc van de redactie hier. Ik vertelde je net dat ik in mijn eigen nieuwe appartementje af en toe een beetje probeer te klussen. Dat heb ik nog nooit van mijn leven gedaan. Dus ik moet het ook een beetje mezelf aanleren. En nu wil ik graag met holle wand pluggen. Ik denk dat ik daar goed mee zit. Holle wand pluggen. Mijn racefiets aan de muur hangen. Nou, daar komen veel mannen op af, joh. Marco.
1: Pikkie, holle wand pluggen zijn voor gips. Voor beton om je keilbouw te gebruiken. Nou, succes ermee, hè?
0: Oké, super. Maar ik heb geen betonnen muur. Het is een holle muur ook. Het is zeg maar echt een. Het is gewoon een dun wandje waar ik die fiets aan hangen. Henny.
2: Ik heb gewoon muurpluggen gebruikt. En een ding hangt tot 3 jaar. Oh. Wel eraf geven natuurlijk om te fietsen. Maar geen probleem, hoor. Ik heb een gipswand.
0: Hé, hey, wat super. Wat super. Nou, dat is eentje om een opsteker aan te geven.
3: Nou, Luc. Ik wil je idee niet afkraken met je holle wandpluggen.
0: Nou.
3: Maar ik zou voor plafondhaken gaan.
0: Oh.
3: Kunnen fietsen ook een mooie haken aan het plafond hangen.
0: Ja, maar ik wil hem aan de muur hangen, Michel. Dus ik ga nu toch voor Henny, denk ik. En dan is er nog een appie van Lucy. Lucy, happy Friday.
4: Happy Friday. Ik hoorde helemaal geen dames.
0: Nee.
4: Alleen maar heren.
0: Nee, klopt.
4: Een heel fijn weekend. Groetjes, Lucy.
0: Kijk, zo kan het ook gewoon. Dankjewel, Lucy. Dankjewel. Hey, zeg, als jij je eerste associatie zou moeten geven bij sirene, zou je dan voor ambulance, politie of voor brandweer gaan? Diep.

0: Hele goedemorgen. Je luistert naar Q-Music, je hoort de Eurythmics en Sweet Dreams Are Made Of This. Binnen nu een enkele minuten Afrojack, Never Forget You en een nummer van Justin Timberlake. Wat Matty deze winter nog gezongen heeft met, jawel, een Olympisch sporter. Olympische schaatser. Daarmee heeft Matty, Justin Timberlake en Mirrors nog gezongen. Die ga je zo meteen horen. Maar nu eerst even andere zaken. Zojuist vroeg ik jouw eerste associatie bij het woord sirene. En ik liet je eigenlijk kiezen tussen de woorden ambulance, politie of brandweer. Heeft alles te maken met vier op een rij. Het spel wat je iedere dag hier kan spelen. 'S Ochtends vroeg rond een uurtje of 8:30 bij Q Music. En dat is erg leuk. Ook voor je portemonnee, want met vier op een rij maak je kans op 2.500 euro. Het is heel simpel, je krijgt van ons vier woorden. Heb jij nou de vierzelfde associaties als bijvoorbeeld op vrijdagochtend met Bram Krikke, die je zo meteen hoort, dan win jij 2.500 euro. Nou goed, zojuist vroeg ik jou dus, wat is je allereerste associatie bij het woord sirene, ambulance, politie of brandweer? Maurice, die zoekt het meteen weer in de mythologische hoek. Maurice, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Luc.
0: Hey, goedemorgen, hallo, zeg eens.
1: Ik zou bij het woord sirene gaan voor zeemeermin.
0: Aha, nou.
1: Fijne dag.
0: Ja, jij ook een fijne dag, zeemeermin. Nou ja, ik stel je deze vraag omdat gisteren vier op een rij gespeeld werd met Erik. Dat deed hij samen met mij. En wij kregen de woorden mooi, bladzijde, piano en dus sirene. Hey, hey,
2: Matty. Je eerste woord, Luc, is mooi.
0: Lelijk.
2: Bladzijde. Boek.
0: Oh, zo.
2: Piano.
0: Muziek.
2: Nou, oké dan. Oké, wordt het net zo'n feest als gisteren. Erik, 2.500 euro gaat eventueel naar... Vul in.
3: Erik? Ja, kom maar door.
2: Oh, sorry. Oh nee, ik wilde eigenlijk van je weten wat ging je doen met 2.500 euro.
3: Oh, ja, ik zit hier in spanning te wachten, joh. Nee, ik heb wat lekkage gehad thuis, dus ik moet even wat dingetjes oplossen. Nee, ja, dat is best wel kostbaar.
2: Oh ja, oké. We gaan gewoon spelen. Het allerbelangrijkste. Het laatste woord is sirene.
0: Ambulance. Politie.
2: Nee, ook geen politie. Nee, okay. Wil je nog één poging wagen?
0: En dan de laatste rij brandweer, maar dan...
2: Nee. Erik, jij zei...
3: Ik zei sirene. Zwaailicht.
2: Ja.
0: Ah.
2: Sirene, zwaailicht inderdaad.
0: Ja.
2: Ach, jammer man.
0: Deze ochtend om 8:30 een nieuwe ronde van vier op een rij. Een nieuwe kans op 2.500 euro. Justin Timberlake met Mirrors komt eraan na Afrojack. Dit is Never Forget You.

0: waard 14.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
0: Goedemorgen, 1 voor 5, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
3: Ja, voordat je allemaal appjes krijgt, het is 1 voor 6.
0: Ja, dat dacht ik al, Danny Vos. Lees dan maar gewoon je nieuws.
3: Een hele goede morgen. In Opheusden in Gelderland zijn na een demonstratie zeker 10 mensen opgepakt. Er was daar een AZC-protest, dat liep uit de hand. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken, ook werd de politie bekogeld. En door alle onrust konden raadsleden daar het gemeentehuis even niet uit. Dan een ander groot protest. Ook op de Dam in Amsterdam is actie gevoerd. Er zijn er bijna 60 mensen opgepakt. Het was een grote actie voor Israël, maar die werd verstoord door tegendemonstranten. 13 mensen zitten er nog vast. Flinke problemen in een vliegtuig van KLM. Dat vliegtuig was van Amsterdam onderweg naar Curaçao, maar het moest omkeren omdat er aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het gebeurde toen ze boven de oceaan vlogen. Brand is door het personeel geblust. Alle reizigers worden omgeboekt. En voetbal, een avond om heel snel te vergeten voor NEC. De club speelde in de Europa League tegen Juventus en in Italië werd het 5-0. Nou, Juventus was gewoon een maatje te groot, zegt aanvoerder Sherry bij Ziggo.
4: Op sommige momenten dacht ik wel dat we op zich goed aan het voetballen waren, maar je ziet dat ze even aanzetten. Ja, dat zij gewoon een topteam hebben.
3: Ja, pas over een maand, dan speelt NEC weer in Europa. Dan is de volgende wedstrijd. Het weer nog van Buienradar. Zon en wolken vandaag. In het noorden kan een buitje vallen. Het wordt maximaal 20 graden.
0: Dankjewel, Danny Vos, voor het nieuws van 8 uur.
2: Music. Luc van de redactie.
0: Een hele goede morgen. Hoe gedraag jij je eigenlijk in een restaurant? En daar gaan we het zo meteen over hebben na Ed Sheeran. Azizam.

0: op Q Music. Een hele goede morgen. Luc van de redactie hier. De ochtend die is begonnen op Q. De redactie loopt vol. Ik ga zo meteen even inchecken. Want ik zie ook dat Danny Vos nog even snel naar buiten wegglipt. Oké, even luchtje scheppen. Matti en Kiki hier rondom de redactietafel. Nou, dan wordt druk vergaderd. Ik ga zo meteen eens even aanvoelen. Een beetje luisteren waar het over gaat. Op vrijdag weet ik wel dat het altijd heel vaak gaat over de weekendplannen. Wat gaan we dit weekend allemaal doen? Die van Matti, die weet ik eigenlijk al. Daar hebben we het over gehad. Hij gaat zaterdag uit eten met Annemarie en met Marieke. Een soort van laatste avondmaal. Nog even afscheid nemen. Nog één keer lekker natafelen met z'n drietjes. En dat heeft Matti zelf allemaal geregeld. Dus die heeft het restaurant uitgekozen. Die heeft een reservering gemaakt. Die heeft contact gehad met ja, ook het restaurant zelf. Van, hey, zijn er nog allergieën? Hij heeft er heel veel zin in. Hij had helemaal, ja, gewoon zin in een lekker weekend. Lekker eten, lekker kletsen. Alleen, moet ik wel even erbij zeggen, een appje van Annemarie zorgt er wel een beetje voor chaos in zijn hoofd. Matti die vraagt op een gegeven moment, hey jongens, zijn er nog allergieën waar ik rekening mee moet houden? Geef ik het even door aan het restaurant. En toen antwoordde Annemarie, ja, ik eet liever geen schaal- en schelpdieren. Nou ja, dat vindt Matti gewoon onzin. Die zegt, ja hallo, eet je gewoon daar even doorheen. Als er nou zo'n heel menu komt. Een hele chef heeft zich helemaal een menu, heeft een culinaire reis samengesteld. En er komt even een oestertje of een kreeftje of iets op tafel. Dan eet je daar toch gewoon doorheen. Het is tenslotte ook niet eens een allergie, het is gewoon een voorkeur. Nou, Matti vindt het onzin. Iris, die begrijpt Annemarie volledig. Hey,
1: Matti. Ik snap het volledig. Je gaat toch niet tegen je zin in dingen zitten eten als je het niet lekker vindt. Maar, of het fatsoen van een ander.
2: Maar mag ik... Kijk, Iris, waar we naartoe gaan is echt een goed, goed restaurant. Zo'n chef komt, ja. Die doet daar enorm zijn best. Die, zijn werk is om dag in dag uit een prachtig culinair verhaal te vertellen. Daar is zijn team ook op ingericht. Daar is de hele keuken dagelijks op ingericht. Om dat ritme ook dag in, dag in, dag uit te kunnen volhouden. En dan lusten wij iets niet. Volwassen mensen, waarvan ik denk, vreet er gewoon doorheen. En dan
1: ja,
2: moet dat
1: maar
2: hele...
1: zelfs volwassen mensen kunnen een beetje kind zijn, toch? Want ja, als je in een chique restaurant zit en je gaat 's middags zitten eten en echt klaarblijkelijk dat je het niet lekker vindt, dan is dat een grotere disrespect naar de kok, toch? Dan dat je zegt, joh, ik eet het niet.
2: En wat lust jij dan allemaal niet?
1: Ja, man, heb je even? Schaaldieren, champignons, paprika. Echt de simpelste dingen vind ik niet lekker. Dus meestal bestel ik gewoon kindermenu. Dan is het probleem opgelost.
2: Ja, maar nee. Maar ja. Geef jij dat allemaal door als je het eten gaat?
1: Nee hoor, nee, absoluut niet. Maar dat leuke bolletje huzarensalade met een paar groene blaadjes erop. Nee hoor, dat doe ik ook niet op mijn bord.
2: Nee. Maar oké, dus je geeft het niet allemaal door. Want ik vind namelijk echt dat je een restaurant belast. Dan zou ik zeggen, ga ergens anders eten.
1: Nou, ik bestel gewoon niet dingen waar dingen in zitten die ik niet lekker vind.
3: Ja, ik ben ook niet in een restaurant om alleen maar het restaurant te plezier te doen. En ik vind bij een oester, ja schat, een oester blijft een oester. Die kun je niet opbakken. Er kan niet toch een sausje overheen of wat extra kruiden.
0: Nou, je kan met oester heel veel, maar jij hebt ook doorgegeven schaal en schelden. Je hebt de halve oceaan neem jij mee in je kielzocht, waar je het nu alleen maar over oesters hebt.
3: Ja, nou ja, oké, een kreeft vind ik, ja, dat zou best kunnen. Dat vind ik ook wel weer anders. Maar ja, het is toch niet zo'n probleem om door te geven. Kijk, ik haal niet de halve groentetuin erbij. Het is één dingetje.
2: Laten we heel even naar de kant van het restaurant gaan. Mylène.
4: Hallo.
2: Jij hebt hier ervaring mee vanuit het andere perspectief.
4: Ja, klopt. Ja, ik ben best wel een tijdje lang in de horeca gewerkt. En ik heb een best wel luxe restaurant, echt Gomeo, gewerkt. En daar kwam op een gegeven moment iemand die had een lactose- en een glutenallergie. En wat je moet weten is, als wij dat doorkrijgen, dan alle producten waar dat in zit, dat moeten we anders gaan maken. Ja. Hoewel soms bijvoorbeeld in bepaalde saus wordt er oestersaus gebruikt. Maar dat proef je helemaal niet. Dus die mevrouw die zit er, waar vijf gangen hadden we helemaal speciaal voor haar gemaakt. En ze bestelt na het diner de kaasplank. Dus ik kijk haar aan en ik zeg, daar zit lactose in. Ze zegt, ja, ik heb daar een tabletje voor, dan heb ik er geen last van. Nou, toen, mijn chef die had het toen al bijna niet meer. En toen ging ze tot overmaat van hand ook nog die klepskop waar gluten in zat bij eten. En toen ik haar daarna vroeg, toen zei ze, ja, ik wilde gewoon een beetje op de koolhydraten letten.
2: Echt waar.
3: Maar dat vind ik ook, ik vind dat van een hele andere orde. Dat is echt een heel asociaal gedrag, is dat.
4: Ja, klopt. Maar ik ben zelf bijvoorbeeld allergisch voor oesters of voor schelp- en weekdieren. Ik kan wel schaaldier eten, dat zet ik ook altijd heel groot achter. Want het komt er te vaak voor dat iemand krap krijgt en ik dan niet. Maar als het, zeg maar, als je dat aangeeft als allergie, maar je bent niet, dan kan je bijvoorbeeld zo'n vissausje waar een beetje oestersaus in zit, kan je wel hebben. Daar word je niet ziek van.
2: Nee, exact.
4: Daar gaat het vooral om. Zo'n hele saus wordt omgebouwd.
2: Hé, hey, maar is het dan, had ik dan eigenlijk aan het restaurant moeten doorgeven van joh, we hebben voorkeur om geen schaal- en schelpdieren, ja. Maar we zijn er niet allergisch voor.
4: Ja, dat is mijn advies. Zeg gewoon van, bij zo'n aantekening kan je ook zeggen, schelp- en weekdieren hou ik niet van.
2: Oh.
4: Want dan weten ze, dat sausje wat misschien ergens anders bij zit, waar een klein beetje oestersaus in zit, dat kan mevrouw gewoon eten. Daar is geen last van en ze proeft er helemaal niks van.
0: Och, ik heb meteen zin in oesters, maar ja, ik kom dan ook uit Zeeland. Hè. Goedemorgen, Q Music bijna luisteren. Zometeen Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Wilco.
5: Happy Friday!
0: Happy Friday, jongen.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark op Q-Music. Een hele goede morgen. Eens even kijken op de redactie, daar wordt flink gedanst en vergaderd. Mattie, yes. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Waar gaat het vandaag over op de redactie? U zijn aan het vergaderen daar?
2: Nou, het gaat eigenlijk helemaal niet over het programma, maar wel over onze nieuwslezer Danny.
0: Oh, Danny.
2: Danny heeft een nieuw huis betrokken. En ja? Kijk, het liefst schakelt hij natuurlijk de hulp in van mij en Bram. Maar Bram, nou, wij kunnen niks.
3: Wij kunnen echt helemaal niks.
2: Nee. Dus ik en Bram gaan daar eigenlijk nooit kijken. Of ben jij al geweest, Bram?
3: Nee, ik moet nog even kijken.
2: Ja,
3: op afstand heb ik het gezien.

0: mij.
1: Ja, via een fotootje.
2: Ja.
3: Prachtig. Maar heb je hun hulp nodig, Danny? Nee, toch? Het is niet zo'n man die in brand nodig.
1: Nee, joh, gaat hartstikke goed. Ze doen het allemaal zelf. Lekker verven.
2: Ja.
1: De vloer wordt dan wel gelegd.
2: Oh, heel goed. Ik moest zo lachen, want Danny had een marktplaatsen-irritatie. Maar ik zit niet meer zo vaak op marktplaats.
0: Nee.
2: Ik kom daar nooit uit.
0: Nee, dat is volgens mij ook het Wilde Westen momenteel.
2: Ja.
0: Nou, dat wil je niet zijn.
1: Wat het vooral is met marktplaats, wat mij dus opvalt, wij zitten nu heel veel op marktplaats, omdat we natuurlijk spullen nodig hebben om te kopen. Je koopt niet alles nieuw. We waren bijvoorbeeld op zoek naar een nieuwe tafel. Maar wat mij een beetje opvalt, is dat mensen op marktplaats, die gaan zich steeds meer gedragen als professionele winkels. Dus wat er dan gebeurt, dan, ik geef even een voorbeeld. Dan hadden we bijvoorbeeld een tafel gezien die ons wel leuk leek. Dus dan doe je dat tafel, die geef je zo'n hartje van ik favoriet die tafels, zodat die in mijn archief staat.
2: Dat kan tegenwoordig bij marktplaats.
1: Ja, en wat dan dus ook kan sinds kort, is dat mensen jou, die zien dan dat jij dat hartje hebt gegeven, en die kunnen jou dan gaan benaderen. Dus die kunnen een bericht sturen van hey, ik zie dat jij mijn tafel leuk vindt.
2: Oh. Stom.
1: Maar dan gebeurt dus het schrijnende. Dan krijg je dus hele bijzondere teksten. Bijvoorbeeld van Gerda. Die gaat zich dus ook gedragen als een professionele winkel. Die zegt dan, leuk dat je mijn tafel zo mooi vindt. Wil je nu gebruik maken van mijn tijdelijke aanbieding? Alsof het gewoon een keten is. Wat krijgen we binnenkort? De op is opweken van Hans.
2: Wat is dit? Ja, mensen trekken denk ik een hele grote jas aan een marktplaats.
1: Ja, dat ik irriteer me daar een beetje.
2: Ja, dat begrijp ik heel erg goed. Ja.
3: En ben je ingegaan op die tijdelijke aanbieding?
1: Ja, dat natuurlijk wel. Ja, was niet te missen.
2: Oh. En die tafel die staat er toch.
3: Taylor Swift op Q Music.

0: Alice DJ op Q Music, Better Off Alone. Hey Mattie.
1: Ja?
0: Wat is de meest enge film die je ooit hebt gezien?
2: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet. Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
1: Ja.
4: En nu?
1: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
1: Ja.
4: Welk bedrijf?
1: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
1: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
1: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
8: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
7: Belisol. H-A-I-B-U. Ga snel naar haibo.nl. Haibo.nl.
9: Hey, dat is Tom die net parkeert.
10: Hey. Oh, sorry.
9: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
11: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
12: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
13: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
14: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor €10 en kans op een avondje uit te waarde van €50.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
18: Vraag het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
19: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
20: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet!
0: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
21: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
22: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
21: Fans van voordeel,
0: Aldi.
23: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk, Ziggo.
24: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
23: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
25: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
26: Goedemorgen, dit is Q-Music. Verkeersinformatie van Flitsmeister. Twee opvallende vertragingen. De A15 Ridderkerk Oostvoorne tussen Brielen en de havens 6200 7000. Daar staat een file van 7 kilometer, een half uur vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Schavendeel 5 kilometer. Je vertraging is daar 40 minuten.

0: vind echt de 40er jaren, jongens. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld.
1: Als hoe oud ben je opgestaan vanochtend?
0: Nou, het was een goede nacht. 25, lief.
2: Hey!
3: Wat zijn aura-punten?
4: Stel je doet iets heel goed, dan zegt iemand van je krijgt aura-punten. En dat is eigenlijk een compliment.
3: Hoeveel aura-punten krijg ik dan van jou?
4: 1000 aura-punten.
2: Wow!
5: Channing fucking Tatum.
2: Oh,
5: is mijn
2: jongen.
5: Vrouw gaan volgen.
2: Saskia, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Jij hebt letterlijk 8 Bram. Zolang het Channing Tatum niet is, is er niks aan de hand, toch?
7: Nee,
2: 1 over half 7 op vrijdag, de 18e van september. Goedemorgen, Bram.
5: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Danny Vos.
8: Goedemorgen.
2: Goedemorgen op de redactie.
9: Goedemorgen.
2: En happy... Friday. Ik kreeg net de vraag van Luc. Wat is de engste film die je ooit hebt gezien? Ja, Luc weet natuurlijk ook dat dit weekend, Bram, ben jij alleen? Toch thuis, of niet? Of de afgelopen dagen
8: afgelopen
2: was je alleen?
8: Afgelopen dagen was ik alleen.
2: Oh ja. Ja. Toen heb jij allerlei enge films gekeken.
8: Nou, kijk, Robin die houdt niet van bloedvergieten. Ik vind dat geweldig. Ja. Dus op het moment dat zij even aan het werk is en zij is er niet... ja, dan slinger ik meteen die streamingsapp aan. Ja. En dan ga ik gewoon hele bloederige of enge films kijken. Heerlijk.
2: Ik ga je er eentje geven. En ik denk namelijk dat op het gebied van bloederige films... jij nog niet alles hebt gezien.
8: Oh.
2: Ik ben er namelijk ook niet vies van. Ik heb een film, jongens, ik kom niet tot het einde. En er zijn nu al 3 delen van verschenen. Ze staan overigens ook gewoon op Videoland. Maar ik denk echt dat de bedenkers, de makers hiervan... moeten echt een enkeltje GGZ. Het heet Terrifier...
8: Nee, nooit van gehoord.
2: Het gaat over een clown. En dat is natuurlijk een moordlustige clown.
8: Uiteraard.
2: En die komt om mensen te vermoorden op een manier die je niet kan voorstellen. Het zijn de meest krankzinnige manieren om mensen om te leggen met kettingzagen. Het is echt afschuwelijk. En die clown die heeft ook nog de gave om mensen tijdens dat proces iets langer door te laten leven. Dus ze maken alles mee. Nou, Bram, echt waar. Ik denk, als je houdt van bloederig, je gaat het niet redden tot het einde.
8: En er zijn 3 delen van.
2: Er zijn inmiddels 3 delen van. Overigens, iedere keer als zo'n film in de bioscoop te zien is, dan loopt iedereen voor het einde van de film weg. Dus dan loopt de halve zaal loopt leeg, omdat mensen het gewoon niet redden. En ja, ze zijn nu bezig met deel 4.
8: En welk deel ben jij nu?
2: Ja, 1. Nog steeds. Maar het is dit echt...
8: Okay.
2: Je ziet wat snippets op YouTube. Ja, jongens, het is echt... Ik vind het zo krankzinnig dat dit bestaat, zeg maar.
8: Oh, nou, ik ga het zeker eens even opzoeken dan.
2: Wat was nu je favoriet, zeg maar? Wat vond je nu heel leuk?
8: Wat vind ik nu heel leuk? Ja, ik vind nu vooral... zit ik helemaal in de moorddocu's op Netflix. En ook YouTube. Daar kan ik wel elke van schietpartijen. Jongens, het is toch allemaal smullen. Bij Danny zo allemaal in het nieuws. In ieder geval... nee, kijk, daar zit ik nu helemaal in. Maar ja. ik heb ook wel een tijdje inderdaad... van die Saw-achtige dingen vond ik leuk.
2: Oh ja, Saw was goed, ja.
8: Ja, of It. It, superleuk.
2: Ja. Friday the 13th.
8: En hoe heette dat van jou? Terrifier?
2: Terrifier. Ja, iedereen die hem al gezien heeft, die weet precies waar ik het over heb. Hier, Mandy zegt ook, wacht maar tot deel 3. Echt te smerig. Nou jongens, veel plezier dit weekend met de Terrifier.

0: Amy Winehouse, Back in Music en You Know I'm No Good.
1: Hey Mattie, hoe heet die film nou?
0: Die film die heet Terrifier. Het is een horrorfilm met Art de Clown. Dat is een moordlustige clown. En ja, ik kom niet tot het einde van die film. Ik vind het echt... Ik vind het zo krankzinnig.
2: Maar bij welk punt ben jij gestopt? Dat je dacht van, nou, dit trek ik niet.
0: Nou, alles wordt zo expliciet in beeld gebracht. En zeg maar, de woede die er in die clown zit... dat neemt zo'n bezit van je... dat je wil gewoon wegkijken. Je redt het niet.
2: Ja. Ja. Gewoon echt een psychopatenfilm.
0: Echt een psychopatenfilm.
2: En kijk je die dan in je eentje? Of?
0: Ja, dan kijk ik in mijn eentje. Ah, en dat is gewoon een hele onprettige ervaring. Ronan...
3: Ja.
0: Nee, zo beginnen
3: Hallo.
0: We niet. Nee.
3: Goedemorgen.
0: Nee. Nog één keer. Ronan.
3: Ja.
0: Nee.
3: Oh, gewoon... hey Mattie.
0: Juist. Goedemorgen, Ronan.
2: Ja, je bent wat aan het bouwen, hè, Matt.
0: Ja. Geintje, Ronan. Hey, heel even over die film. Jij vindt Terrifier best meevallen?
3: Ik vind het best meevallen.
0: Nou, dan ben je ook geestesziek. Sorry.
3: Nee?
0: Nou ja, ik bedoel, als je het vindt meevallen...
3: Ja, weet je, het is best wel ziek eigenlijk, maar ik kijk het gewoon uit eigenlijk.
0: Oké.
3: Okay. Ja, ik heb er geen moeite mee.
0: Nee.
2: Je gaat er gewoon rustig bij zitten, je eet een bak popcorn weg.
3: Ja hoor.
2: Je knippert niet.
3: Nee, ik vind het niet eng of zo, nee.
0: En wat vind jij dan wel eng, of welke film vind je beter?
3: Ja, nee, ik vind eigenlijk Smile vind ik veel beter.
0: Smile?
3: De hele reeks, zeg maar. Dus daar gaat het echt meer om de psychologische horror, zeg maar.
0: Ja.
3: En dat is echt heel opbouwend. En daar zijn echt de jumpscares wel, vind ik wel veel beter in allemaal, zeg maar.
0: Leg even uit, wat is een jumpscare, Ronan?
3: Het bouwt zich op en op een gegeven moment dan in één keer zie je... iets keihard in beeld, zeg maar.
0: Ja, precies. Het schrik-effect. Het schrik-effect.
3: Ja, het schrik-effect, inderdaad.
2: Ja, Smile is wat meer onder de huid. En dat, ja. Die Terrifier, dat is gewoon lekker vies. Lekker een beetje saw, bloed.
0: Okay.
2: Ja, ik ben wel benieuwd hoor, Matt. Ik ga hem denk ik wel kijken.
0: Ja, Ronan, en dan ga ik jouw Smile even kijken. Want ik ben toch benieuwd geraakt.
3: Het is heel erg aan te raden.
0: Ja, dankjewel jongen. Fijn weekend alvast, hè.
3: Geen enkel probleem.
0: Groeten.
3: Fijn weekend.
0: Hoi, hoi, hoi.
3: Hoi, hoi.
0: Ja, over bloed in beeld gesproken. Het was bijna in beeld. Bloed van Bram Krikke. Want jij lag deze week in de stoel bij de tandarts, Bram.
2: Dat klopt.
0: En dat was te zien in RTL Boulevard. Jij bent daar namelijk verrast. En ik heb daar later deze ochtend nog wat vragen over. Want de setting is als volgt. Je bent genomineerd voor de Talent Televisiering.
2: Dat klopt.
0: Award.
2: Ja, ja.
0: Gefeliciteerd, lieve vriend.
2: Super lief, dank je wel.
0: Grootste talent van Nederland, samen met Daan Alverink en Frank van Leeuwen.
2: Ja.
0: En jij werd verrast door Danny Vroger. Jij lag niets vermoedend in een tandartsstoel, dat klonk toen zo.
4: Het is zover, hij ligt in de stoel. En we gaan hem nu verrassen.
5: Ja. Nee. Goedemorgen.
6: Wat doe je?
5: Mijn grote vriend.
6: Oh, mijn hemel.
5: Hoe is het?
6: Ik zit hier helemaal stijf van de zenuwen voor mijn verstandskies.
5: Want?
6: Die rock is platina.
5: Ja, nee, helaas.
7: Ik ben wel blij dat jullie het nu doen en niet achteraf.
8: Het systeemplafondetje. Ik doe het heel... Ik weet niet of ze mij nog willen behandelen.
5: Heeft er iemand een dweil hier toevallig?
0: Nou, ongelooflijk leuk. Ja, Bram, ik heb hier wel wat vragen over. Ja, sowieso wil ik later deze ochtend weten of je echt van niks wist. En of je er een beetje zin in hebt in het gala natuurlijk. Verder een nieuwe ronde van 4 op een rij met jouw kans op 2.500 euro. En dit is Lost Frequencies. Live it all.

0: 5 Seconds of Summer bij Q-Music en Youngblood. Is jouw telefoon wel eens gejat, Bram? Of nog?
1: Nee, gelukkig niet. Nee, ik zit er echt als een soort Kees van de Spek bovenop. Dat gebeurt mij niet.
0: Was deze week in het nieuws dat verhaal van die dief op Lowlands. Die heeft daar meer dan 20 mobieltjes gejat van mensen. Had overigens een ongelooflijk slecht excuus. Want wat had hij nou gedaan? Hij had dubbele lagen van kleding aan om die mobieltjes in te verstoppen. En daarbij had hij die mobieltjes ook nog in aluminiumfolie gewikkeld. Dat is natuurlijk om te voorkomen dat die telefoons getrackt kunnen worden door bijvoorbeeld zoek mijn iPhone. Zijn excuus was, hij had gewoon heel veel brood meegenomen. Dat zat er dan ooit in dat aluminiumfolie. Dus hij wilde veel brood meenemen naar Lowlands. Dus daarom had hij dat aluminiumfolie. Die dubbele laag van kleding was omdat hij dan meer zou afvallen tijdens het wandelen op Lowlands. Nou, het is bijna, je krijgt bijna de originaliteitsprijs voor het excuus.
1: Ja, maar je valt ook wel echt op in zo'n Michelin-mannetje pak.
0: Ja, absoluut. Hij is uiteindelijk dan wel veroordeeld. Hij heeft nog gezegd, ik ben geen slecht mens. Ik had gewoon een beetje drank en drugs op. En daardoor ben ik als een razende tekeer gegaan om mensen hun telefoon te jatten. Ja. Zo echt, je zit echt meteen met gedoe, hè, als je telefoon is gejat.
1: Spreek jij uit ervaring? Want ik heb het niet meegemaakt.
0: Ja. Nou, ik moet wel zeggen, mijn telefoon is vaak kwijt, maar slechts één keer gejat. Dat al wel, ik denk meer dan 10 jaar geleden, misschien nog iets langer, ik deed een nachtprogramma op Q-Music. En dan nam ik de trein, 's nachts na mijn programma, van Amsterdam Centraal naar Rotterdam Centraal. Nou jongens, de nachttrein op een doordeweekse dinsdag van Amsterdam naar Rotterdam. The freaks come out at night. Het was niet echt een hele warme sfeer, zou ik maar zeggen. En ik weet nog heel goed, ik zat in die trein en ik zat een beetje te knikkenbollen zo tegen het raam aan. Dus ik zat zeg maar links en rechts van mij op de stoel naast mij. Ik had altijd een grote tas bij me en daarin zat mijn telefoon. En op een gegeven moment hoor ik achter mij die deur opengaan. Dat die mensen die trein in kunnen komen. En er komt een lange man met een baard in een hele smerige jas. Die komt daar binnen. En die komt naar mij toegehangen, over die tas heen. En die vraagt mij, weet je hoe laat het is? En ik kijk op mijn horloge. En ik zeg, ja meneer, het is 4:15. Hij zegt, oké. Okay. En hij zag eruit als een soort van Hagrid van Harry Potter. En op een gegeven moment kijk ik in die tas. Is mijn telefoon weg?
2: Oh. Ja.
0: En wat er toen gebeurde om mijn telefoon terug te krijgen, jongens, dat vertel ik je zo meteen.
3: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
7: Uren kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf? Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
6: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
2: 50.000. Godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
9: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
10: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
11: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
15: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
16: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
17: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
16: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
17: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
16: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
18: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
19: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
20: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard.
21: Lekker bedrag, €14.000.
20: Weet jij al wat het is?
22: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
21: Goedemorgen, 1 voor 7, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
23: Ja, goedemorgen. We beginnen met twee grote protesten. Gisteravond in Opheusden in Gelderland is een anti-AZC-protest uit de hand gelopen. Politie werd daar bekogeld en zeker 10 mensen zijn opgepakt. En ook in Amsterdam was een demonstratie. Daar was een actie voor Israël en er was ook een tegendemonstratie. En daar zijn bijna 60 mensen gearresteerd. Dan in Rotterdam. Er zijn twee vrouwen gisteravond aangereden door een tram, meldt Rijnmond. De vrouwen zijn zwaar gewond geraakt. Ja, hoe dat ongeluk kon gebeuren, dat wordt nog onderzocht. In Nigeria zijn bijna 40 mensen die in een gevangenis zaten overleden, zeggen de autoriteiten in het land. Verdachten waren opgepakt voor illegale mijnbouw. Volgens de overheid was er in die gevangenis een ziekteuitbraak. Nou, daar is twijfel over. Anderen zeggen dat ze met z'n allen in een te kleine cel zaten. En voetbal, een kansloze avond voor NEC. De club speelde in de Europa League tegen Juventus. Er werd flink op los gescoord, maar niet door NEC. Het werd 5-0. Trainer Dick Schreuder die baalt.
0: Op sommige momenten dacht ik wel dat we op zich goed aan het voetballen waren, maar je ziet als ze even aanzetten, ja, dat ze gewoon een topteam hebben.
23: Ja, dat was speler Thierry bij Ziggo. Pas over een maand dan speelt NEC de volgende Europese wedstrijd. Het weer nog van Buienradar. Zon en wolken vandaag. In het noorden kan het regenen. Het wordt maximaal 20 graden.
21: En dan verkeersinformatie van Flitsmeister. 1 vertraging A15 Ridderkerk Oost-Voorne tussen Brielen en de havens 6200 7000. Daar is de oprit afgesloten. Zorgt voor een file van 5 kilometer en 25 minuten vertraging.
1: Music. Hey Matty.
2: Hey Bram.
3: Ja, hey Matty. Goedemorgen.
21: Lady Gaga hoor je na Teddy Swims. Dit is Mr. Know-It-All.

0: Teddy Swims, Backy Music en Mr. Know-It-All. 4 over 7 op vrijdag de 18e van september. Goedemorgen Bram.
1: Ja, goedemorgen Mattie.
0: Goedemorgen Danny.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: En happy Friday. Happy Friday.
1: Happy Friday.
0: We hadden het dus net over die man. Ja, afgelopen weken in het nieuws. Die vent die allemaal telefoons had gejat op Lowlands. Meer dan 20 telefoons. En toen vroeg jij Bram.
1: Oh, ja, heb jij zelf al eens te maken gehad met diefstal? Ja, sorry, ik schrik iedere keer, want ik ben ook de hele tijd bang dat ik het fout zeg, omdat jij zit, hé Mattie, zo te laden. Zoals jij zegt, goedemorgen Bram, dan denk ik, moet ik nu opspringen en roepen, hé Mattie?
0: Nee, dat hoeft niet.
1: Dat hoeft niet, vriend. Oké, nee, maar we hadden het erover inderdaad, of jij wel eens een keer bent bestolen van jouw telefoon. En toen had jij een heel verhaal over Hagrid in de trein.
0: Ja, dat klopt. Ja, ik zei net voor 7 uur. Ik werkte toen 's nachts bij Q-Music. En dan nam ik de trein in het hols van de nacht van Amsterdam naar Rotterdam. Dus na mijn programma. En ik zat in die nacht.

0: vluchttrein van Amsterdam naar Rotterdam. En er kwam een man over mij heen hangen. Lange jas, grote baard. Hij zag er gewoon smoetsig uit. En die vraagde mij, weet je hoe laat het is? En ik zeg, het is 4:15. En die man die zegt, bedankt. En die loopt weg. En die gaat door die piepende deur, weet je wel. In die trein verdwijnt hij. Ik denk, nou, dit was wel een beetje raar. En die man had over mijn tas heen gehangen, die naast mij stond op die stoel. En ik denk, dit klopte niet. Ik kijk in die tas, is mijn telefoon weg. Ik denk, oh mijn hemel, om 4:15 in zo'n trein vol met freaks. Dus ik denk, ik ga naar de conducteur. En ik zeg, jongens, mijn telefoon is gejat. En ik denk te weten, door wie? En die conducteur zegt, nou goed, wij komen meteen in actie. Wij maken zo meteen een extra stop. Dus wij gaan niet meteen naar Rotterdam. Wij stoppen op Haarlem en wij zorgen dat daar politie staat. Zo. Dan kunnen we hem fouilleren en dan krijg jij je telefoon terug. Dus je hoort dan door die intercom,
1: dames en heren, vanwege omstandigheden maken wij zo een extra stop op Haarlem.
0: Dus nou, wij komen aan op Haarlem. De deuren van de trein gaan open. En er staat daar een soort erehaag van politieagenten. Waar ze vandaan komen, geen idee. Maar die dief die mijn telefoon had, die loopt zo in de armen van die politieagenten. En ik denk, nou, dit is mooi, die fouilleren hem en dan krijg ik mijn telefoon terug.
2: Ja.
0: Dus die man die wordt weggeleid. Ik zeg tegen die agenten, waar gaat die man nou naartoe? Ja, wij hebben hier een mini-politiebureau op het station van Haarlem. Wij gaan hem eerst eens even goed ondervragen. Maar ik zeg, het is 6:30, ik ben onderweg naar huis. Kan ik mijn telefoon terugkrijgen? Nee, je moet eerst even aangifte doen. En dat kan bij een ander mini-politiebureau hier op Haarlem. Nou, en dan kom je in de setting dat je voor een bureautje zit. Waar denkt u uw telefoon verloren te zijn? En dan moet je het hele verhaal gaan vertellen en dat wordt dan opgetikt. Dat duurde alles bij elkaar een uur. Het was inmiddels 6:30, ik wilde gewoon naar bed. Ik had alles aangegeven, het hele verhaal verteld. En ik vraag op een gegeven moment, nou, hebben jullie mijn telefoon al gevonden? Nee, meneer, we zijn hem nu aan het fouilleren. Nou, dat is mooi. U kunt hier even wachten op het station. Op een gegeven moment is het 6:15, zit ik daar op Haarlem Centraal te wachten tot ze die man een keer hebben gefouilleerd. Er komt een agent naar mij toe. Ik weet het nog zo goed. Een vrouwelijke agent met twee blauwe handschoenen. Operatiehandschoenen. En die houdt voor mij, voor mijn neus, mijn telefoon. Ze zegt, is dit jouw telefoon? Ik zeg, dat klopt. Ze zegt, die hebben wij gevonden. In zijn onderbroek.
2: Godverdomme. Van die smoetselige man.
0: Van die smoetselige man. Ik zeg, nou, dat vind ik wel een beetje vies. Zij zegt, maar hij is wel terug. Ik zeg, ja, dat klopt. Alsjeblieft. En daar moest ik dus met mijn blote handen die telefoon aannemen die een minuut eerder nog in de onderbroek zaten van die man die eruit zit als Hagrid van Harry Potter.
2: Gadverdamme.
0: Zo ongelooflijk vies, jongens. En het was inmiddels ook 7:30. En toen moest ik nog een keer naar huis.
2: Oh.
0: Nou, ja, dan heb ik dus liever dat hij even gejat wordt op Lowlands. Snap je?
2: Maar, ja, nou, maar had je hem dan achteraf gezien, had je hem niet lekker kwijt willen raken.
0: Ja, ik denk het dus wel.
2: Heeft hij tegen die balzak aangezeten?
0: Ja, maak het nog een beetje erger, Fram. Ja, godverdamme.
2: En jij maar bellen.
0: Ja. Overigens, ik bel er nog steeds mee.

0: Joel Corey, Back Your Music en Head and Heart. Straks om 8:30 een nieuwe ronde, 4 op een rij met Bram Krikke. Het is jouw kans op 2.500 euro. Bram, ter inspiratie wil ik jou even de ronde laten horen die Pauline speelde met Annemarie. Luister even mee. De deur zwaait open, daar gaan we. Annemarie, het eerste woord is lekker.
1: Vies.
0: Karaoke.
1: Zingen.
0: Honing.
1: Bij.
0: Het laatste woord is schaduw. Ja, en het is mooi, want hier nam Annemarie de langste bedenktijd aller tijden in de geschiedenis van 4 op een rij. Schaduw. Bram, wat zou er allemaal kunnen bij schaduw? Want alles is door Annemarie haar hoofd gegaan.
2: Nou, je kan bijvoorbeeld zeggen licht.
0: Nou, was het niet.

0: grond misschien?
1: Nee, is waarschijnlijk door het hoofd van Annemarie gegaan, maar heeft zij niet uiteindelijk gezegd.
0: Donker?
1: Nee.
0: Wellicht maan?
1: Laten we even luisteren.
2: Zon. Ja!
1: Straks om 8:30. Nieuwe ronde 4 op een rij.
3: De Q Music. Alarmschijf.
4: Douwe Bob.

0: Miles Smith, Back Your Music en Stay If You Wanna Dance. Eerlijk zeggen, Bram, check jij dan nog wel eens of Channing nog steeds jouw vrouw volgt? Ik doe dat namelijk wel. Ik wil weten of het nog steeds aan de hand is. Ik vind het namelijk ook gaaf ergens. Het voelt ook een beetje als one handshake away van Channing Tatum, toch, Danny?
1: Absoluut, ik doe het ook.
2: Ja, ja, het is vaag, maar als je getrouwd bent met diegene is dat niet leuk.
0: Nee. Snap ik. Het is nog steeds het geval, overigens, als ik nu kijk.
2: Oké, okay. Ik vraag het toch gewoon voortaan aan jou.
0: Ja. Jij vertelde dit vorige week, dat jouw vrouw tegenwoordig wordt gevolgd door Channing Tatum. Nou, jij zei, ik vertrouw Robin natuurlijk volledig. Even opletten, maar ik heb niet echt reden om super jaloers te zijn.
2: Nee. Zeker niet.
0: We hebben het wel gebruikt als inspiratie om deze week elke dag je een vraag te stellen om te testen hoe jaloers je bent. Ik moet zeggen, luisteraars zijn super openhartig geweest. Ik wil je ze zo meteen nog allemaal even voorleggen, Bram, in Vogelvlucht. Alle stellingen die we de afgelopen, of eigenlijk alle vragen die we de afgelopen dagen hebben gehad. Zometeen wil ik graag bijvoorbeeld van jou weten. Ben je jaloers als jouw partner met een collega op dezelfde kamer moet slapen? Dus Robin moet met een collega op dezelfde kamer slapen. Zou jij jaloers zijn, Bram? Christel was het in ieder geval niet.
3: Ik vind het allemaal prima. We zijn 13 jaar samen. We zijn 5 jaar getrouwd. Hij kijkt er niet eens naar, ook al bied je jezelf naakt aan.
0: Maar het blijft wel een man, hè?
3: Ja, maar ja, en die hersenen die zitten inderdaad ergens anders. Maar... Ja, nee, hij staat er gewoon niet open voor. Hij heeft het niet eens door dat er iemand naast hem staat die met hem flirt. Ook al bied je jezelf dus naakt aan, dan denkt hij alleen maar, wat moet ik daarmee?
4: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met...
8: e-boekhouden.nl.
9: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
10: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
12: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
15: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
20: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
21: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
22: Phew, we kunnen weer.
21: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
20: Nu bij Dirk. WCel. Kuip 225 gram, 99 cent.

0: Amazon.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
0: Prijzen.

0: Wacht, dit is Q-Music met verkeersinformatie van Flitsmeister. Eén opvallende vertraging. A73, Nijmegen-Maasbracht. Tussen Dukenburg en Malden zijn wegwerkzaamheden aan de gang. Zorgt voor een file van 4 kilometer en 25 minuten vertraging. Danny heeft het laatste nieuws.
1: Ja, goedemorgen. In Opheusden in Gelderland zijn na een demonstratie zeker 10 mensen opgepakt. Er was daar een AZC-protest, dat liep uit de hand. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken, ook werd de politie bekogeld. Ook in Amsterdam was een protest, op de Dam was een actie voor Israël. Er was ook een tegendemonstratie, daar zijn bijna 60 mensen gearresteerd. Dan naar Politiek Den Haag. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jette beantwoordde gisteren alle vragen van de Kamer. En toch kwam er een motie van wantrouwen. Opvallend is dat de BBB dat steunde als signaal tegen de stikstofplannen. Ondertussen zei de BBB ook toch met het kabinet te willen praten om gewoon samen te werken. Dan maar weer eens een bewijs dat je altijd even goed op je powerbank moet letten in het vliegtuig. Een vliegtuig van KLM moest gisteren omkeren omdat er zo'n powerbank in brand was gevlogen. Het vliegtuig was onderweg van Amsterdam naar Curaçao, moest dus omkeren boven de oceaan. Brand is door het personeel geblust, alle reizigers worden omgeboekt.
0: Wat zijn nou de regels rondom een powerbank?
1: Nou, heel simpel gezegd, ze moeten eigenlijk altijd in het zicht zijn. Dus je moet altijd kunnen zien waar je powerbank is. Ze mogen bijvoorbeeld niet in het ruim bagage, want daar heb je natuurlijk geen zicht op. Ze moeten mee in je handbagage. Maar ze mogen dan dus ook eigenlijk niet in die, ja, in die kleppen boven. In die bakken die boven je hangen. Dus je moet ze kunnen zien.
2: Ja. Je ziet ook altijd in die instructievideo's van dat je altijd inderdaad je powerbank. En ik denk altijd, wat een onzin, joh. Dat gebeurt toch niet meer met tegenwoordige powerbanks. Maar dus wel.
0: Ja, maar ik hoor het zo vaak dat die powerbanks in de fik vliegen.
1: Ja.
0: Is dat wel doorontwikkeld, joh? Moeten we dit wel willen?
1: De powerbank.
0: Zo, ja, een powerbank, überhaupt.
2: Ja, maar, ja. We kunnen niet meer terug, Matt.
1: In principe, ja. Nee.
0: Ja, ik weet het, maar ik heb het idee dat het helemaal geen goed idee is geweest. Het vliegt alleen maar in de fik.
1: Jij zegt de powerbank is eigenlijk mislukt.
0: Ja, dat zou ik eigenlijk wel als mislukt willen bestempelen. Ja,
2: wel retenhandig.
0: Ja, dat wel, ja.
1: Gaat het nog even over Bassie en Adriaan. Want Bassie die werd wakker en dacht...
3: Al op mijn mars!
1: Ja, Bassie en Adriaan concert in Rotterdam Ahoy is nu al een groot succes. De eerste avond is bijna uitverkocht. Tijdens dat concert worden liedjes uit de kinderserie gezongen. Nou, denk dan aan Spoken Bestaan niet bijvoorbeeld, het liedje Geheime Agenten. Omdat het zo hard gaat met die kaarten, komt er ook een tweede concert op donderdag 22 april. Kaartverkoop begint deze ochtend daarvoor trouwens. Het is nog niet bekend wie er gaan optreden overigens.
0: Ja, want dat zou wel een beetje mijn vraag zijn. Want ja. Bassie, die is natuurlijk... Nou, die heeft het gezondheidstechnisch moeilijk.
1: Ja.
0: Adriaan, die zie ik ook niet meer zo 1, 2, 3 een avondvullend programma doen.
2: Nee.
0: Dus ja, wie gaat daar dan staan?
1: Ja, dat weten we dus nog niet.
2: Het zijn wel echt allemaal hits, hè, die ze hebben uitgebracht.
0: Nou, Danny noemt meteen mijn favoriet.
4: Spoken bestaan niet.
0: Spoken bestaan niet.
4: Maar dat weten wij
0: al lang. Wat is jouw favoriet, Bram?
2: Mijne is natuurlijk Caribisch Carnaval.
0: Oh, die is ook leuk.

0: Kling.
1: Ja, geweldig.
2: Hemel, wat een hit zeg.
1: Oh,
2: en, kijk, kling, kling, kijk links, kijk rechts, kijk nog een keer. Ja. Als je oversteken moet.
1: Nee, die ken ik niet.
3: Jawel, joh.
1: Nee.
0: Die ken je toch wel?
1: Nee. Nee, ik ken eigenlijk alleen Plinky Plinky Plonk.
2: Ja, die is ook wel echt leuk. La la,
4: la la, Caribisch carnaval.
1: Nog een keer.
4: La, Plinky Plinky Plonk. Plinky Plinky Plonk.
1: Danny Vos, kom op.
4: Plinky Plinky Plonk.
1: Pling, pling.
4: Plonk.
3: Plonk.
2: Deze hele week hebben wij jou de vraag gesteld. Hoe jaloers ben je eigenlijk? Het is allemaal op basis van het verhaal dat Bram zijn vrouw wordt tegenwoordig gevolgd door Channing Tatum op Instagram.
1: Magic Mike.
2: Magic Mike. Channing fucking Tatum. En daarom hebben we je de hele week vragen gesteld. Bram, jij krijgt zo meteen al die vragen nog een keer voor je kiezen. Doe er alvast even eentje. Ben je jaloers als jouw partner met een collega op dezelfde kamer moet slapen? Bram Krikke. Want zij is vaak voor werk onderweg. Zij is model.
1: Ja, dus dat betekent dus dat ze met een mannelijk model op een kamer zou slapen.
2: Ja.
1: Nee, dan zou ik niet jaloers zijn. Sowieso omdat ik Robin door en door vertrouw.
2: Ja.
1: Ik weet ook dat ze daar helemaal niet voor openstaan. Ook, ik vind het ook altijd zo stom dat mensen zeggen van... ja, maar ik vertrouw mijn partner wel, maar niet... de ander.
2: Hmm.
1: Weet je, die mannetjes vertrouw ik niet. Dan, denk ik, ja, dan vertrouw je je partner dus niet. Alsof die de hele tijd open staat voor andere mannen.
2: Alsof die weerloos is.
1: Ja, alsof die weerloos is.
2: Ja.
1: Ik bedoel, je vertrouwt iemand of niet.
2: Maar het zijn natuurlijk wel knappe mannen.
1: Het zijn knappe mannen, maar joh, die kan ik hebben.
2: Ja.
1: Want het zijn, nee, maar mannelijke modellen zijn ook een beetje sukkeltjes. Ja.
2: Hoezo?
1: Nee, die zijn knap, maar ja, die hebben verder helemaal niks. En ze weten ook dat ze zelf heel knap zijn.
2: Ja.
1: En daar gedragen ze zich ook naar. Oftewel, ze zijn onuitstaanbaar. Ze zien er echt lekker uit. Complimenten. Ik zie er bij lange na niet zo uit. Maar joh, dat zijn allemaal losertjes, joh. Dat is geen concurrentie.
2: Helder, Bram Krikke. Denk alvast even na over de volgende. Zou je jaloers zijn als je partner met zijn of haar ex afspreekt?

0: Q-Music, Whitney Houston en How Will I Know. Vrijdagochtend, Happy Friday, vergeet het niet. Vanmiddag om 12 uur begint onze lieve vriendin Marieke met haar eigen radioprogramma.
1: Ja, wat leuk.
0: Leuk, hè?
1: Ja, voor het eerst.
0: De allereerste uitzending.
1: Heel erg leuk, ik ga luisteren.
0: In haar eentje met aansluitend natuurlijk de Nederlandse top 40... onder leiding van Missa Top 40, Domien Verschuren. Hey Bram, ik ben bezig om jou alle vragen die we hier de afgelopen week aan onze luisteraars hebben gesteld, jou ook even voor te leggen. Je krijgt ze allemaal nog even voor de kiezen. Tenminste, de kiezer die je nog hebt. Even kijken. Zou je jaloers zijn als je partner, dus in jouw geval jouw vrouw Robin, met zijn of haar ex afspreekt?
1: Nee.
0: Nee, dat kan gewoon?
1: Nee, dat kan. Ik zou het wel een beetje gekkig vinden.
0: Ja.
1: Volgens mij is koesteren ze niet echt een band. Dus het zou wel een beetje raar zijn. Maar als ze dat wil, moet ze dat doen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, nee.
0: Geen probleem?
1: Geen probleem, hoor.
0: Mike, die denkt er anders over.
2: Ik verbied dat 100%, ja. Als mijn vrouw het doet, zo ben ik van eraf. Ja.
0: Nee, Mike, man.
2: 100%.
0: Het is toch geen reden om bij iemand weg te gaan?
2: Ja, ik zeg van wel, Mattie. Het spijt me zeer, maar.
0: Nee,
2: vrienden, met een ex, dat kan gewoon niet. Dat bestaat niet in mijn ogen.
0: Hij zegt dat het gewoon niet kan bestaan.
1: Ja, doe even normaal.
0: Vrienden met een ex. Danny?
3: Nee, kom op, zeg. Dit is toch wel het uiterste van jaloezie.
0: Ja?
3: Vind ik wel, ja. Ik kan gewoon met de ex afspreken.
0: Ja. Gisteren was de stelling: ben je jaloers als je partner bevriend is met een persoon van het andere geslacht?
1: Nee.
0: Je allerbeste vriend van Robin is een man.
1: Ja, dat is ook helemaal prima. Ja, sorry hoor. Ik had je graag wat smeuïge dingen willen geven. Maar
0: het is Channing Tatum.
1: Ja, dan maak je het me moeilijk, Matt.
0: Ik krijg een audio-appje van Milan, die is echt heel stellig.
4: Als het aan mij zou liggen, dan gebeurt het gewoon niet, hè. Niet omdat ik mijn vriendin niet zou vertrouwen, maar omdat al die vieze, hitsige mannetjes allemaal dezelfde intentie hebben als wat ik met mijn vriendin zou hebben.
1: Ja, kijk, en dat bedoel ik nou. Want dat vertrouw je partner dus niet.
0: Mm-hmm.
1: Als je zegt van ik vertrouw mijn partner, maar die andere niet. Ja, maar het is niet alsof jouw partner een soort weerloos wezen is.
0: Die altijd maar moet volgen.
1: Die de hele tijd maar volgt wat die hitsige mannetjes gaan doen.
0: Bram, zou je jaloers zijn als je niet in de WhatsApp van Robin mag kijken? Hoe is dat überhaupt thuis? Weten jullie elkaars code om mee te beginnen?
1: Zeker, ja. Okay. En de telefoons slingeren gewoon overal. En ze kan er gewoon in. En andersom ook. Ja, dat gebeurt niet echt, maar als het wel gebeurt, is dat helemaal geen probleem.
0: Maar stel dat zij op een dag zegt, Bram, ik heb mijn code veranderd en ik wil liever niet meer dat je mij in mijn telefoon kijkt. Ga je dan vragen stellen of zeg je, ah, dat hindert niet, liefje?
1: Nou, ik zou het wel in die zin gek vinden. In de zin van omdat dat nu dus niet is. Nu is het gewoon helemaal open en bloot. Zo
0: ja.
1: Van, en als je dan gaat zeggen, het mag niet meer, dat is wel op z'n zachtst gezegd vreemd.
0: Reinder, die had er ervaring mee. Reinder!
5: Hoi.
0: Jij zegt natuurlijk zou ik jaloers zijn.
5: Nou ja, ik heb het een beetje meegemaakt met een... uiteraard niet bij mezelf, hè, zo gaat het altijd. Bij een vriendschap, ik zou het de naam niet noemen.
0: Uh-huh.
5: Maar er waren vroeger appjes en dan kon je via WhatsApp zien wie tegelijkertijd online waren.
0: Ja.
5: En daarmee kan je natuurlijk links gaan leggen. Als twee steeds online zijn, dan is de kans groot dat die twee ook met elkaar aan het kletsen zijn.
0: Wauw, oké. Okay.
5: Een goede vriend van mij die had dat ook op zijn telefoon. Die had natuurlijk zijn moeders. En de tennisleraar en zijn vrouw waren met grote regelmaat tegelijk online.
0: Oh nee, niet de tennisleraar.
5: Ja, die ja.
0: Oh.
5: Ja, ja.
0: En toen?
5: En dat is dus ook, zij is gezellig nu met de tennisleraar.
0: Nee! Ja. Oh, dat meen je niet!
5: Ja.
0: Wow!
5: Ja.
0: Okay, dan. Zo, dat is ook wat een classic, hè? Wat een cliché. De tennisleraar. Nou, wil ik nog een keer herhalen. Wat een cliché.
1: Ja.
0: De tennisleraar.
1: Ja, dat is wel echt een cliché. Ja.
0: Hey Bram, ik moet wel zeggen, je bent niet echt super jaloers aangelegd.
1: Nee,
0: op het moment dat je daar geen reden voor hebt, dan is dat toch ook helemaal oké. Okay.
1: Nee, het is ook echt lekker hoor. Want jaloezie is ook aanstekelijk. Hè? Als de ander wel heel jaloers is, dan ga je zelfs als niet-jaloers persoon er toch ook een beetje in mee.
0: Ja.
1: Het wordt gewoon toxic. Terwijl als je gewoon van tevoren helemaal open en bloot alles geeft en gewoon zegt, joh, je mag doen wat je wil, dan is er ook niet zoveel aan de hand. Je moet elkaar gewoon echt vertrouwen, dan is de relatie ook veel leuker.
0: Is bij jou ook belangrijk, want Robin is natuurlijk vaak weg in het buitenland voor fotoshoots bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Van de week was jij alleen en toen lag jij in een tandartsstoel. Wat was er eigenlijk aan de hand met
1: de bekgebit?
0: Ja.
1: Nou, ik moest een verstandskies voor het eerst in mijn leven trekken. En ik hou al niet van de tandarts, dus bloedzenuwachtig natuurlijk. Maar dat was er aan de hand, die moest eruit.
0: Oké. Okay. Of het mee of tegen viel, hoor je zo meteen. Na Martin Garrix en Ed Sheeran. Dit is Repeat It.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. De tandarts. Brammetje krikken.
1: Ja, dat gevoel heb ik wel altijd bij de tandarts, ja.
0: Maar je gaat wel netjes, of niet?
1: Ja, ik ga wel netjes. Wel echt met tegenzin. Vooral tandsteen verwijderen. Ik vind het echt verschrikkelijk.
0: Oh. Ja, oei. Ik ook hoor, dat tandsteen verwijderen. Echt wens ik echt mijn ergste vijand niet toe.
1: Nee, alleen was het nu dus wel extra raak, extra bingo. Want mijn verstandskies moest eruit voor het allereerst in mijn leven.
0: En moest dat al lang? Of heb je dat uitgesteld de hele tijd?
1: Dat heb ik wel echt jaren uitgesteld. Ze zeiden van, we raden aan om hem eruit te halen. Ja. Maar het is nu nog geen probleem.
0: Oh, en dan zeg je altijd, nou laat dan maar zitten. Hè. Ik denk dat niemand zegt, joh, voor de zekerheid heb je volgende week tijd.
1: Ja, nee, nee. Maar ja, op een gegeven moment hikt het er toch wel een beetje tegenaan, weet je. Dan denk je toch, ja, ik moet het misschien toch wel gaan doen.
0: Ja.
1: Uiteindelijk toch maar ingepland. En afgelopen dinsdag was het zover en zat ik daar. Ja, toch wel een beetje met een knoop in mijn maag bij die tandarts.
0: En was het je eigen tandarts of een andere tandarts?
1: Nee, het was gelukkig wel mijn eigen tandarts.
0: Oh, dat is lekker. Beetje vertrouwd.
1: Ja, en het was ook linksbovenin. Dat is ook gunstig. En hij lag al bloot. Dus geen kaakchirurg, helemaal niks.
0: Wat super zeg.
1: Dus dat is top.
0: En hij lag voor het oprapen.
1: Echt voor het oprapen. En iedereen zei ook, maak je niet druk. Maar ik maak me dan wel druk. Ik zit dan in die wachtkamer. Ja, dat vreet je natuurlijk op. Ik merkte ook, ik begon al een beetje te trillen. Weet je, een beetje.
0: Ik zie jou al helemaal zitten op zo'n stoeltje met die hoge knietjes zo. En dan dat getrippel op die knietjes. Ja, zie jou al helemaal zitten.
1: Exact dat, exact dat. En op een gegeven moment is het zover. Meneer Krikken, loopt u mee? Ja. En dan word je in een kamertje ingeleid op zo'n stoel. En daar zat ik dan. En ik moest nog even wachten, want de tandarts die kwam zo bij me. Dus ik word alleen daar achtergelaten. Nou, ik kijk naar buiten, zweethandjes. Ja, het gaat toch echt gebeuren. Ik vreet me op. Alle horrorverhalen die ik van mensen heb gehoord komen langs. En ik zit daar rustig in die stoel en ik kijk uit het raam.
0: Ja.
1: En ineens zie ik daar een hele grote microfoon van zo'n cameraploeg, weet je wel.
0: Mm-hmm. Luister mee, want dit begon namelijk zo.
2: Het is zover, hij ligt in de stoel.
0: Wie dit was en hoe dit afliep, hoor je zo.
3: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1+1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow!
7: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil. Wel zo makkelijk toch? Electroworld. Draait om jou.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
4: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien
8: uit.
7: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier, als het ergens kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: De Peter Pickabillies!
10: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark. Per stuk €1,49. We doen met je mee. Plus.
11: Als leerkracht zie je meer dan resultaten. Je ziet kinderen. Wat ze kunnen, hoe ze groeien en wat nog kan ontstaan. Leerling in Beeld maakt dat wat jij ziet tastbaar. Met inzichten die samen een compleet beeld van elk kind geven. Want waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
15: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
18: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
19: €14.000.
18: Weet jij al wat het is?
20: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
19: Goedemorgen, het is 8 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
21: Ja, goedemorgen. Het kan wel eens een onrustige dag worden morgen in Den Haag. Extreemrechtse organisaties roepen elkaar op om daar bij een demonstratie geweld te gebruiken. Dat zegt Vrij Nederland. Zou onder meer een mars zijn. En vorig jaar liep een demonstratie rond het Malieveld nog helemaal uit de hand. Er werden toen onder meer politieauto's in brand gestoken. Onderzoek in Rotterdam. Daar zijn gisteravond twee vrouwen aangereden door een tram. Die vrouwen zijn zwaar gewond geraakt. Ook is er schade aan die tram. Hoe het ongeluk kon gebeuren, dat is nog onbekend. Dan naar Frankrijk. Daar hebben vissers gisteren urenlang meerdere havens geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de hoge brandstofprijzen. Ja, al langer is het onrustig in Frankrijk. Deze week waren er nog meerdere demonstraties vanwege die hoge prijzen. En voetbal. Het is balen deze ochtend voor fans van NEC. Hun club is gisteravond behoorlijk weggespeeld in de Europa League. NEC speelde tegen Juventus. Het werd 5-0. Ook trainer Dick Schreuder die baalt.
22: Je ziet gewoon dat er bepaalde dingen zijn die anders moeten, waar we hard aan werken, maar dat dat totaal hier nog niet goed genoeg is.
21: Dat was te horen bij Ziggo. Eerder deze week verloor AZ ook al in de Europa League, toen met 1-0 van Sunderland. Het weer nog van Buienradar. Zon en wolken vandaag. In het noorden kan het regenen. Het wordt maximaal 20 graden.
19: Verkeersinformatie van Flitsmeister. 1 opvallende vertraging. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Wiegen en Malden zijn wegwerkzaamheden aan de gang. Zorgt voor een file van 5 kilometer en een kwartier vertraging.
23: Music. Hey, Matty.
19: Waarom popte Bram Krikke een fles champagne bij zijn tandarts? Dat hoor je zo meteen na Temper City. Dit is Self-Aware.

0: Temper City, Back Music en Self-Aware. Vijf over acht op vrijdag, de 18e van september. Goedemorgen, Bram.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Danny.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: En happy Friday. Happy Friday. Voel jij nog iets aan het bekkie eigenlijk?
1: Nee. Gelukkig niet. Geen ontsteking, helemaal niks.
0: Niet te lang last van gehad?
1: Nee, helemaal geen last eigenlijk.
0: Bramse verstandskies is getrokken.
1: Ja.
0: Je was heel erg bang.
1: Ja, ik heb het jaren uitgesteld. Ja. Op een gegeven moment kon je er niet meer omheen. Dus ik moest echt naar de tandarts om mijn verstandskies te laten trekken.
0: Het viel allemaal wel mee, maar het werd toch een bezoek om nooit te vergeten, Bram.
1: Dat klopt. Ik zat in de wachtkamer zenuwachtig te doen. Vervolgens werd ik naar het hokje van de tandarts gehaald. Daar namen die zenuwen alleen maar toe. Want je kent ook alle horrorverhalen, weet je wel? Van mensen die dan hun verstandskies laten trekken en dat die niet in zijn volledigheid eruit is. Of dat heel lang gaat ontsteken. Dat je 2 weken met zo'n hamsterwang loopt. Dat je niet kan eten. Nou, allemaal dat soort verhalen.
0: Dat je niet kon zijn vrijdag.
1: Nee, precies. Dus ik zat al met zweethanden en zelfs een beetje trillend zat ik op die stoel.
0: Ja.
1: Ja, te wachten op de tandarts. En op een gegeven moment kijk ik naar buiten. Ja, en haal dat geluidje er maar weer bij. Ik zie tijdens dus dat ik een soort wegtrekker heb van die tandarts, zie ik ineens zo'n gigantische microfoon van zo'n cameraploeg. Weet je, zo'n boom. Zie ik de hoek omkomen.
0: En wie zag jij nog meer?
1: Die deur ging open. Ik zag daar niet mijn tandarts. Ik zag daar ineens staan Danny Vroger.
4: Het is zover. Hij ligt in de stoel. En we gaan hem nu verrassen.
5: Ja. Nee. Goedemorgen.
6: Wat doe je?
5: Mijn grote vriend.
6: Oh, mijn hemel.
5: Hoe is het?
6: Ik zit hier al stijf van de zenuwen voor mijn verstandskies.
5: Want?
6: Platirock is platina.
5: Ja, nee, helaas.
7: Ik ben wel blij dat jullie het nu doen en niet achteraf.
0: Danny Vroger. Nee hoor, jongens.
1: Ja.
0: Hey, hij had onwijs leuk nieuws, jongens, want ik ga het zeggen. Bram is genomineerd in de categorie Televizier Aanstormend Talent Ring Award.
1: Yeah! Dank hoor.
0: Heel leuk, Bram.
1: Ja, superleuk. Ja, nou, ik moest wel even schakelen. Want als je verwacht de tandarts te zien en je ziet Danny Vroger met een draaiende camera, dan schrik je je echt helemaal de pleuris, kan ik je vertellen.
0: Ik heb bij dit soort televisie altijd het gevoel, je wist toch iets. Je moet iets geweten hebben.
1: Nee.
0: Helemaal niet?
1: Helemaal niks.
0: En hoe wisten ze dan dat jij daar was?
1: Ja, dat is via mijn manager gegaan.
0: En die wist dat jij bij de tandarts was?
1: Die wist dat ik bij de tandarts zat. En die dacht, dat kan wel. Want ik heb mijn manager ooit wel eens de instructie gegeven van, ja, kijk, als het bijvoorbeeld een prank is of zo.
0: Aha.
1: Weet je wel, van ja, ik sta er wel voor open, dat is ook wel het leukst. Behalve als het echt vervelend is, dan wil ik het weten. Nou, en ik denk dat zij dacht, nou, dit is niet zo vervelend. Dit kan wel. Maar het was een uiterst ongeschikt moment, laat ik het zo zeggen.
0: Maar ben je blij met de nominatie? Ja, toch?
1: Ja, het is een enorme eer natuurlijk dat ik ben genomineerd als talent. Ik dacht eigenlijk dat ik een oeuvre award zou krijgen. Maar.
0: Ja, wat gek is, je bent al 6 jaar geleden ook al genomineerd.
1: Ja.
0: Dat is toch opmerkwaardig. 6 jaar geleden was je talent. En vandaag de dag nog steeds.
1: Ja, en toen won Martien Meiland. De Talent Award. Man van 50.
0: Nou ja, dit is een herkansing. Dus ik hoop dat je wint, lieve vriend.
1: Nou, dat is totaal niet nodig hoor. Ik ben genomineerd samen met Frank van Leeuwen en met Daan.
0: Ja, Daan Alvering.
1: Ja, Alvering van die geweldige bouwprogramma's. Nee.
0: Ja, die klusprogramma's, herinrichtingsprogramma, interieurprogramma's.
1: Ja, ik ben enorm fan van hem. Ik gun het ze allebei, maar ik ben stiekem wel een beetje voor Daan.
0: Ja, het grappige is dat ze bij RTL Boulevard ondertussen zeggen, jij kan wel voor Daan zijn, maar daar zeggen ze dit, Bram.
8: Ja, Bram heeft natuurlijk zo'n immense achterban dat ik een beetje bang ben voor de andere twee.
0: De glazen bol van Rob Goossens zegt gewoon het woord Bram Krikken. Doe het maar per brief af. Het heeft helemaal geen zin meer om het hele verhaal te doen. Het wordt gewoon Bram Krikken.
1: Nou, nee hoor, nee. Dat denk ik niet. Ik denk niet dat het zo'n gelopen race is. Absoluut niet zelfs. Daan heeft ook echt een flinke achterban. Frank heeft ook lekker promo gevoerd, campagne gevoerd.
0: Ja.
1: Ik denk het eerlijk gezegd niet. Maar dat maakt eigenlijk ook niet uit. Dit is al een mooie eer. En ja, we zien wel waar het schip strandt.
0: Zullen we zo meteen eens even Daan bellen? Want ik vind dat een leuke gozer inderdaad.
1: Ik vind het een enorm leuke gozer.
0: Mocht je hem niet kennen, ja, hij is bekend. Misschien heb je wel eens in je tijdlijn voorbij zien komen. Onder andere bekend door deze fantastische uitspraken.
2: Krijg ik wel echt de schurft van. Weer zo'n Ibiza-huis. Oh, het is geen 2008, mensen. Kom op. Heb je een moodboard gemaakt? Ik vind het meest saaie moodboard wat je natuurlijk in je leven tegenkomt. Het is gewoon een soort beige vlek. Oh, nog zo'n UFO aan je dak. 2 meter breed tv-scherm op je plafond gejankt. Oh. Het toilet. Het enige waar kleur mocht in haar leven. Zij zei, ik wil absoluut tot rust komen in mijn huis. Nou, op deze manier zal ze niet zo lang op de pot zitten dan.

0: LMFAO, Back Your Music en de Party Rock Anthem. 7:15 op vrijdagochtend. Naast mij zit een man die genomineerd is voor de Televisering Talent Award. Dat is een hele chique prijs. Nogmaals gefeliciteerd, Bram.
1: Ja, dankjewel, Matt.
0: 6 jaar geleden ook al, toen won Martien Meiland. Dus we gaan gewoon in de herkansing. Wat wil nou het geval? Eigenlijk ben je op landelijke televisie al uitgeroepen tot de winnaar door Rob Goossens in RTL Boulevard.
2: Ja, Bram heeft natuurlijk zo'n immense achterban dat ik een beetje bang ben voor de andere twee.
1: Ja. Nou, ik denk dus dat eigenlijk wel meevalt. Sterker nog, mijn andere twee genomineerden, zeg maar, die hebben ook echt wel een flinke achterban. Maar vooral Daan Alverink. Ik ben zelf ook echt groot fan van hem. Ik vind alles wat hij doet, vind ik leuk. En volgens mij ook alles wat hij aanraakt verandert in goud. Dus ik denk niet dat het een gelopen race is.
0: Daan, goedemorgen.
3: Wat een introductie.
0: alles wat jij doet, Daan, verandert in goud.
3: Nou, dan kun je bedenken hoe mijn lul eruit ziet nu.
0: De kop is eraf, jongens.
3: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey, Daan, ja, we hebben net al heel even een bloemlezing gehad van jouw repertoire. Voor de mensen die jou nog niet kennen, je bent hier op Nederlands televisie te zien geweest in Het Blok. Maar ook Huizenruilers. Je komt jou vaak tegen in je online carousel. Ja, heb je heel vaak op.
1: In België natuurlijk veel.
0: België. Ja. Want Daan, jij woont in België.
3: Klopt. Ja, maar, al 10 jaar.
0: Al 10 jaar. Want hoe is dit gegaan? Want we zien jou nu heel vaak hier op poppen. Maar vertel ons eens een beetje geschiedenis van Daan Alverink.
3: Ja, hoe is dat gegaan? Ja. Ik ben hier gaan studeren en blijven plakken, eigenlijk een beetje per ongeluk.
0: Mm-hmm.
3: En toen had ik zoiets.

0: van wat ik hier doe, ja, ik heb gewoon alleen maar internet nodig en dat heb je overal.
1: Ja, dat heb je natuurlijk ook gewoon in Antwerpen, ja.
0: Ja, we hebben ook internet tegenwoordig hier.
2: Ja, en je bent gewoon helemaal lekker jezelf. En die Belgen die zullen daar natuurlijk in het begin ook wel een beetje van hebben geschrokken. Dat zijn natuurlijk allemaal hele nette mensen. Beetje achter de elleboog ook. En jij bent lekker direct natuurlijk, Daan.
0: Ja, ik denk wel. Ja, ik denk dat mensen wel schrokken. Ik weet nog wel de eerste keer, bijvoorbeeld ik weet niet op tv. Ja, misschien op tv ook wel. Maar ik weet nog, in de klas was het wel, vonden mensen mij niet zo leuk.
2: En waarom
0: niet?
2: Als
0: ik hier studeerde. Ja, gewoon te eerlijk inderdaad. Ik zat op interieuropleiding en dan moest je allemaal maquettes bouwen de hele dag. En dan vroeg iemand aan me, wat vind je ervan? Ik zei, ja, het ziet er niet uit. Maar goed, we gaan nu naar de jury, dus weet je wel zo. En dan, dus dat was wel wennen voor ze, ja, die eerlijkheid.
1: Ja, jij had geen filter.
0: Maar nu valt het wel mee, ja. Ik denk dat het nu wel meevalt.
1: Hey, en hoe heb je dan uiteindelijk die stap naar televisie gemaakt, Daan? Want je zat in die interieuropleiding, maar uiteindelijk ben je op tv beland.
0: Ja, heel toevallig, omdat eigenlijk was ik gewoon bezig met online content maken.
1: Aha.
0: En ineens belde een producer uit België. En ik zei, we hebben een nieuw programma en we zoeken een stylist.
1: Ja.
0: Ik zei, nou, dat ben ik dan. En toen mocht ik komen op de draaidag en dat was leuk. En toen hadden ze bij de zender zoiets van, dat is wel leuk. En ik zei, nou, dat is fijn, want ik vind het ook wel leuk.
1: Ja.
0: En toen is het een beetje begonnen, ja, van de een kwam het ander.
2: En toen is het verder gaan rollen. En nu dus zelfs zo dat je bent genomineerd voor de Talent Award bij de televisie.
0: Maar ja, ik sta naast Bram, het is oké.
1: Ja.
0: Ik ben er gewoon, ik zal me een heel duur pakje aandoen dat het bij de belasting eraf kan. En dan heb ik gewoon een leuke avond.
1: Ja, wat denk jij inderdaad? Ik proef van alles. Jij hebt het ook al opgegeven, jouw winst. Net als Rob Goossens. Die zegt ook, ja, het wordt Bram.
0: Nou, ja. Bram, hallo. Ik weet dat je luistert. Bram is gewoon zo onwijs goed in wat hij doet. En ik heb niet het idee dat... Ik ben heel vereerd dat ik ernaast sta en dat ik überhaupt genomineerd ben en bij die laatste drie zit. Maar we zijn een jaartje nu bezig. Met we bedoel ik en mijn ego. En ik kan nog wel... Ik zou het helemaal begrijpen als het niet zo is. Laat ik het zo zeggen.
2: Nou, allereerst wat ongekend lieve woorden, Daan. En ik vind het ook echt leuk dat wij samen dit avontuur gewoon lekker aangaan. En we zien het wel. Maar misschien, hè, want ik zie ook wel voor me dat die Frank van Leeuwen...
1: Oh, waar twee honden vechten om een been?
2: Precies, gaat Frank ermee vandoor.
0: En die heb al zo'n kop met haar. Oh, daar kan ik al zo jaloers op. Heb die daar ook nog die ring?
1: Oh. Ja, even dat. Frank van Leeuwen is van WNL. En heeft inderdaad een prachtig kapsel. Dat is helemaal opgefeut.
0: Niet normaal.
1: Die staat net
0: dat
1: zo lang.
0: Dat kost mij 5000 euro als ik dat wil.
1: Hoe werkt dat? Hoe werkt dat haar van Frank van Leeuwen?
0: Ik snap er niks. Die heeft gewoon alles wat wij niet hebben in zijn haar.
2: Ja, het zit allemaal mee met Frank.
0: Ja.
2: Maar als ik het goed begrijp, heb jij jouw pak al binnen of dat nog niet?
0: Nou, ik heb wel een paar opties er klaargelegd, ja.
1: Ja, want we maken er wel even werk van. Bram, wat trek jij aan?
2: Ja. Ik weet het niet. Ja, eerlijk gezegd, ik hou dus ook niet zo van dat soort gala's.
1: Wat zeg je nou?
0: Nee, ik ook niet.
2: Nee,
0: ik ook niet. Nee. Ik ben het liefst op een begrafenis. En dan, sorry jongens, ik heb al wat. Ik hoor het wel.
2: Ja.
0: Maar ja.
1: Maar mag ik heel even...
2: Exact.
1: Heren, jullie zijn genomineerd voor de prijs. En jullie hebben eigenlijk allebei... Het zitten jullie het liefst thuis op de bank. Begrijp
0: Geen
1: ik dat
0: zin.
1: Goed? Geen zin.
2: Nou,
0: we kunnen ook met z'n tweeën gewoon thuis kijken. Er wordt toch live uitgezonden?
2: Ja, dus moeten we dat kunnen kijken hoe Frank hem wint.
0: Ja. Frankie.
1: Oké, dus eigenlijk hopen jullie allebei dat Frank wint.
0: Nou, het zou wel lekker zijn, anders moet je ook weer een speech geven. Zo, weet je wel?
1: Ja.
0: Moet je naar boven met die trappen, ja.
2: Hey, Bram. Het is hem ook ongelooflijk gegund. Maar nee, ik snap helemaal dit gevoel, Daan. Kijk, normaal zeg ik ook altijd skip. Alleen ja, als je bent genomineerd, kan je dat natuurlijk eigenlijk niet maken.
0: Nee. Maar, kan je niet maken? Absoluut niet. En misschien krijgen we wel zo'n leuke headphone. Voelen we ons helemaal Britney Spears.
1: Ja.
0: Je weet het niet. Wordt misschien nog hartstikke leuk.
1: Wanneer is het?
2: 8 oktober.
0: Wanneer is het?
2: 8 oktober, geloof ik.
0: 8 oktober? Oh, kut, dat kan ik niet.
1: Dat kan niet, maar goed. Daan, dankjewel. Het was onwijs leuk kennismaken.
0: Vond ik ook.
1: Om dit af te ronden, jullie zijn dan allebei voor Frank.
2: Ja, laten we dat afspreken.
1: Niet in de middel.
0: Absoluut.
2: Ja hoor. Ja. En wij maken er gewoon het beste van, Daan. En ik zie je daar dan.
0: Ja, leuk. Gezellig.
2: Gezellig.
0: Fijne dag, jongens.
2: Yo.
1: Hoi, hoi, hoi, hoi. Heb je nog van Julia?
3: Sorry, Bram, maar ik zou op Daan stemmen. Ik vind hem iets meer een aanstormend talent.
2: Zo. Oh ja, nee, ja. Maar dat klopt eigenlijk wel, ja.
1: Ja. We gaan het zien.
2: Maar je kan trouwens niet meer stemmen, hè? Het is allemaal al dicht.
1: Plotwist.
4: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Snelle bij Q-Music en Laat het licht aan. Zometeen een nieuwe ronde van 4 op rij. En Danny, wat horen we in het nieuws?
1: Je kunt vanavond voor het eerst naar een prikkelarme voetbalwedstrijd.
2: Vanmiddag hoor je ze weer.
3: Let's go.
2: De grootste hits van Nederland.

0: pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Autotaalglas is partner van de top 40.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Smin.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
9: Smint. Boost yourself.
12: Iedere ochtend bij Hey Matty het spannende spel...
13: 4 op 1, 4 op 1.
12: Als je meedoet, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij.
14: Nog één woord hebben we nodig en dat is het woord... station.
10: Trein.
12: Lukt het jou ook om 4 dezelfde associaties op een rij te krijgen? Dan win je maar liefst 2.500 euro en een straat staatsloten waarmee je gegarandeerd prijs hebt. 4 op een rij, iedere ochtend om 8:30 bij Hey Matty op Q-Music. Speelbewust 18+. 4 op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
15: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
16: Speel mee met de 1 oktober Droomsalaristrekking. En maak kans op 30 jaar lang 10.000 euro per maand. Koop je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
17: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
18: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
19: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
20: E-boekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
21: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Een mega actie voor een mega lach bij Trek Pleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
25: Fans van voordeel.
24: Aldi.
26: De beste ingrediënten voor een goede morgen...
0: 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
24: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van voordeel.
24: Aldi.
2: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
3: Yes!
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
3: Yes!
4: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
14: Goedemorgen, 1 over half 9. Dit is Key Music met verkeersinformatie van Flitsmeister. Een opvallende vertraging A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Dukenburg en Malden 4 kilometer. Je vertraging is ongeveer 20 minuten. Zon en wolken vandaag. In het noorden kan het een beetje regenen en het wordt maximaal 20 graden. Danny heeft het laatste nieuws.
25: Ja, goedemorgen. Extreemrechtse organisaties roepen op de socials op tot geweld. Morgen bij een rechtse demonstratie in Den Haag. Het heeft Vrij Nederland ontdekt. Er is onder meer een oproep om in actie te komen bij een protest van Extinction Rebellion. Dat protest is morgen op de A12. Het leek wel een film gisteravond in Leiden. Zwaar bewapende agenten lieten daar een flitsgranaat afgaan. Vielen ook abseilend een appartement binnen, meldt Omroep West. De politie wilde iemand oppakken in dat huis. Nou, dat is gelukt. Verder is er weinig over bekend. Problemen voor meerdere ouders in Amersfoort. Daar moet een kinderdagverblijf dicht vanwege een muizenplaag, heeft de GGD besloten. Al maanden proberen ze die muizen daar weg te krijgen, maar dat wil maar niet lukken. En meer dan 200 kinderen kunnen voorlopig niet naar die opvang toe. En een bijzondere dag is het voor een aantal fans van voetbalclub FC Groningen. Want die kunnen vanavond voor het eerst naar het stadion. Het gaat om een proef. FC Groningen speelt tegen Zwolle en Groningen organiseert een soort prikkelarme voetbalwedstrijd. Bijvoorbeeld voor autistische mensen. Nou, aan die wedstrijd zelf verandert dan niks. Ook zit het stadion gewoon vol. Maar er zijn bijvoorbeeld speciale ingangen voor mensen die niet tegen te veel geluid kunnen. Maar dat niet alleen.
26: Voordat de wedstrijd begint heb je ook een ruimte waar je meer rust hebt. Wederom niet volop in de mensenmassa. Je kan vanaf daar dan de wedstrijd bekijken of de plek in het stadion.
25: En zei die bij de NOS ook, nemen die mensen dan zelf eigen koptelefoons mee.
14: Praat die man hard.
27: Nee, kijk, ik vind het is natuurlijk supergoed dat dit gebeurt. En hartstikke leuk. Ik vind wel dat er te veel mensen zijn die zich beroepen op... ik ben overprikkeld. Ik zat laatst in een podcast van Erik Scherder te luisteren. Die hoogleraar hersen... hoogleraar.
25: Van die hersenexpert.
27: En die zegt ook altijd als er mensen... nou, bijvoorbeeld na een hersenschudding of zo... weinig prikkels kunnen handelen. De enige remedie is prikkels opzoeken.
14: Oh ja, joh.
27: Ja, dat is het. Want hoe meer je af gaat sluiten, hoe erger het wordt. Kijk, dit is natuurlijk denk ik inderdaad... jij zei Danny, autistische medemens.
25: Ja, onder meer.
27: Ja, nee, dat is natuurlijk superleuk. Maar er zijn ook heel veel mensen... en dan kijk ik ook een beetje jou aan, Danny Vos. Want jij hebt hier toch ook wel een week gezeten van... oeh, te veel prikkels.
25: Ja, toen had ik net een hersenschudding gehad, man.
27: Dan denk ik, joh, kom op, man.
25: Kijk, ik was ook, zeg ik ook heel eerlijk... altijd wel van het idee van, nou, overprikkeld, kom op, ja. Schouders eronder.
27: Hup, schouders
25: eronder. Nee. Echt, het bestaat echt, Bram. Er gaan die lampen hier allemaal heen en weer. Gelijk overprikkeld. Maar nee, het bestaat echt, Bram.
14: Ja, nee, het bestaat ook wel. Maar kijk, ik ben in die zin wel een beetje met Bram eens. Sommige dingen zijn gewoon voor prikkels. Een voetbalwedstrijd, daar ga je naartoe voor de prikkels. Ja. Dus ik begrijp dat niet zo goed. Ja, dit is niet de ideale situatie om iets prikkelarm te maken. Ik bedoel, wat ga je doen?
28: Er is gescoord. 2-0 voor Groningen. Je scheidsrechter is een paar lul.
25: Dat is toch ook leuk voor die mensen dat ze er dan een keer bij kunnen zijn.
27: Nee, zeker. Maar alleen voor die mensen. Maar niet voor de Danny Vos figuren die een keer tegen een lamp zijn gelopen en zeggen van joh, ik kan even geen prikkel meer.
25: Nee,
27: kom op jongens, schouders eronder. En ga... Oh.
25: Nee hoor.
27: Ja, ik wou nog zeggen van weet je wat, het is dus goed om die prikkels op te zoeken. Dus ga gewoon bij de F-site zitten desnoods, Danny Vos. Om een beetje die prikkels er met je aan te kunnen wennen. In plaats van dat gemiep de hele tijd.
14: Danny, doe rustig aan. We houden je graag op vrijdag hier.
25: Dankjewel.
14: Zo meteen een nieuwe ronde van 4 op een rij. Het is jouw kans op 2.500 euro in een straat staatsloten. Wil je meespelen en je speelt met Bram Krikker? Kun je nu bellen 0909 959.

0: Damiano, David, Back Your Music en Talk To Me. We gaan 4 op rijen. Dat gaan we doen met Bram Krikke. En hij speelt met Marley. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, nee, Marley? Nee.
1: Goedemorgen.
2: Nee, ja. Hij zit te vissen, Marley.
0: Ja. Dan zeg ik goedemorgen, Marley. En dan zeg jij?
1: Goedemorgen, Bram.
2: Nee, goedemorgen, hallo, nee.
1: Ja. Sorry.
2: Dan zeg je iets met hey.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh,
1: hey, Mattie.
0: Ja.
2: Ja, hij probeert het de kosten wat kost met mes op de keel op te bouwen.
1: Sorry, ik zit vol zenuwen, jongen.
0: Nee, ik begrijp dat zo goed, Marley. Jij is nu wel een soort van tiran die alleen maar wil dat er een Mattie naam wordt genoemd. Ja. Hey, ik snap het hartstikke goed, Marley. Je bent zenuwachtig, je gaat 4 op een rijen. Laten we heel even tot rust komen, want jij bent namelijk zwemlerares.
1: Klopt, ik heb mijn eigen zwemschool, ja.
0: Wat leuk. En waar heb je die?
1: In een boerendorp in West-Brabant, Hoeven.
0: Leuk.
1: Kijk. Letterlijk op de boerderij gevestigd.
0: Oh.
2: En woon jij zelf dan ook op een boerderij?
1: Ja, ik heb een varkensboer aan de haak geslagen. Ja. Dus dat is inmiddels mijn man.
0: Ja.
1: Dus daar, wij wonen nu op de boerderij inderdaad. En daar hebben we een zwembad. En ik ben van origine schooljuf. En toen ben ik hier mijn eigen zwemschool begonnen.
0: Nou, wat leuk. Hey, en wat voor zwembad is het? Want ik zie natuurlijk niet zo'n enorm, zo'n joekel van een zwembad. Ik zie gewoon een klein, fijn zwembadje.
1: Klopt, 10x5. Klein zwembadje.
0: Wat leuk, zeg.
2: En het hele dorp leert daar baantjes trekken. Wat ongekend, hè? Dus fulltime boer en ook dus een beetje zwemlerares.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En moet je daar dan eigenlijk een opleiding voor doen? Of mag iedereen gewoon badjuf worden, Marley?
1: Nee, daar heb je wel een opleiding voor nodig.
0: Ah ja. Wat vinden kinderen het moeilijkst?
1: De combinatie, de schoolslag.
0: De combinatie, de schoolslag.
1: Ja, je moet 2 dingen tegelijk doen.
2: Ja, ik ben dus de borstkrol.
1: Zelfs bij 5-jarige jongens kun je al zien, die kunnen geen 2 dingen tegelijk.
0: Dat zit er al in van een 5-jarige leeftijd bij jongens.
1: Ja, en dan zeg ik, het zijn net mannen.
0: Ja, precies. Ja, kan jij zwemmen, Bram?
2: Ja, ik kan zwemmen, ja. Waarom denken mensen dat ik niet kan zwemmen? Hier bij de redactie riepen mensen ook net al van, ik zie jou helemaal niet zwemmen. Ik ben toch geen debiel, jongens?
3: Ja, ik zie het niet voor me dat jij in zo'n zwembad ligt en dan de schoolslag doet. Ik zie dat gewoon niet voor me bij jou.
2: Ik beschouw dit niet als een compliment.
0: Hey, Marley, ben jij klaar voor 4 op een rij?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Hartstikke goed. Dan gaan wij Bram de studio uitsturen. En dan gaan we lekker spelen. Ja, Marley, je weet hoe het werkt. Je krijgt van mij 4 woorden. Ik hoor graag je eerste associatie daarbij. Geef Bram zo meteen 4 dezelfde associaties. Krijg je 2.500 euro. En daar gaan we. Ja. Jouw eerste woord is peper.
1: Zout.
0: Rivier.
1: Water.
0: Scheren.
1: Baard.
0: Mm-hmm. En je laatste woord is Italië.
1: Vakantie.
0: Nou, dat was zo gepiept. Geef Bram zo meteen 4 dezelfde associaties.
2: Yeah.
0: Dat hoor je naar David Guetta en Kid Cudi. Dit is Memories.

0: David Guetta, Kid Cudi, Back in Music en Memories. We zitten midden in Vier op een Rij met Marley uit het prachtige Hoeve. Dit waren haar vier woorden. Peper.
1: Zout.
0: Rivier.
1: Water.
0: Scheren.
1: Baard.
0: En je laatste woord is Italië.
1: Vakantie.
0: Marley, als je het zo terughoort, twijfel je nog ergens over?
1: Ja, twijfelde je altijd, denk ik.
0: Ja. Ja,
1: als, ik ga ervan uit dat Bram bij scheren geen snor zegt. Dus.
0: Ja, grappig. Dat komt nog wel vaak binnen, inderdaad. Ja, dat mensen daar bang voor zijn. Ja. Verder gaat het nog wel over het woord Italië.
1: Daar ja, mijn man zei ook al pizza.
0: Ja, pizza. Inderdaad. Ja. Er wordt overigens ook nog Rome gezegd. Er wordt nog Venetië gezegd. Of er wordt ook nog pasta gezegd bij Italië. Daar zijn we met z'n allen een beetje onzeker over, dat woord. Maar eerst maar eens kijken. We gaan Bram terug de studio invragen. De deur zwaait open.
2: Hopsakees. Daar ben ik.
0: Bram, het eerste woord is peper.
2: Zout.
0: Tuurlijk, in koppertje. Waar denk je aan bij rivier?
2: Water.
0: Scheren.
2: Snor.
0: Oh nee, Marley was er al bang voor.
3: Bram, die scheer je helemaal niet.
2: Nee, die scheer ik niet, nee.
0: Nee, die scheer je niet. Nee.
2: Wat had jij dan?
3: Baard.
0: Baard.
2: Ja, baard.
0: Want een baard, die scheer je inderdaad. Nee, ja. Oh, wat jammer zeg.
3: Nee, je laat hem staan. Oh, ja,
0: ja, jammer. Ja, daar waren we al een beetje bang voor. En het laatste woord, Bram, was geweest Italië.
2: Rome.
0: Nee, dat is dan altijd van...
2: Ja, of pasta. Arrivederci.
0: Nee, nee.
2: Mussolini.
0: Nee, nee, nee. Jij zei namelijk bij Italië, Marley, vakantie.
3: Ja,
2: ja, vakantie.
0: Italië. Ja, ja, ja. Helaas. Wij zeggen arrivederci.
3: En, helaas. Dankjewel voor het meedoen.
0: Fijne dag, Marley.
3: Fijne dag. Bye. Doei.
0: Dit is Kiwi Music 10 voor 9. En Sommieu Fields.

0: achter de schermen bij dit radioprogramma. Want als jij muziek hoort op de radio, dan gebeurt er hier van alles in de studio. Zometeen even een beknopte samenvatting. Want Luc die heeft weer heel de ochtend mee zitten luisteren. En die heeft weer van alles voorbij horen komen. Onder andere deze opmerking.
1: Ik heb helemaal hartkloppingen van die friet.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
4: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: De Peter Pickabillies.
10: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
11: Dames en heren, de daluren beginnen.
12: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
13: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
14: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
15: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
16: Daar zit Sophie.
17: Hi.
16: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar. Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
18: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
16: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
18: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
19: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
21: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
22: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed.
21: Vibra. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
0: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: QuickFit en weer verder.
17: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
23: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
24: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
25: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Het geluid.
3: Het geluid van Q-Music is nu waard...
4: Ja, mooi rond bedrag.
3: 14.000 euro.

0: over 9. Het Q-music nieuws van nu.nl. Kijk je van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. Er wordt flink gefraudeerd in de zorg, blijkt uit nieuw onderzoek dat in het oosten van het land is gedaan. Alleen daar al werd voor tientallen miljoenen gefraudeerd. Zorgbedrijven dienden declaraties in, terwijl de zorg nooit is geleverd. Het geld verdween dan onder meer naar buitenlandse rekeningen. Het kan wel eens een onrustige dag worden morgen in Den Haag. Extreemrechtse organisaties roepen elkaar op om daarbij een demonstratie geweld te gaan gebruiken, zegt Vrij Nederland. Het zou onder meer een mars zijn. En vorig jaar liep een demonstratie rond het Malieveld nog helemaal uit de hand. Er werden toen onder meer politieauto's in brand gestoken. In Nigeria zijn bijna 40 mensen die in een gevangenis zaten overleden. Dat zeggen de autoriteiten daar. De verdachten waren opgepakt voor illegale mijnbouw. En volgens de overheid was er in die gevangenis een ziekteuitbraak, maar daar is twijfel over. Anderen in die gevangenis die nog wel leven zeggen namelijk dat ze met z'n allen in een te kleine cel zaten. Voetbal nog een spannende dag voor veel spelers van het Nederlands elftal. Vandaag wordt de eerste oranje selectie van de nieuwe bondscoach Xavi bekend. Vraag is dan vooral of de 35-jarige aanvoerder Virgil van Dijk nog doorgaat en erbij zit. En ook gaat het weer over middenvelder Joey Veerman. Ja, die werd door de vorige bondscoach Ronald Koeman niet meer opgeroepen. Daar ging het erg veel over. En Veerman weet zelf ook nog niet of hij erbij zit. Hij heeft Xavi nog niet gesproken.
2: Ik ben niet gebeld. Ik moet wel zeggen dat, dat als mensen mij bellen, dat ik niet zomaar de telefoon kan opnemen. Want onbekende nummers, die pakt mijn telefoon niet op. Nee, ik heb nog geen belletje van een Spaans nummer gehad, volgens mij.
1: Dan zijn die bij Viaplay. Volgende week dan speelt Oranje een paar Nations League wedstrijden. Onder meer tegen de Duitsers. Het weer nog van Buienradar. Zon en wolken vandaag. In het noorden kan het regenen. Het wordt maximaal 20 graden.
0: Verkeersinformatie van Flitsmeister. 1 vertraging, A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Dukenburg en Malden. Wegwerkzaamheden zijn er aan de gang. Zorgt voor een file van 3 kilometer en 25 minuten vertraging.
3: Music. Hey, Mattie.
0: Heb je deze lach nou ook zo gemist?

0: Alex Warren bij Key Music en Ordinary. Zes over negen op vrijdag de 18e van september. Goedemorgen Bram.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen Danny.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: Zometeen om 9:30 nieuwe ronde van Het Geluid.
1: Geen Happy Friday. Doen we dat niet meer?
3: Hey.
1: Hey. Happy Friday.
0: Kom op. Ja. Zo meteen om 9:30 nieuwe ronde van Het Geluid. Het is waard 14.000 euro. Trouwens wel leuk als je meespeelt met Het Geluid. En je wint niet. Want die kans is er natuurlijk ook. Dan krijg je wel de thuisspeleditie van Het Geluid. Dus meld je aan via de app van Q Music. Het is tijd om je een kijkje achter de schermen te geven van dit radioprogramma. Want de hele ochtend als jij muziek hoort, dan gaan alle belevenissen hier in de studio gewoon verder. Luc die zit het allemaal te aanschouwen en je denkt dat hij niks doet, maar hij zit wel degelijk alles op te schrijven. Want Luc, je hebt weer een prachtig overzicht van alles wat hier heeft plaatsgevonden in de studio, terwijl de luisteraar muziek hoorde op de radio.
4: Ja, we hebben heel hard gewerkt deze ochtend weer. Toch even benadrukken. Nee, ja, vanaf de redactie, waar we overigens allemaal hard werken, ja, kreeg jij van Kiki de vraag, Mattie, of je nog iets nodig had voor in de uitzending. Nou, toen was Bram erg behulpzaam.
3: Jij nog iets nodig, Matt?
0: Nee, beetje talent.
3: Dat zit goed.
1: Nou, dat wel een toeval. Ik ben genomineerd daarvoor. Dus, you name it. En ik ben er.
0: Nou, mag ik iets van jou lenen, Bram, inderdaad, ja. Genomineerd voor de televisiering Talent Award.
1: Ja, ja, op mijn 32e. Nou, en 6 jaar geleden was ik er ook voor genomineerd. En
0: toen zo merkwaardig.
1: Toen verloor ik van Martien Meiland in de talent.
0: Maar je blijft wel eeuwig jong op deze manier.
1: Dat is waar, dat is echt waar.
0: Prachtig, ook 6 jaar weer.
1: Ongelooflijke eer natuurlijk, dankjewel.
0: Wat is hier nog meer opgevallen, Luc?
4: Nou, Bram roept al een aantal weken op rij op vrijdagochtend dat hij graag wil ontbijten met friet. En omdat wij zo hard werken op de redactie, hebben we dat voor hem geregeld. Maar die friet, die viel toch niet zo goed.
1: Ik heb helemaal hartkloppingen van die friet.
2: Je hebt 3 frietjes gegeten, man.
1: Nee, ik heb die hele schaal naar achter zitten schuiven. Het valt niet goed, hoor. Het valt niet goed. Boe, ik wil nooit meer friet in de ochtend.
2: Nee?
1: Nee, ik ben genezen.
0: Maar het was ik vond het echt lekker.
1: Het was erg lekker.
0: Mag ik zeggen, misschien wordt het tijd om het te normaliseren. Want inderdaad, je zet je lijf onder grote stress. Maar ik vond het wel echt lekker.
1: Nee, het was ongelooflijk lekker. Maar ik snap wel waarom mensen de dag beginnen met een yoghurtje. Of met een stuk fruit. Want het is echt... Het was echt lekker happen totdat die inkikte.
0: Zo, ja, we zitten nog wel een beetje... Het lijf krijgt nog wel een beetje naschokken op dit moment van de friet.
1: Het is niet best.
0: Luc, was er nog meer?
4: Ja, er was nog meer eten. Want voor de friet hebben jullie iets anders gegeten. De vrouw van Bram had namelijk iets heerlijks meegenomen uit Parijs. Namelijk...
1: Pain de chocola. Oh, mijn
2: god. Oh, ik proef Parijs. Ik waan me bij de Champs-Élysées.
0: Oh, bonjour.
2: Je m'appelle Mathieu.
0: Oh, helemaal Frans.
1: Ja, wat heerlijk.
2: Oh, comment ça va. Oh, comment ça va.
0: Alle beelden vind je op Hey Matty op Instagram. Overigens, over Parijs gesproken. Zometeen spreken we onze luisteraar Max. Die is nu onderweg naar Parijs. Niet voor de pain du chocolat, maar voor iets anders. En stiekem ben ik

0: Just Stay bij Q-Music en Turn the Lights Off. Hey Max!
1: Hoi, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik ben een beetje jaloers op jou. Nou, zeg maar gewoon heel erg jaloers.
1: Nou, dat snap ik ook wel een beetje.
0: Had ik nooit gedacht te zouden zeggen over iemand die naar Celine Dion gaat. Moet ik gewoon eerlijk zijn. Ja. Ik zit op dit moment, ik ben 41, volledig in mijn Celine Dion era, Max.
1: Ja, nou ja, ik kan je erin meenemen, maar dat wordt wel op een afstandje.
0: Ja, want jij bent onderweg naar Parijs, naar haar concert. Ben je altijd al fan geweest van Celine Dion, of is het bij jou ook later gekomen?
1: Nee, later. Er zat op een gegeven moment een wat meer up-tempo album. Dat was vlak voordat ze ziek werd.
0: Ja.
1: Ja, en daar sloeg het virus wel een beetje over. En toen hadden we ook tickets gekocht voor de show. Ja, die gingen helaas niet door. Mm-hmm. Maar nee, van vroeger, ja, mijn moeder, weet je, en je tante die dat dan luisteren. Ik bedoel, ik ben 32, dat was toen. Ja, en nu dachten we toch, we willen er heen.
0: Wat leuk, man. Ja, ik moet ook zeggen, natuurlijk, iedereen heeft zo'n fase gehad. Die zei, Celine Dion, dan was het een beetje cool om je af te zetten tegen Celine Dion. Maar die beelden die ik nu voorbij zie komen, Max, ik vind het zo onwijs inspirerend. Omdat je kijkt niet alleen naar een hele goede zangeres met echt een hele indrukwekkende levensloop qua carrière. Maar je kijkt ook naar een soort van wederopstanding van die vrouw, lijkt wel.
1: Ja, dat is toch heel inspirerend dat als je zo ziek bent geweest en er nou weer zo bovenop komt. Dat je dan denkt, nou, dat kunnen wij dan ook.
0: Ja, dat gevoel heb ik dus. Heb je die beelden gezien, Bram?
2: Ja, ik heb die beelden gezien. Ja, ik was ook wel onder de indruk, hoor. Inderdaad, als je ook weet wat voor geschiedenis ze heeft qua ziektebeeld natuurlijk. Ja, ze stond er wel even. Het was ook gewoon echt wel heel erg zuiver.
0: Ja, Max, vond jij... Want ik bedoel, ik heb die beelden minutieus zitten bekijken, omdat ik het gewoon heel inspirerend vind en met hoeveel kracht ze daar stond. Was nou alles even zuiver?
1: Nou, laten we zeggen, 85-90% was zuiver. Ja, voor de beelden die ik gezien heb. Ik vind het gewoon super knap, want je stem is natuurlijk ook een spier. Ja, en als je natuurlijk die ziekte hebt gehad.
0: Ja, precies.
1: En je dan weer op zo'n niveau terug kan komen. Je moet het ook maar durven, hè?
0: Ja, absoluut.
1: Voor al je fans. En je ziet de dankbaarheid bij haar eraf druipen. Ja, en dat maakt gewoon wel het gevoel dat ik vanavond echt wil beleven.
2: Ja, wat geweldig. Maar Matt, ik zit trouwens even te denken. Jij was toch bij de Olympische Spelen aanwezig?
0: Ja, klopt.
2: Daar was zij toch bij die... Was het de opening?
0: Of? Nee, de sluitingsceremonie.
2: Daar was jij bij.
0: Ja, ja.
3: Ook de opening, toch?
0: Ook de opening, ja, was daar, ja, ook. Oké, okay, ja, die opening duurde zo lang. Ja, het duurde allemaal zo lang.
2: Dus jij hebt Celine Dion al live gezien, maar je hebt er geen actieve herinnering aan?
0: Nee, maar ja, die stond, Bram, die stond voor mijn oog, die was 2 millimeter groot. Die stond op de Eiffeltoren. Ja, die heb ik toch niet Celine Dion gezien? Die heb ik dan toch niet gezien?
2: Nee, oké, okay, ik denk wel inderdaad dat Max wel wat beter zicht heeft, ja.
0: Heb je mooie plekken, Max?
1: Nou, gewoon de tweede ring, maar ik ben lang blij dat ik tickets heb.
0: Ja, dat snap ik ook hartstikke. Dat
2: goed. Was het schrikken qua prijs?
1: Nou, dat viel eigenlijk nog wel mee. Ik ben zo'n Lady Gaga geweest. Dat was een stukje duurder.
0: Oh ja, joh. En mag ik vragen wat je betaald hebt, Max?
1: We hebben betaald. Ik zie rechts naast me die ontsnel de mail pakt. Volgens mij ongeveer €200 per ticket.
0: Oké.
2: Okay. Oh, dat is nog wel te overzien.
1: Ja, ja, dat, ja, weet je. Het is een once in a lifetime. Je moest ook ingelood worden, hè, om überhaupt tickets te kopen, zeg maar. Dus met allemaal vrienden hadden we ons aangemeld dat je zo'n code zou krijgen. Nou, alleen mijn man die kwam er doorheen.
0: Ja.
1: En toen wilden we tickets kopen, waren de tickets op. Het staat in de auto en toen kondigden ze aan dat ze nog een paar extra dagen bij ging boeken. En daarom zijn we toen voor ingeloten.
0: Mooi, hè?
1: Dus hey, het maakt me niet uit. Wat is €200 voor Celine?
0: Dat is ook zo. Je voelt je ineens een geluksvogel als je €200 mag uitgeven. Dat is ook mooi. Dat is de omgekeerde wereld eigenlijk. Hey, ja, Max, onwijs veel plezier.
1: Ja, dank jullie wel.
0: We gaan even een pre-party doen hier op de radio. Dit is I'm Alive. Have fun, Max.
1: Dank je wel, mooie dag.

0: Cat's Eye bij Q Music, waar we het geluid gaan spelen. Menno, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Mattie.
0: Ik stel je voor aan Daniel. Daniel.
2: Hey, Menno, goedemorgen.
1: Hey. Ja, en Mattie natuurlijk ook, hè? Ja,
2: Mattie.
0: Hey, jongen. Hey, er is geen lekkerdere dag om het geluid te raden dan vrijdag, want dan kan je het meteen stuk slaan.
2: Ja, dat zou mooi zijn.
0: Stel nou dat je over een paar minuten hoort dat je 14.000 euro wint. Waar ga je het dan stuk slaan, Daniel?
2: Nou, ik ga denk ik naar een hele grote bouwmarkt en dan koop ik een hele grote balk en daar ga ik het allemaal overheen gooien.
1: Oké.
0: Okay. Ja, nou, best wel een goed idee.
1: Ja, leuk plan. Het geluid. Ja. Ah, we lopen een klein beetje op de zaken vooruit natuurlijk in dit geval. Want je moet eerst nog vertellen wat jij denkt dat het geluid is. Dan gaat de jury luisteren en dan gaan we daarna horen of je gelijk had, ja of nee.
2: Helemaal goed.
1: Dus Daniel, wat denk je?
2: Ik denk het handmatig maken van een sigaret door het heen en weer te schuiven van de schuiver. Zogenaamde klikker.
1: Ja, is een sigarettenmaker bedoel je?
2: Ja.
1: Oké.

0: app en tik op ja. Q Music. Vanmiddag hoor je ze weer.
1: Let's go.
0: Let's go. De grootste hit van Nederland.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Autotaalglas is partner van de top 40.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
8: Woehoe! Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met...
12: Trappen, trappen, ja, daar ga je, daar ga je. Wop, wop, wop, wop.
13: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
14: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
15: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
16: Yes! Deze week in de bonus. AHA rundergehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per haier.
16: Yes!
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
19: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
20: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
21: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
22: Sportlife. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
23: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
22: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
23: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
22: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
24: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
25: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
26: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
27: De Beter Pickabillies!
28: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee.
0: Plus. Ga

0: Kijken wat er gebeurt. Eens zien wat ze nou weer hebben bedacht. Ga naar een reageerbuis voor blauw spul of een plakje mens. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
2: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
3: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
4: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
5: Zon en wolken vandaag. In het noorden kan het regenen en het is maximaal 20 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Nou, het is niet heel druk. Op dit moment staan er 5 files. 2 files met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Voorthuizen en Hoevelaken 4 kilometer. Vertraging 13 minuten. En op de A50 van Arnhem naar Oss tussen de Takitisbrug en Maasbrug 9 kilometer. Vertraging is daar een kwartier.
6: Het geluid.
7: Aan de telefoon hebben we Daniel. Daniel, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Als het antwoord goed is, dan ga je naar de bouwmarkt, koop je een balk en dan ga je het allemaal overheen smijten.
8: Klopt, of weer lekker op vakantie.
7: Of en lekker op vakantie. Dat zou fantastisch zijn met het vrouwtje. €14.000 staat er op het spel.
5: Ja, wil je natuurlijk weten of het goed is, Daniel?
8: Ja.
5: De jury heeft meegeluisterd. Het is fout.
8: Ah, jammer.
7: Maar wat is er dan precies fout, Menno?
5: Nou, fout is het handmatig sigarettenmaker schuiven om een sigaret te maken. Ja. Dat is wat je zei. De jury heeft ook nog een kleine kanttekening gemaakt.
7: Oei, dan weet je een beetje welke kant het op gaat, Daniel. Ja, als, als je dit hoort.
5: Ja, hoop luisteraars ook in de Q-app, je weet het.
7: Oei, oei.
5: De jury zegt namelijk, dit is al gezegd.
7: Oh,
8: oh
5: Kevin uit Feyenoord. Dinsdag 15 september om 11:30.
8: Hele slechte zaak.
5: Oh, ja, dit is zeker een slechte zaak, Daniel. Check die foute antwoorden.
8: Ja, zeker. Ja, stom van mij, hè. Ja. Maar ja, je wordt zo overvallen, dan ineens dan moet je wat zeggen, hè.
7: Ja, je kan ook nog naar de bouwmarkt voor een houten plaat voor je kop.
8: Ja. Ga ik dat maar doen, dat is beter.
5: Hé, hey, maar Daniel, je krijgt wel het thuisspel van het geluid opgestuurd. Dat doen we wel.
8: Oh, nou, hartstikke leuk.
5: Dat dacht ik. Hé, hey, fijn weekend.
8: Hey, jullie ook, jongens.
5: Dank je.

0: tijd om in te klokken op vrijdagochtend. Waar ben je druk mee? Hoe gaat het met je? Laat het weten. Stuur een bericht in de Q-app. Misschien bel ik zo terug.
1: Q Music is proud to be fout.
0: Krijg je mijn koffiecup? Nu eerst krijg je George Baker Selection.

Het leven is mooi, het is weer vrijdag.

0: apparaten installeren, lekker met het foute uur aan. Matthijs is ingeklokt vanaf de trekker tijdens de maïsoogst. Gerrit Wiersma, die klokt in bij het foute uur, die is aan het inpakken voor een weekend windsurfen op Makkum. Matthijs Visser klokt in vanuit Vlaardingen, die moet nog een paar uurtjes maaien, dan lekker weekend houden. Esmeralda, die is de laatste dag aan het werken, die gaat morgen met de schoonfamilie naar Frankrijk. En Milou Stalvoort, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent druk bezig met het sauzen van twee kamers vandaag van je tweeling.
1: Ja, klopt. Ja,
0: en jij zegt er zelf bij dat dit niet echt jouw ding is.
1: Zeker, klopt. Ik doe normaal iets anders voor mijn werk, inderdaad.
0: Wat doe je normaal dan?
1: Ik werk normaal in de jeugdzorg met kinderen die uitvallen op gedrag of leervermogen. Dus werk ik in de psychomotorie, dus veel door beweging met kinderen.
0: Ja, dat is wel wat anders dan een kamersauzen. Je hebt er ook een foto bij gedaan.
1: Ja, klopt.
0: Ja, het ziet er wel echt strak uit, hoor.
1: Ja, nou, ik ben eigenlijk pas net begonnen. Dit is vooral de stiekmuts die je ook ziet.
0: Oh, dit is dus, oké. Okay, dit is nog niet,
1: de
0: latex.
1: Ja, wel deels, maar de stiekmuur is ook al wit.
0: Ja, het ziet er allemaal echt wit en strak uit. Maar ja, ik denk dat het wel goed komt, joh.
1: Ja, zeker.
0: Mooi.
1: Ik stuur hoop ook dat ze er willen slapen. Dus,
0: Ja, heb je niet even gevraagd van tevoren of overlegd?
1: Nou, ze zijn tien, maar ze liggen nog steeds samen in één bed. En nu moeten ze dus wel uit elkaar, maar dat vinden ze niet zo leuk.
0: Nee, maar ja, dat moet toch een keer gebeuren, denk ik, hè?
1: Ja, daarom, dat vinden wij ook.
0: Ja, precies. Nou ja, schilder ze dan?
1: Ja, dankjewel.
0: Laat het foute uur lekker aanstaan. Dankjewel voor je inklok. Ik stuur mijn koffiecup op natuurlijk.
1: Oh, helemaal leuk.
0: Ja, en voordat we oppakken, nog één ding.
1: Een hele fijne dag.
0: Fijne dag! Nou, ik zou het niet beter kunnen doen.

0: toe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: Zo.
5: Wat een geld.
6: 80.000.
7: Godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus. Speel bewust.
9: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
10: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
11: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
12: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
14: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
16: Kom maar verder.
15: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
16: Hij is weer klaar.
15: QuickFit en weer verder.
13: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
20: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
19: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
21: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
22: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
23: Fans van Voordeel.
22: Aldi.
24: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
25: Echt lekker.
24: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
22: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
23: Fans van Voordeel.
22: Aldi.
26: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. alle snelheid om je lievelingsgames te spelen en alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
26: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Het geluid van Q-Music is nu waard 14.100 euro.

0: het Q-music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. Het meisje van 15 dat verdacht wordt van de moord op haar ouders staat zometeen voor het eerst voor de rechter. De man en vrouw werden in juni doodgevonden in hun huis in het Groningse Meerstad. En dat maakte veel impact op de buurt, horen we Hart van Nederland.
2: Geschokt, ontzet, heel triest.
3: Hele lieve, rustige mensen. Echt. Ik kon altijd even een praatje maken.
4: Dus dit komt echt rauw op je dak.
3: Zeker. Heel rauw.
1: Het Openbaar Ministerie verdenkt het meisje van dubbele moord. Er gaat nog altijd veel mis bij asielaanvragen in ons land. Dat zeggen advocaten. Sinds een paar maanden moeten mensen dat zelf doen door hun aanvraag in te vullen op een tablet. Maar de asielzoekers begrijpen de vragen niet altijd die ze krijgen. Tienduizenden mensen wachten nog op een beslissing over hun asielaanvraag. Er wordt flink gefraudeerd in de zorg, blijkt het onderzoek in het oosten van het land. Zorgbedrijven daar dienden declaraties in dat, terwijl de zorg nooit is geleverd. Het geld verdween dan onder meer naar buitenlandse rekeningen. Het was een drukke zomer voor hotels en vakantieparken. In juli waren er meer toeristen in ons land dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers waar het AD over schrijft. Veel Duitsers, Britten, Fransen en ook Belgen kwamen hier vakantie vieren. En zelf gingen we ook vaker op vakantie in eigen land. Het weer nog van Buienradar. Zon en wolken, op de meeste plekken droog. Maximaal 20 graden.
0: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister op Q-Music. Op dit moment staan er 8 files. En ik heb hier files die langer zijn dan een kwartier. Dat is er eentje op de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel. 8 kilometer, vertraging 33 minuten. En snelheidscontroles op de A7 van Drachten naar Groningen bij 169,6. De A10 van Diemen naar de Zeeburgertunnel bij 11,3. De A12 van Maarn naar Ede bij 83,1. Dan de A16 van Rotterdam naar Dordrecht bij 7,9. En de A27 van Almere naar Hilversum. Controle bij Hekten bij de paal 108,2. Foute uur. Menno Barreveld. Britney Spears, Oops, I Did It Again tegenover Starmaker. En Damn, I Think I Love You. Nou, welke wil je? Stem nu. Q Music is proud.

Scooters en I Save the Day. Zullen we zo nog eentje doen? Hoor ik iedereen ja roepen? Ja, hè? Nog eentje dan. Wil je zo meteen Yves Berendsen? Met

0: Klik op je favoriet in de Q-app of op Qmusic.nl. En het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Ook terug in de tijd ligt een beetje voor, zie ik.
1: Het geluid.
0: Maar ja, dat kan nog veranderen, dus breng je stem uit. Dan gaan we ondertussen naar Ina. Naar Ina uit Westerhaar, Vriezenveensewijk. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ina, ik heb jou aan de telefoon voor het geluid. Want jij denkt wel te weten wat het is. Of in ieder geval, je wil gokje wagen. Ik weet niet hoe zeker je van je zaak bent natuurlijk.
2: Ik wil inderdaad een gokje wagen.
0: Oké, nou, het is wel een duur gokje. 14.100 euro is de waarde van het geluid. Ja, en als je gokje klopt, dan is dat voor jou natuurlijk. Als het niet klopt straks, dan wordt het 100 euro meer waard. Maar wat denk je dat het is?
2: Ik denk dat het dichtdoen van een AED-kast is.
0: Het dichtdoen van een AED-kast.

0: week op ja.
1: Q Music.
0: Wil jij deze lach? Ook weer eens horen? Nou, dat kan sneller dan je denkt.
2: Straks om 12 uur. Marieke op Q Music.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
2: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
3: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
4: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon één factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
7: Mm-hmm.
6: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
12: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
13: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor €10... en kans op een avondje uit de waarde van €50.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
16: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is. Dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
15: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
0: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
19: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
21: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
22: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
21: Phew, we kunnen weer.
22: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
23: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
24: Een zonnige ochtend, later vanmiddag kan er wel wat meer bewolking ontstaan. En het is vandaag rond de 20 graden. De verkeersinformatie van Flitsmeister. 12 files. Ik heb files met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat zijn er 3. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer, vertraging 18 minuten. De A50 Arnhem richting Oost tussen de Takitusbrug en de Maasbrug 10 kilometer, vertraging is daar 1 kwartier. En de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel 9 kilometer, vertraging is daar 26 minuten.
25: Het geluid.
24: Ja, Ina, daar zijn we weer.
26: Ja, hallo.
24: Het dichtdoen van een AED-kast is wat jij denkt dat het geluid is.
26: Ja.
24: Zullen we het gewoon meteen voorleggen aan de jury?
26: Nou, lijkt me een goed plan.
24: Ja, hè? Anders duurt het allemaal nog langer.
26: Ja.
24: En we moeten door. De jury heeft meegeluisterd. Het dichtdoen van een AED-kast is fout.
26: Oh, dat is jammer.
24: Ja, dit is zeker jammer.
26: Ja.
24: Het was zo lekker geweest als je je weekend had kunnen beginnen met €14.100.
26: Ja, zo is dat.
24: Ja, helaas, Ina.
26: Nou, de volgende meer succes.
24: Nou, dat vind ik sympathiek. Het geluid is nu €100 meer waard, dus €14.200 spelen over een uur voor. Maar Ina, je krijgt wel het thuisspel van het geluid opgestuurd.
26: Nou, dat is heel mooi.
24: Dat dacht ik. Nou, een fijn weekend vast, hè?
26: Dankjewel.
24: Dank voor meedoen.
25: Menno Baas.

Topic en Becky G met Sorry. Wanneer heb jij voor het laatst sorry gezegd? Ik ga heel even in mijn WhatsApp kijken. Wanneer ik zelf voor het laatst sorry gezegd heb. Dus dan moet ik even zoeken. Sorry intypen. Sorry. Oh, er komt eerst tante Corrie komt eerst naar boven. Ja, logisch, want we eindigen op Orrie natuurlijk. Dan wat mensen die sorry tegen mij zeggen. De laatste keer dat ik sorry heb... Oh, dat is lang geleden. Afgelopen maandag heb ik sorry gezegd tegen een vriend van mij, Rowan. Sorry, ik belde per ongeluk. Wat was dit voor conversatie? Oh ja, we hadden een feestje bij hem en hij vroeg of ik nog geslapen had. Ik had heel slecht geslapen. En daarna heb ik per ongeluk dus een spraakoproep gestart. Maar dat was echt heel, heel laat, want ik moest maandagavond draaien. Maar goed, daar heb ik voor het laatst sorry voor gezegd. Ik zag een onderzoek. Mensen uit Gelderland, die zeggen het minst vaak sorry. Mensen uit Utrecht zeggen het makkelijkst sorry. En we zeggen gemiddeld 8 keer sorry per dag. Becky G heeft net het gemiddelde enorm omhoog geholpen. Die bood in Sorry Papi 19 keer haar excuses aan. Dus ja, dat was wel meer dan gemiddeld. Goed, Shanna Spyro komt eraan, Great Expectation. En dit is Mark Amber op Q Music.

0: Shanna Spyro en Great Expectation. Ja, we gaan terug in de tijd. We gaan terug naar 18 september 2013. Weet je wat toen gereleased werd? Grand Theft Auto 5. GTA 5. Woon je in Los Santos. Moet je allemaal missies voltooien. Het zijn wel vaak heftige dingen, hè, in GTA. Overvallen plegen, huizen in brand steken. Dikke auto's jatten, moest je wel de eigenaar er eerst uitgooien. En dan zag je daarna weer zo'n sterretje in de hoek knipperen. Nou, dan wist je dat het mis was, hè. Dan kwam de politie. Of weet je, het was echt herfst als er 5 sterretjes begonnen te knipperen. Dan moest je echt vluchten voor je leven. Ja, en nu wachten we natuurlijk vol smart allemaal op GTA 6. Ik heb meteen gepre-ordered. Maar wat stond er in de top 40 toen GTA 5 uitkwam in 2013?
1: Exactly, man.
0: Nou, ik heb hier 3 nummers en jij bepaalt welke zo meteen op de radio komt. Op 2, Stromae met Papa Oute, keuze 1. Oute, Papa Oute. Op 17 Macklemore, Ryan Lewis en Mary Lambert met Same Love. Keuze 2.

voordat we allemaal berichten binnenkomen. Ja, hier kan je toch niet uit kiezen. Wat doe je maar aan? Er moet gekozen worden tussen een van deze drie. Dus laat het weten. Het nummer met de meeste stemmen hoor je straks rond 10 over 11. Dus laat het weten. Spreek het in, typ het in, klik op je favoriet in de poll.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je. Al 40 jaar.
5: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil. Wel zo makkelijk toch? Electroworld. Draait om jou.
4: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
5: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks bo!
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie olifant!
11: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibo. Haibo.nl.
10: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
11: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibo.nl. Haibo.nl.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
14: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
16: Wow!
15: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
17: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
18: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
19: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
20: Yes!
18: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
19: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
20: Yes!
21: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
22: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
23: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
24: De beste ingrediënten voor een goede morgen.
0: 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: De Beter Pick-a-Bellies.
2: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
24: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei. Maak je huis mooier.
25: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
26: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.

0: morgen het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. Er komt een nieuw meldpunt voor geweld tegen moskeeën. Dat meldt de NOS. Regelmatig zijn er incidenten. Moskeeën worden beklad of vernield. Maar vaak wordt er geen aangifte gedaan, omdat gedacht wordt dat er toch niks aan wordt gedaan. Nieuwe meldpunt wil die incidenten nu toch gaan bijhouden om een beter overzicht van het geweld tegen dus moskeeën te krijgen. Er gaat nog altijd veel mis bij asielaanvragen in ons land, zeggen advocaten. Sinds een paar maanden moeten mensen het zelf doen door hun aanvraag in te vullen op een tablet. Maar de asielzoekers begrijpen die vraag niet altijd die ze krijgen. Tienduizenden mensen wachten nog op een beslissing over hun asielaanvraag. In Amerika is een F-16-vliegtuig neergestort, meldt de NOS. Het ging mis tijdens een oefening. De piloot wist zichzelf te redden. Dat deed hij door de schietstoel te gebruiken. Hoe dat vliegtuig kon crashen, dat is nog onbekend. En de tribunes bij Feyenoord, ja, die zien er de komende wedstrijden misschien wat leger uit. Een deel van de eigen fans gaat de wedstrijden namelijk boycotten, zegt de supportersgroep zelf. Ze zijn boos over stadionverboden die zijn opgelegd na het vuurwerkincident in de wedstrijd tegen Cambuur laatst. De Feyenoord-fans zeggen dat ook mensen die daar niks mee te maken hadden een stadionverbod hebben gekregen. Het weer nog van buienradar. Zon, wolken, op de meeste plekken droog. Het wordt maximaal 20 graden.
0: 12 files gemeld door Flitsmeister. Ik heb files met een vertraging van een kwartier of langer. Dat zijn er 2. Op de A50 van Arnhem naar Oss tussen de Takitisbrug en de Maasbrug 11 kilometer, vertraging 16 minuten. En de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel 9 kilometer, vertraging is daar 41 minuten. En snelheidscontroles die zijn doorgegeven in de Flitsmeister-app op de A7 van Drachten naar Groningen, hectometerpaal 169,7. De A12 van Maar naar Ede bij hectometerpaal 83,1. De A16 van Rotterdam naar Dordrecht bij 7,9. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn, daar wordt gecontroleerd bij hectometerpaal 212,9.
2: Hey Mattie!
3: Met Luc, Annemarie en de redactie.
4: Hey Mattie!
3: Iedere ochtend bij Q-Music.
4: Q-Music. Menno Barreveld.
0: Zometeen Somber met My Body Isn't Ready. De top 40 classic natuurlijk. Eerst David Guetta en Sia. Beautiful People.

0: De drie keuzemogelijkheden vandaag in de Top 40 Classic. Danny de Harde zegt, doe mij maar Niels van Miss Montreal. Lekker nummer. Ik wil graag Papo Theo, zegt Marlies. Matthijs zegt, geen moeilijke keuze vandaag. Niels van Miss Montreal.
1: Menno, wat doe je nou? Dit is toch veel te moeilijk?
2: Ja, Menno, dit is toch weer helemaal ruk wat je ons aandoet. Maar dan ga ik toch voor Somai.
3: Hoetee, Menno, hoetee, hoetee, Menno.
1: Doe dan maar Niels van Miss Montreal.
4: Voor de verandering vond ik het vandaag is helemaal geen moeilijke keuze. Want Niels van Miss Montreal, tja, die springen dan met kop en schouders bovenuit van mij.
0: Ja, dit was niet helemaal wat het geworden is. Niet echt kop en schouders erbovenuit. Het was redelijk spannend. 16% van de stemmen voor Macklemore. 40% voor Stromae en 44% voor Niels van Miss Montreal. Dus hoe is het?

Stella Lefty en Boston. Nou, ik ga niet met de trein. Ja, het eerste stuk trouwens wel naar Schiphol wel. Het eerste stuk wel met de trein. Ik ga ook niet naar Boston. Ik ga wel op reis naar Orlando. Aanstaande zondag. 2,5 week vakantie. Zin in. Ja, hoe lekker zou het zijn als deze laatste ronde straks voor mijn vakantie het geluid nog even geraden wordt. Dat zou top zijn. Dus meld je er even aan in de Q-app via de aanmeldknop voor Het Geluid. Een nieuwe ronde gaan we zo meteen spelen. De waarde van Het Geluid op dit moment €14.200. Als ik wel te denken, het wordt natuurlijk iedere dag wordt het meer waard. Dan is het, even denken hoor, dan ga ik dus op vakantie. Het wordt €1000 meer waard per dag, dus dat is 5000 per week. Dan ben ik er 3 weken niet. Dan is het wel, zeg maar als je het raadt, als ik terug ben van vakantie, dan is het wel interessanter. Want dan is het €30.000 waard. Maar zover zijn we nog niet. €14.200, de waarde van Het Geluid. We gaan zo spelen. Q-app.

0: Somier en Dark Before the Dawn. Het geluid. Gentel Scheper uit Kampen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik moest echt lang nadenken of het al middag was, maar dat is nog lang niet. 11:50 is het. Gentel, jij denkt te weten wat het geluid is.
1: Dat klopt, ja.
0: Nou, wat denk je?
1: Ik denk een cd in een cd-speler stoppen.
0: Een cd in een cd-speler stoppen.

0: op ja. Q-music.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
3: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
4: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
5: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
11: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de jaar van Jumbo.
15: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.
16: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
17: Yes! Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
17: Yes! Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
19: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
20: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
21: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs.
0: knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1+1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting.

0: collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Terstal. Maak elk moment mooi.
1: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak. Of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: Een droge dag vandaag. Vanmiddag kan er wat bewolking komen. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 12 files op dit moment. Ik heb hier files met een vertraging langer dan een kwartier. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland 3 kilometer, vertraging 17 minuten. De A50 Arnhem richting Oost. Tussen de Takietisbrug en de Maasbrug 11 kilometer, vertraging 21 minuten. En de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moerestel 9 kilometer. Vertraging is daar 32 minuten.
9: Het geluid.
8: Ja, Jentel, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
8: Een cd en een cd-speler stoppen, denk jij dat het geluid is?
10: Yes, dat klopt.
8: Wanneer heb je dat voor het laatst gedaan?
10: Heel lang geleden.
8: Ja, ik denk veel mensen heel lang geleden. Maar ja, ja, we gaan horen van de jury of je gelijk hebt. CD in een CD-speler stoppen. De jury heeft meegeluisterd. Jentel, het antwoord is fout.
10: Ah, jammer, helaas.
8: Ja. Helaas. 14.300 euro is de nieuwe waarde van het geluid. Maar ik heb nog wel wat leuks voor je, Jentel, want je krijgt wel het thuisspel van het geluid opgestuurd.
10: Nou, hartstikke leuk. Ook
8: dan
10: heel
8: kan
10: blij
8: je
10: mee.
8: Lekker vaak het geluid spelen.
10: Ja, gaan we oefenen.
8: Hey, en alvast fijn weekend, hè? Dank voor meedoen.
10: Ja, hetzelfde.
8: Dank
10: dankjewel.
8: Je, doeg.
9: Menno Barreveld.
8: Ah, lekker. Phil Collins komt eraan. Eerst de Bauza. Yeah.

0: Phil Collins. And you can't hurry love. Vrijdagochtend, dit is Q-Music. Na nog een goede 2 uur. En dan start er een nieuwe aflevering van de Top 40. En dan horen we even voor 4 uur. Welk nummer wordt bekroond tot alarmschijf deze week? Nou, en tot die tijd is dat nog Douwe Bob. Ik zat vorige week te luisteren naar de Top 40. En toen hoorde ik Douwe Bob, hè, die was de gast. Ja, en toen hoorde Douwe Bob dat Note to Self alarmschijf werd dus deze week.
1: Note to Self. Hey, wat? Luister deze week extra vaak naar de radio. Want de komende week is Note to Self namelijk de Q-Music alarmschijf.
0: Alarmschijf! Hey. Mooi moment als dit.
1: Is dit serieus?
2: Dankjewel, man.
0: Ja, en of het serieus is, nog tot 4 uur.
3: De Q-Music

En Umbrella op Q-Music. Ja, zo meteen de brievenbus natuurlijk. Dus als je berichten hebt, typ ze in de Q-app. En stuur ze zo tijdens het lied van de brievenbus deze kant op. Gaan Marieke en ik zoveel mogelijk post voorlezen tijdens het lied van de brievenbus. Maar eerst...

0: Salavi, baby.
1: Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William en Maya Maai. En tegenover mij, Marieke Elsinga. Boekje waanzetten.
2: Hey, Marieke Elsinga.
3: Oh, wat vind ik dat lekker. Dat er bij jou ook nog wel eens wat misgaat. Want ja, ik kijk natuurlijk enorm tegen jou op. Ik luisterde allemaal naar jou toen je nog bij Jorin FM zat.
1: Ja.
3: Ik was die luisteraar.
1: Jij was die luisteraar van Jorin FM.
3: Dus dat jij, dus dat jij nu vergeet mijn microfoon open te zetten, dat doet me echt heel goed.
1: Ja, nou, fijn. Heb ik met liefde gedaan. Ik heb het met liefde per ongeluk gedaan. Hey, de brief is, dat hebben we ook lang geleden dat we dit voor het laatst gedaan hebben.
3: Ja,
1: lang geleden.
3: Ja, dat klopt. Er waren wel eens momenten dat ik inderdaad met jou die brieven besteed.
1: Vrijdagavond, denk ik.
3: Dat zou kunnen, ja. Dan zat jij in de avond en dan deed ik van 9 tot 12 radio.
1: Ja, of er kwam iedere vrijdag iemand anders langs.
3: Ja, heb ik ook nog wel eens aangeschoven. Want het concept is gewoon in de Q-app kijken en dan voorlezen. Maar ik moet natuurlijk niet precies lezen wat jij ook leest. Dus wel een beetje opletten.
1: Wij moeten wel opletten. Maar daar gaat hij. 3, 2, 1. Hoge stem heb ik gemist. Agnes, als je luistert, groetjes van je zusje. Dat zit Ilse.
3: Ik ga van mis. Oh nee. Ome Theo, bedankt dat je bent komen werken terwijl je ziek bent. Groetjes, Edje.
1: Deze is voor de brievenbus. Bram Royakkers, werk door, man. Groeten van Abel Oranje.
3: Lekker weer weekend. Hoppa, aldus Emiel.
1: Twan, fijn weekend en klussen met het nieuwe huis. Groeten van je collega's van Reomas BV, stuurt Robin.
3: Ruben, die zegt collega's van de Wijngo, is het daar nog een beetje te doen zonder mij?
1: Jeetje, lieve Depser. Bijna weekend. Kus van Sabine.
3: Gerda, fijne vakantie.
1: Nogmaals, hartelijk dank voor het Q-Music geluidsspel. Ook super blij mee dat ik in de uitzending ben geweest. Dat stuurt Jentel, die we net als kandidaat hadden in het geluid. Daar alsjeblieft.
3: Roxanne meldt zich even af. Koen, ik haal de yoga snel in als ik minder pijn aan mijn voet heb.
1: Voor de brievenbus. Nog nooit gedaan, dus ik weet niet of het nodig is om erbij te zeggen. In principe niet. Maar Menno, hele fijne vakantie. Marieke, heel veel succes en plezier met je eigen show.
3: Lief, lief.
1: En smakelijk voor morgenavond zit het naast Mattie.
3: Ozzy, zegt brievenbus. Mike en Lindsay, ik vind jullie lief.
1: Oh, het laatste bericht wat ik voorlas kwam van Jenske. Succes voor alle fruitplukkers. Groeten van Corien van Driel, Fruit uit Buren.
3: Nog 99 dagen en dan is het kerst, zegt Angelique.
1: Marieke, geweldig dat je toch nog 2 uurtjes bent in de week. Studillen.
3: Dat klinkt ook 2 uurtjes in de week. Ja, klinkt ook echt als werkweigering, hè?
1: Ja, en ik heb hier nog Maaike.
4: Hoe noem je een orka zonder onderbroek?
3: Een orka zonder onderbroek?
1: Ja, ze zijn vaak flauwer, deze.
3: Ja, nee, dat weet ik. Ik hoor ze vaak. En ik weet ook dat ik nooit het antwoord weet.
1: Nee.
3: Ik weet het niet. Weet jij het?
4: Free Willy.
3: Free Willy.
1: Ja.
3: Nou, ik word ook een beetje lief over mijn show.
1: Veel plezier. Fijn dat je er bent.
3: Ja, dankjewel.

0: Mattie.
1: Hey Mattie.
2: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Oh nee, niet de tennisleraar.
0: Zij is gezellig nu met de tennisleraar.
2: Nee! En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Ik zat in die nachttrein van Amsterdam naar Rotterdam, is mijn telefoon weg. Ik denk, ik ga naar de conducteur. Wij stoppen op Haarlem en wij zorgen dat daar politie staat. Zo. Dan kunnen we hem fouilleren. Ze zegt, is dit jouw telefoon? Die hebben wij gevonden. In zijn onderbroek.
3: Godverdomme.
2: Ben je er ook bij? Roep gewoon even.
4: Hey Mattie.
5: Hey.
4: Hey
5: Mattie. Hey Mattie.
2: Elke ochtend bij Q-Music.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
0: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
4: Yes!
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Werkzoeken.nl, voor recruitment marketing die wel werkt.
4: Yes!
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
8: e-boekhouden.nl. Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: weer.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
3: De Beter Pikken Buddies!
4: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Het geluid.
8: Het geluid van Q-Music is nu waard
9: 14.300 euro.

0: 2 over 12, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Alain Altena.
1: Goedemiddag. Het is nog onduidelijk waardoor afgelopen zaterdag een 51-jarige man overleed in Rotterdam. Dat gebeurde toen hij werd opgepakt door de politie. Het OM zegt nu dat de agenten de man aanhielden omdat hij te hard reed op zijn fatbike. Uiteindelijk werd de man tijdens zijn arrestatie niet lekker, waarna hij overleed. Er wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd. Er komt een nieuw meldpunt voor geweld tegen moskeeën. Dat meldt de NOS. Regelmatig zijn er incidenten. Moskeeën worden beklad of vernield. Maar vaak wordt er geen aangifte gedaan, omdat gedacht wordt dat er toch niks aan wordt gedaan. Dan naar de Filipijnen. Bij een schietpartij op een middelbare school zijn zeker 3 doden gevallen. Een 16-jarige scholier begon daar om zich heen te schieten, waarna hij ook zichzelf doodde. Alle slachtoffers zijn onder de 18. Ook zijn meerdere jongeren gewond geraakt. En KLM gaat onderzoek doen naar de ontplofte powerbank op een vlucht naar Curaçao. Gisteravond moest een toestel hiervoor omkeren boven de Atlantische Oceaan. En volgens meerdere media was de powerbank van oud-KLM-baas Camille Eurlings. Die zou in slaap zijn gevallen terwijl hij het ding liet opladen. Het weer van Buienradar, wolken en zon vanmiddag. Het wordt 18 tot 20 graden.
0: De vertraging dan op de weg. Er is nog best wel wat file. De vertragingen vanaf 25 minuten die zijn op de A2 van Maastricht-Noord naar Eindhoven. Kom je in 9 kilometer tussen knooppunt De Hocht en Batadorp. 26 minuten. Pechgeval op de A15 naar Ridderkerk zorgt voor 6 kilometer tussen de brug over het Merwedekanaal en Hardingsveld-Giessendam. Klein half uurtje daar. Op de A58 zijn ze druk bezig. Ze nog met reddings- en bergingswerkzaamheden. De weg is dicht in de richting van Tilburg. Dat is tussen Best en Moergestel. Je wordt geadviseerd als je nou naar Tilburg of Breda moet om Den Bosch te volgen. Ga je onder andere over de A2. Sta je erin, dan sta je in 8 kilometer met zo'n 35 minuten.
2: Let's go! Marieke's weekend start.
0: Je bent er vrijdagmiddag. Je weekend begint op Q-Music, voortaan op vrijdagmiddag om 12 uur. Met Marieke's weekend start. Ik heb heel veel lekkere liedjes voor je in de mix. Onder andere Gala, Freed from Desire ga je horen. Ook Diana Ross, Madonna. Maar nu eerst Hugo en Salto, Jamaican.
2: Marieke's weekend start.

0: Dat was hem. De eerste Marieke's Weekend Stars.
1: Marieke. Marieke Elsinga.
0: Lekker je vrijdagmiddag beginnen met een mix. Vanaf nu elke vrijdag Marieke's Weekend Start. En het is mijn eerste vrijdagmiddag. Ik heb natuurlijk heel slecht geslapen. Terwijl ik best wel wat langer uit kan slapen tegenwoordig. Rond een uur of zeven werd ik wakker, maar ik heb een rommelige nacht gehad. Ja, er is in mijn droom natuurlijk van alles misgegaan. En dat is ook gek, want ik zit natuurlijk op een plek die ik heel goed ken. Het is dan niet de vroege ochtend, maar het is wel gewoon Q-music. Alles is alleen net even anders. En misschien herken je dat wel, dat je op je werk een nieuwe functie krijgt. En dan is veel hetzelfde, hè? Dus de collega's, de koffieautomaat. Je gaat ook gewoon door dezelfde voordeur. En tegelijkertijd is voor je gevoel alles veranderd. Nou, in mijn geval is het natuurlijk vooral dat Mattie niet meer tegenover mij zit. Maar die vrijdagmiddag, ik vind het ook lekker. Het bevalt me ook, want dit is het. Je bent er. Het is de start van je weekend wat mij betreft. En ik vind het heel leuk als je wat laat horen. Dat kan via een audio-appje in de Q-app. Ellen, die heeft dat ook al gedaan.
2: Marieke, het is gewoon vrijdagmiddag. Ik vind het echt heerlijk om je weer op de radio te horen. Ah. En bijna weekend, hè? Doeg!
0: Nou, dat gevoel heb ik precies inderdaad ook, Ellen. Bijna weekend. Nigel die vraagt zich ondertussen nog wel af. Marieke, blijf je wel nog de verhalen vertellen over dingen die je hebt meegemaakt, zoals je dat ook al deed, altijd in de ochtend deed? Zeker, Nigel. Straks vertel ik je namelijk dat ik ten huwelijk ben gevraagd. Eerst Bruno Mars.

0: gaan richting 12:30. Zometeen weer een nieuwe ronde van het geluid. Maar
1: Marieke.
0: Ik zei net, ik ben ten huwelijk gevraagd. Ja, misschien heb je dit weekend wel een bruiloft. Het wordt echt prima bruiloftweer. Niet te heet, maar wel gewoon droog. Zonnetje, 18 graden. En ik zei net, ik ben ten huwelijk gevraagd. Danny die appt daar meteen over. Marieke, gefeliciteerd met je huwelijk. Heeft Sander dat een beetje romantisch aangepakt? Ik zal de situatie schetsen. Als je me kent uit de ochtend, dan weet je dat mijn vriend Sander heet. En wij zijn 7 jaar samen. We hebben 2 jonge kinderen. En Sander en ik, wij weten van elkaar, wij willen nog een keertje trouwen. En het ideaalbeeld daarbij, dat is Italië. Waarbij we dan familie en vrienden zo'n heel weekend op een mooi Italiaans landgoed hebben met lange witte tafels. Maar wij hebben geen haast. Wij hebben totaal geen haast. En ik ben ook echt niet zo'n vrouw, daar moet je me echt in geloven, die dan elke zomervakantie denkt, zou die op de knieën gaan? Zit een ring al in de koffer? En nou zitten wij van de week in de auto, regenachtige A2.

En hij zegt opeens: hé, lief, ik zat te denken. Is het leuk als wij gaan trouwen? Als wij 10 jaar samen zijn? En ik kijk hem aan en ik denk, ja, maar ik zei ook, is dit dan je aanzoek? Want als we nu 7 jaar samen zijn en jij wilt trouwen over 3 jaar... dan weet ik dus precies dat je me in elk geval nu nog niet romantisch ten huwelijk gaat vragen. En ben ik dan nu verloofd? Nou, dat vond hij dan van niet. Maar ik dacht wel, ja, maar als we dan over 3 jaar gaan trouwen, dan weten we dat toch nu en dan is toch totaal het romantische eraf. Dus ik heb nu voor mijzelf afgesproken dat ik het gewoon niet gehoord heb. Maar als je ergens in de komende 3 jaar een nieuwskop leest: Marieke Elsega is verloofd, dan weet je dat hij alsnog op de knieën is gegaan.

0: op Q-Music, Where is my husband? Ik moet nog zo lachen om een appje van Linda de Ruiter. Die zegt, wat een spoiler alert van Sander, zeg. Ja, Sander heeft mij niet ten huwelijk gevraagd, maar ook weer een beetje wel. Ja, ik word altijd Marieke Spoilinga genoemd. Maar inderdaad, hier betreft het mijn verloofde.
1: Het geluid.
0: Het geluid gaan we zo meteen weer spelen. En dat doen we met Pepijn. Pepijn, goeie... Oh, daar ben je, Pepijn. Pepijn, goedemiddag. Pepijn? Pepijn?
2: Hi.
0: Hi. Vind jij het net zo spannend als ik?
2: Ja, redelijk.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja, je hebt je opgegeven voor het geluid. En dan mag je opeens het antwoord gaan geven. Hm? Pepijn, wat denk jij dat het geluid dat op dit moment 14.300 euro waard is? Wat denk jij dat het is?
2: Het dichtschuiven van een houten bakje voor damstenen.
0: Het dichtschuiven van een houten bakje voor damstenen.

0: eitje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Autotaalglas is partner van de top 40.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je al 40 jaar.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
10: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
15: Ga naar waarom je tranen van water zijn, naar hoezo wolken en waarom lava, naar of het ooit op kan raken. Nee joh, zal wel niet. Naar een plastic pijp in een machine steken en dan maar eens kijken wat er gebeurt. Eens zien wat ze nou weer hebben bedacht. Ga naar een reageerbuis voor blauw spul of een plakje mens. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
14: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant. Let's
16: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
18: 18 plus, speel bewust.
19: Is ja. Echt serieus?
20: Zo.
19: Oh, wat een geld.
20: 50.000, potverdikke me.
18: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
18: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
22: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
23: De beste plek voor jou, NVM.
24: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
25: Langer mee doen is goedkoper.
24: Zeker, kwaliteit rendeert.
26: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
27: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
28: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst?
0: Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.

0: tijdens Van Lekker Veel Voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: 1 over half 1, goedemiddag. Het weer op Q-Music van Buienradar. Vanmiddag wolken en zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Op de weg nog redelijk druk. 2 vertragingen langer dan een half uur. Op de A15 is dat richting Ridderkerk. Komt in 10 kilometer tussen Leerdam en Hardingsveld-Giessendam. En op de A27 is een ongeluk gebeurd. 4 kilometer in de richting van Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Lexmond zorgt het voor iets meer dan een half uur.
5: Het geluid.
4: Pepijn, 41 jaar, uit Culemborg. Pepijn, jij denkt dat het geluid is het dichtschuiven van een houten bakje voor damstenen. Pepijn, het zou lekker zijn. Het geluid is op dit moment waard €14.300. De jury heeft jouw antwoord luid en duidelijk gehoord. En helaas is het niet goed. Dat is jammer, hè?
6: Ja, jammer, maakt niet uit, joh.
4: Dat is jammer. Het is in elk geval een mooi gokje dat je hebt gewaagd. Je krijgt wel nog het thuisspel van het geluid opgestuurd. En het geluid is nu ook €100 meer waard geworden. Het is nu €14.400.
5: Marieke Elsinga.

40 hoort met Domien. Ik wil je zo meteen trouwens iets laten horen dat ik afgelopen week in de middagshow heb gehoord bij Domien, dat echt heel veel indruk op mij gemaakt heeft. Maar eerst, ja, toch een man die liedjes zingt met het gemak van een ademhaling. Alex Warren. En hij brengt dan ook liedjes uit met het tempo van een hyperventilatie. Ik heb even gekeken. Alleen al in de afgelopen 12 maanden stond hij met 5 liedjes in de top 40. Waarvan Passenger en Fever Dream er nu nog in staan. Nou, of dat vanmiddag nog steeds het geval is, dat hoor je dus om 2 uur. En dan komen we er ook achter of dit een nieuw entry is. Alex Warren, Emerald Eyes.

0: Marijke.
1: Marijke Meersinga. Marijke hier. Het is bijna weekend. Als je het mij vraagt, echt nog maar een paar uur te gaan. Ik vind het altijd leuk om een audio-appje van je te krijgen trouwens. Misschien met wat je dit weekend gaat doen. Blik ook even terug op afgelopen week. Een moment dat echt by far het meeste indruk op mij heeft gemaakt, dat is het gesprek dat Domien afgelopen dinsdag had op de radio met zijn zus Lieve. Ik viel daarin, in dat gesprek, terwijl ik aan het koken was. En je hebt het vast meegekregen dit voorjaar, of misschien heb je het ook helemaal gemist. De zus van Domien, die is in mei van dit jaar haar partner verloren, Tjeu. Hij is verongelukt. Zij hebben samen ook een dochtertje. Zij is nu zo'n beetje anderhalf. En Lieve was afgelopen week bij Domien in de middagshow. En zij was er niet voor niks.
2: Lieve, er is nog een reden dat jij hier bent.
3: Ja.
2: Ja, ik wil jou de eer geven. En ik wil ook vooral vragen aan iedereen die luistert om daar niet meteen van te schrikken.
3: Ja, want het is misschien wel nog de grootste shock in de afgelopen maanden. Jij gaat eind januari, word jij opnieuw oom.
2: Ja, jij bent zwanger.
3: Ik ben zwanger.
2: En we moeten dat er even bij zeggen. Jij bent zwanger van Tjeu.
3: Het was, hij is op een dinsdag 5 mei overleden. En jij bent toen bij mij thuisgekomen die dag zelf, nog meteen die ochtend. En jij vroeg nog in de keuken van, lieve, je bent toch niet ook zwanger? Nou, en woensdag de week erop de uitvaart. En die zaterdag inderdaad een test gedaan. En die was positief.
2: Wat voel jij erbij? Dus los van, van wat anderen hiervan vinden en dat mensen misschien hiervan schrikken. Wat voel jij erbij?
3: De mooiste erfenis die je kon krijgen.
2: Wow.
3: Ja.
1: Ja, de mooiste erfenis die je kon krijgen. Wauw. Dit kwam echt even binnen toen ik dinsdag dus in de keuken stond en dit hoorde bij Domien. Lieve, gefeliciteerd. Natuurlijk ook oom Domien. Van harte gefeliciteerd. Ja, en die oom Domien, die hoor je natuurlijk straks om 2 uur weer met een gloednieuwe top 40. Dit is Harry Styles, American Girls.

0: New Music en Rumors. Laat me even weten met welk liedje jij het weekend wil aftrappen. Wat ik ermee ga doen, dat ga ik je zo vertellen. Maar laat het even weten in de Q-app. Je hoort ook Martin Garrix en Ed Sheeran en... Alain, wat zit er in het nieuws zometeen?
1: Nou, onze nieuwe bondscoach Xavi die heeft zijn eerste selectie van het Nederlands elftal bekendgemaakt. En je hoort zo wat erin opvalt.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, we krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
6: Mm.
5: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Als leerkracht zie je meer dan resultaten. Je ziet kinderen, wat ze kunnen, hoe ze groeien en wat nog kan ontstaan. Leerling in beeld maakt dat wat jij ziet tastbaar. Met inzichten die samen een compleet beeld van elk kind geven. Want waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints? Always unexpected freshness. Sportlife.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
11: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
10: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
11: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
10: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
12: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
13: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Weekend deal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bytes. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
16: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
17: Hij is weer klaar.
16: QuickFit en weer verder.
18: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
19: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
20: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
21: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
22: Het geluid.
23: Het geluid van Q-Music is nu waard
24: €14.400.

0: Het is 1 uur, Q Music Nieuws van nu.nl. Krijg je van Alain Altena.
1: Goedemiddag. Het meisje van 15 dat verdacht wordt van de moord op haar ouders in het Groningse Meerstad blijft langer vastzitten. Volgens het OM handelde zij alleen, een motief is nog niet bekend. De man en vrouw werden in juni doodgevonden in hun huis. Vlak daarna werd het meisje opgepakt. De man die vorige week bij een politieaanhouding in Rotterdam overleed, had drugs bij zich. En verder meldt justitie dat het nog onduidelijk is waardoor de man precies is omgekomen. Dat wordt nog onderzocht. De man werd opgepakt omdat hij te hard reed op zijn fatbike. In het Gelderse Opheusden zijn gisteravond 14 mensen opgepakt. Het gebeurde bij een uit de hand gelopen asielprotest. Zo werd er zwaar vuurwerk gegooid en werd de politie bekogeld. De verdachten zijn tieners tot 37-jarigen. En voetbalbondscoach Xavi heeft zijn eerste selectie van het Nederlands elftal bekendgemaakt. Sportverslaggever Riepke Bakker vertelt wat opvalt.
2: De grote afwezigen zijn de 32-jarige Memphis Depay en de 34-jarige Weghorst. Hun interlandcarrière lijkt voorbij. De 35-jarige captain Virgil van Dijk gaat wel door. Joey Veerman krijgt van Xavi een nieuwe kans. En met Van Bommel en Zegiel zijn er ook twee talenten voor het eerst bij.
1: Oranje speelt binnenkort 4 wedstrijden in de Nations League. Komende donderdag is de eerste, dan speelt Oranje tegen Duitsland. Het weer van Buienradar, wolken en zon vanmiddag. Het wordt 18 tot 20 graden. En morgen is het bewolkt met soms wat lichte regen. Het is dan wel ietsje warmer.
0: Alain, dankjewel. Op de weg een paar vertragingen waar je langer dan 25 minuten over doet. Dat is het geval op de A15 in de richting van Ridderkerk. Je komt daar tussen Leerdam en Hardingsveld-Giessendam in 12 kilometer met 33 minuten. Er is op de A27 een ongeluk gebeurd in de richting van Gorkum. 5 kilometer tussen Hagestein en Lexmond, 36 minuten daar. En de A50 Arnhem naar Oss tussen Valburg en Maasbrug, 14 kilometer met 27 minuten.
3: Hey Mattie!
4: Hey Mattie!
5: Hey Mattie!
6: Met Luc, Annemarie en de redactie.
7: Mattie.
6: Iedere ochtend bij Q Music.
7: Q Music.
8: Marieke Elsinga.
0: Ja, en hey, waar hoor je mij dan tegenwoordig? Nou, nu op je vrijdagmiddag. Je weekend is begonnen.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran op Q Music. Misschien is dit hem wel. Misschien is dit wel jouw ultieme vrijdagmiddag track. Dan had hij perfect gepast in...
1: Vroeg pieken met Marieke.
0: Vroeg pieken met Marieke. Wij hebben daar een hele lange brainstorm voor gehad. En uiteindelijk is deze naam eruit gekomen. Ik hoor graag van jou wat jouw favoriete liedje is voor de vrijdagmiddag. Dat ene liedje dat jou het ultieme weekendgevoel geeft. Dus misschien heb jij net wel je laptop dichtgeklapt op Martin Garrix. Kan ook zo zijn dat jullie op kantoor altijd Katrina and the Waves met Walking on Sunshine draaien als het vrijdagmiddag is. Misschien zit je in de vrachtwagen. Parkeer jij hem zometeen voor het weekend het allerliefst op een liedje van Suzanne en Freek. Laat het mij weten in de Q-Music app. Mag ook met een audio-appje. Dan ga ik hem zo meteen misschien wel voor je draaien.
2: Hey Marieke, bijna weekend!
0: Ja, Martien heeft er in elk geval zin in. Daar is het al bijna weekend. Jouw ultieme weekend track. Ik krijg een vraag via de Q-Music app. Teddy Swims, Mr. Know-It-All komt eraan. Naar Coldplay. Dit is Viva La Vida op Q.

0: Teddy Swims. En Mr. Know-it-all. Zometeen weer een nieuwe ronde van het geluid. Maar eerst...
1: Vroeg pieken met Marieke.
0: Nieuw op de vrijdagmiddag. Vroeg pieken met Marieke. Ik wil weten wat jouw ultieme vrijdagmiddag track is. Zodat je al lekker vroeg kunt pieken. En vroeg dat weekend in kunt gaan. Van welk liedje krijg jij meteen het weekendgevoel? Jaap, goedemiddag. Oh, Jaap.
2: Ja.
0: Ja, Marieke hier.
2: Marieke.
0: Hey, ik had jouw schuif nog helemaal niet openstaan, Jaap. Het is allemaal ook weer eventjes wennen.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: Maar goedemiddag, Jaap.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is jouw vrijdag?
2: Vrijdag is lekker ontspannen vandaag.
0: Oh, wat goed. Klinkt alsof jij een vrije dag hebt. Of ben jij een heel relaxed man op werk?
2: Nou, nee. Ik heb een vrije dag opgenomen omdat ik vandaag muziek mag gaan maken.
0: Maar waar ga jij muziek maken? Wat ga je doen dan?
2: Ik ga slagwerk inspelen bij een audio-video-opname.
0: En dan ben jij dus een drummer, stel ik mij zo voor? Of zit je op van die grote trommels, van die Afrikaanse trommels?
2: Die heb ik ook. En ik heb ook pauken. Dat zijn zeg maar die grote koperen soepketels.
0: Wat ga je vandaag inspelen, Jaap?
2: Ik speel vandaag met een mannenensemble. En die gaan hele mooie liedjes zingen voor kerst en voor de rest van het jaar. En, nou, daar mag ik slagwerk bij doen.
0: Goed zeg. Hey, jij zit in de allereerste vroegpieken met Marieke. Ik ben er namelijk van overtuigd...
2: Zo vereerd.
0: Ja, dat vind ik leuk. Ik ben echt van overtuigd dat het weekend begint op vrijdagmiddag om 12 uur. In jouw geval, jij bent vandaag al vrij. Maar mocht je aan het luisteren zijn en je bent nog aan het werk... je staat echt met één been in het weekend. Wat staat jou dit weekend te wachten?
2: Nou, ik ga vandaag dus muziek maken. Ik ga morgen muziek maken. Ik mag zondag nog even spelen. Dus ik ben in ieder geval zelf sportief bezig met elke keer instrumenten in- en uitladen. Ik mag morgenochtend nog even gaan kijken hoe mijn jongste zoon aan het zwemmen is voor zijn B-diploma. En ik mag aanstaande zondag mag ik mijn vrouw en oudste zoon aan gaan moedigen. Die gaan respectievelijk 5 en 1,3 kilometer rennen bij de Ridderkerk City doen.
0: Wat een sportieve familie heb jij.
2: Ja, leuk hè?
0: Echt goed. Hey, vroeg pieken met Marieke. Ik wil jouw ultieme vrijdagmiddag track horen. Welke is dat?
2: Nou, dan ga ik toch voor The Weeknd met Blinding Lights.
0: En is dat omdat er goed slagwerk in zit?
2: Nou, die, zeg maar, die groove die er nog van AHA onder ligt, die is wel heel erg lekker.
0: Ja.
2: En gewoon lekker die oude feel met een nieuw sausje eroverheen. Ik sta direct aan.
0: Ja, dat is voor jou het weekendgevoel. Zet hem extra hard. Zet hem morgenochtend ook op als je in de auto zit naar dat ontzettend hete zwembad. Want laten we eerlijk zijn, als je aan de rand van dat bad zit en je ziet je kinderen daar spartelen, het is natuurlijk echt zo warm als een reptielenhuis.
2: Dat is het.
0: En ik wens jouw hele familie een heel sportief weekend.
2: Dankjewel. En ik wens jou een ontzettend leuke uitzending verder.
0: Dankjewel, Jaap. Fijne vrijdag.
2: Doei.
0: The Weeknd en Blinding Lights op Q Music.

0: De ultieme vrijdagmiddag track van Jaap. The Weeknd en Blinding Lights.
1: Het geluid.
0: Claudia, goedemiddag. Claudia?
2: Ja, hallo. Ja.
0: Oh, gelukkig. Ik was al helemaal bang dat je je had teruggetrokken. Ik had,
2: nee.
0: Net zat ik bij Jaap een beetje te pielen. Maar ik keek nu naar mijn schuif en ik had hem echt omhoog. Maar gelukkig, je bent er.
2: Ja, zeker.
0: Hey, Claudia, wat zou het weekend lekker beginnen als jij 14.400 euro wint... omdat je zometeen het geluid raadt?
2: Dat zou helemaal geweldig zijn.
0: Och, meid, wat zou jouw vrijdag dan fantastisch zijn?
2: Ja.
0: En wat zou het mijn eerste show een spektakel maken?
2: Oh, nou, dan zou het helemaal geweldig zijn.
0: Ja, we hebben er kortom allebei echt baat bij dat jij het geluid zo meteen weet te raden. Ja, of dat ook gaat gebeuren, dat ligt natuurlijk helemaal aan jouw antwoord. Wat denk jij dat dit geluid is?
2: Het inschuiven van een glaasje in een autorefractor.
0: Sorry, het inschuiven van een glaasje in een?
2: Een autorefractor.
0: Wat is een autorefractor?
2: Oogmeetapparaat.
0: Zit jij in de oogmeting? Ben jij opticien?
2: Nee, ik ben al ontelbare keren bij de opticien geweest.
0: Oh, oké. Okay. Dus ze schuiven daar een glaasje in. Is dat dan om de sterkte te bepalen?
2: Ja, klopt.
0: Oké. Okay. Jij denkt dat het geluid is het inschuiven van een glaasje in een autorefractor.
1: Denk jij ook dat dit het goede antwoord is?
3: Doe mee met het spel in de Q-app en tik op ja.
1: Q-music.
3: Vanmiddag hoor je ze weer.
1: Let's go.
4: Let's go.
3: De grootste hits van Nederland.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Autotaalglas is partner van de top 40.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM. Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Wow.
5: Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het, doe het, deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
3: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
4: Echt lekker.
3: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro. De voordeligste

Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: Business.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
4: 50.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
1: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Q-Music, goedemiddag. Het is 2:30. Het weer van Buienradar. Vanmiddag een zonnetje en ook bewolking. Het wordt 18 tot 20 graden. Vrijdagmiddag verkeer, vertragingen langer dan 20 minuten. Die zijn op de A2 in de richting van Maastricht-Noord. Daar kom je 5 kilometer tussen Nederweert en Kelpen-Oler. 21 minuten. A27 Utrecht naar Gorkum. 7 kilometer tussen de Houtense Brug en Lexmond. Klein 3 kwartier. Op de A50 naar Oost tussen Valburg en Maasbrug. 14 kilometer met 36 minuten. En op de A73 richting Maasbracht word je omgeleid. Ze zijn aan het werk op het stuk weg tussen Dukenburg en Malden. 3 kilometer daar en zo'n 20 minuten.
5: Het geluid.
3: Hey Claudia, goedemiddag.
6: Ja, hi.
3: Dankzij jou weten we nu allemaal wat een autorefractor is. Ik zeg dat goed, toch?
6: Ja, volgens mij wel.
3: Leg jij het nog één keer uit?
6: Ja, het is een oogmeetapparaat.
3: En jij denkt dat het geluid is het inschuiven van een glaasje in zo'n autorefractor. Het is wel interessant, Claudia. Je kunt namelijk in de Q-app aangeven of je denkt dat dit het geluid is. Dat kun je allemaal 1 keer per dag doen. En relatief veel mensen in die Q-app die denken dat dit het geluid zou kunnen zijn.
6: Oh, dat zou echt geweldig zijn.
3: Ja, het inschuiven van een glaasje in een autorefractor. Als het nou goed is, dan krijg jij €14.400. En we hadden net al geconcludeerd dat dat heel erg leuk is voor jou. Maar dat het ook best leuk is dat in mijn eerste vrijdagmiddagshow gebeurt.
6: Ik weet het.
3: Goed, de jury. Die heeft jouw antwoord gehoord, Claudia. En helaas, het is niet goed.
6: Ah, jammer.
3: Dat is jammer, hè?
6: Ja,
3: dat is heel jammer. Wat wel heel erg leuk is, je krijgt nog het thuisspel. Het geluid thuisspel kun je het in elk geval lekker spelen.
6: Ja, nou, dat is hartstikke leuk. Dankjewel.
3: En een goed weekend, hè?
6: Hetzelfde. Doei.
3: Gaat de €100 bij op. Volgend uur spelen we voor €14.500.
5: Marieke Elsinga.

0: Ik heb een appje gekregen van iemand die wij heel goed kennen. En dat appje begint zo.
1: Mop, het klinkt heerlijk.
0: Het is kort. Ik laat nog één keer horen.
1: Mop, het klinkt heerlijk.
0: Ja, dat is natuurlijk Mattie. Ik laat zo meteen het hele appje horen. Eerst een vrouw die ik nog helemaal niet zo heel erg goed ken. Dat is Shanna Sparrow. Zij is in Nederland nog niet zo heel lang geleden doorgebroken. En wat ik zo fijn vind aan deze muziek, is dat het perfect past bij de herfst. En als het dan regent, en als die zomer dan echt weg moet, laat me dan ook maar lekker met een kleedje op de bank zitten. Met Die on this hill.

0: Rieke.
1: Lady Gaga op vrijdagmiddag. Mijn eerste vrijdagmiddagshow. Ik vind het heel gezellig dat ik het gevoel heb dat ik er niet helemaal alleen voor sta. Natuurlijk gewend om tegen Mattie aan te praten. Maar nu wordt er tegen mij aangepraat in de Q-app. Allemaal appjes binnen, onder andere Edwin.
2: Ja, Marieke, wat leuk. We maken gewoon van de Vrij Mimo, maken wij de Vrij Mamo. De Vrijdag Marieke Borrel.
1: Nou, dat klinkt goed. Ook een berichtje van Chris.
3: Ja, mensen. Dansend het weekend in met Marieke. Woe!
1: Dat is Spirit. Evelien, die appt nog heerlijk, Marieke, om je stem weer op de radio te horen. Ook Danielle, die zegt, leuk dat je er weer bent, Marieke. Ik kreeg net ook een appje van mijn moeder. Die heeft gezegd dat ze wel een keertje mee wil. Daar moet ik nog even over nadenken. Mama, mocht je nog steeds luisteren, het is natuurlijk niet een soort van snuffelstage waar je dan opeens bij kunt. Als mijn moeder de radio over zou nemen, ja, die is nog langer van stof dan ik. Dus dan kom je echt nergens meer aan toe. En ik heb ook een leuk audio-appje gekregen van Mattie.
4: Mop, ik zit lekker in de auto te luisteren. Het klinkt heerlijk. Het klinkt heerlijk. Ik denk dat mijn vrijdagmiddagritueel met een pilsje in het kroegje is uitgebreid naar eerst even naar jou luisteren. Ik zal overigens wel rustig aandoen, want ik zie je natuurlijk ook morgenavond met een pilsje. Ja. Dus ik gooi op tijd de rem erop.
1: Doe dat.
4: Succes, Bob!
1: Ja, wij gaan morgenavond uit eten, Mattie en ik. Samen met Annemarie trouwens en onze partners. Heerlijk restaurant. Ik heb zelf ook al helemaal nagedacht over een tafelschikking. Nou, hoe dat dan is geweest, daar hoef je niet een week op te wachten. Dat vertelt Mattie ongetwijfeld maandagochtend in Hey Mattie. Dit is Sommieux.

0: Domien, even eerlijk, je allereerste reactie. Wat vond je ervan?
1: Volgende keer even de bottom of the hour van 12:30 volpraten. Oh.
0: Het snapt toch geen luisteraar wat je bedoelt met bottom of the hour op 12:30?
1: Vraag mij een eerlijke reactie, een eerlijk feedback. Nou, je had gewoon een stukje vormgeving, dat zegt dan Marieke Elsinga.
0: Ja.
1: Nou, daarna had je even moeten zeggen, goedemiddag, hier is Turn the Lights Off van Juste. Verder hartstikke leuk programma.
0: Ja, klopt. Nou,
1: ik ga straks zelf staan en applaudisseren voor.
0: Nou nee, dat hoeft nou ook weer niet, Domien, Mr. Top 40.
1: Hoe vond jij het?
0: Ik heb genoten. Ja. Ik moet zeggen dat ik ook, dat voelt een beetje tegenstrijdig. Ik ben ook blij dat erop zit.
1: Snap ik.
0: Kijk, zo'n eerste, dat is gewoon iets, daar kijk je dan een beetje tegenop, dan slaap je wat slecht. Van, terwijl je werkt gewoon binnen hetzelfde bedrijf. Het is nog steeds Q Music en het logo is rood. Maar het is toch
1: allemaal
0: anders.
1: Maar dit was met Matty. Matty vorige week, toen bij de eerste Hey Matty. Toen zei hij ook, er is eigenlijk niks veranderd. Het enige wat natuurlijk anders was, jij was niet in de studio.
0: Ja.
1: Toch had hij de hele nacht niet geslapen.
0: Ja, daarom. Dus ik begrijp dat heel goed. Ja. Begrijp dat heel goed. Wat er niet veranderd is, is dat er zometeen weer een gloednieuwe kakelverse top 40 klaarstaat.
1: Ik heb ze alle 40 meegenomen.
0: En nog meer dan dat. Ik hoop heel erg op een nieuwe alarmschijf bijvoorbeeld. Al vind ik die van Douwe Bob van afgelopen week heerlijk. Maar...
1: Ik durf wel een klein tipje van de sluier te geven. We hebben deze week een leuke verrassing voor een grote Nederlandse artiest. Het is niet Douwe Bob.
0: Oh, wat spannend. Hmm. En wanneer horen we dat zo'n beetje?
1: Ja, ergens voor 17:30.
0: Oké. Okay.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: op mengverf. Doe een ander kleurtje, doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
5: Mm.
4: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smint.
9: Boost yourself.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
12: Aquaparken voor tickets €200, please.
11: Zei hij nou €200?
13: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
11: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon.

0: 1000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
2: De Beter Pikken Buddies.
3: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro in ruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
8: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
8: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
9: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
10: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
14: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
15: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
16: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
17: Het geluid.
18: Het geluid van Q-Music is nu waard 14.500 euro.

0: Twee uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Alleen Altena. Je hebt geen microfoon. Het is ongelooflijk. Het is toch ongelooflijk dat dit weer gebeurt. Ja, dat kan niet, want dan heeft hij geen tekst op zijn scherm. Dus er moet nu... Mattie Valk, ik ga nu tegen jou spreken. Want we hebben het hier over gehad. Dit is namelijk 4 weken geleden ook gebeurd. En ja, het is eigenlijk onze taak. Maar het zou lekker zijn als de ochtendshow even die microfoons terugplaatst.
1: Oh, hoe kan dit nou?
0: Genant. Echt, Marieke Neel 2 uur lang hier in haar eentje. Een programma op de grootste zender van Nederland. En wij komen met al die ervaring die ik meeneem uit de middagshow. Nou, we gaan nu wel echt koppen rollen. Ik ben er nu klaar mee. Het is inmiddels 1 over 2. Hier mis ik nieuws van nu.nl. Breaking news, alleen goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. De Duitse politie heeft een 28-jarige man aangehouden langs de snelweg. En volgens het AD gaat het om Jan G. uit Overasselt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. In Overasselt was een paar weken geleden nog een explosie van geweld. En toen werd onder andere het huis van Jan G. beschoten. Het meisje van 15 dat verdacht wordt van de moord op haar ouders in het Groningse Meerstad blijft langer vastzitten. Volgens het OM handelde zij alleen. Een motief is nog niet bekend. Deze verslaggever van RTV Noord vertelt meer.
2: Het meisje zit in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat en met hulpverleners. Ze zit in een jeugdgevangenis ergens in Nederland.
1: De man en vrouw werden in juni doodgevonden in hun huis. En vlak daarna werd het meisje opgepakt. De droogte van deze zomer heeft voor miljoenen aan schade gezorgd bij havenbedrijven. Het lage waterpeil zorgde ervoor dat een van de sluizen in Zeeland niet gebruikt kon worden. En ook moesten schepen minder lading meenemen. Omdat bedrijven denken dat zulke situaties vaker voorkomen, willen ze de haven sneller aanpassen aan klimaatverandering. En er zijn dit jaar tot nu toe meer toeristen in ons land dan vorig jaar. Dat meldt het CBS. Tegelijkertijd boekten zij minder overnachtingen in hotels en vakantieparken. En dat komt door de gestegen btw op overnachtingen. Veel hotels klagen dat ze erdoor minder geld binnenkrijgen. Het weer van Buienradar, wolk en zon vanmiddag. Het wordt 18 tot 20 graden. En morgen is het bewolkt met soms wat lichte regen. Het is dan wel ietsje warmer.
0: Ik neem even terug wat ik over Mattie Valk heb gezegd. Het is gewoon mijn eigen schuld. Het is mijn studio. Ik ben hier de baas tussen 2:30 en 6. Dus ik had gewoon een microfoon voor je moeten regelen.
1: Uiteindelijk is het nieuws helemaal goed gekomen.
0: Nee, zeker. Jou lag het niet. Thanks, Alain. Tot zo om 3 uur. Joep, verkeer van Flitsmeister. 36 files, 2 vertragingen langer dan 35 minuten. Op de A16 richting Breda tussen Ridderkerk, Noord en Zwijndrecht. 5 kilometer, 38 minuten. En de A50 richting Oss tussen Heteren en de Maasbrug. 17 kilometer. Vertraging daar is 36 minuten.
3: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
0: Welkom bij de enige echte. De komende uren hoor je de 40 populairste hits van deze week. Gebaseerd op airplay, streaming en trends op social media. Objectief en betrouwbaar, samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Jaargang 62, editie 3192.
3: De enige die telt.

0: administratie van deze week. We hebben 9 stijgers, waarvan 7 stippen en 2 superstippen. We hebben 19 zakkers, 8 zittenblijvers, 19 ex-alarmschijven, 3 nieuwe binnenkomers en 1 re-entry. Welke zou dat nou zijn? Je gaat het horen tussen nu en 5:30. Eerst even terug naar vorige week. Toen waren dit de 3 grootste rammers van Nederland.
1: Nummer 3.
0: Mr. Know-it-all van Teddy Swims.
1: Oh, I wish I was a Mr.
0: 2. De Bauza, Magnetic.

0: Shakira en Burna Boy die de troon al lang bezet houden. Hey. Al 12 weken lang is Die Die de nummer 1 van Nederland en weet het van geen wijken. Maar misschien is vandaag dan eindelijk de dag. Via qmusic.nl/top40 kun je jouw voorspelling doen voor de nummer 1 van deze week. Dat zou ik zeker doen, want onder alle goede antwoorden verloot ik later vanmiddag het Autotaalglas sterrenpakket met daarin een concert naar keuze voor 2 personen plus vervoer in een mini electric. Voordat we echt van start gaan met de lijst van deze week, komt de schoonmaakploeg nog even langs. Want deze 4 hits worden deze week zo op uit de lijst geveegd.
1: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Jolene houdt het na 2.

0: zandloopster jogt na 14 weken de top 40 uit. Het is een minder leuke week voor Robert van Hemert. We nemen deze week niet één keer, maar twee keer afscheid van hem in de top 40. Want na 29 weken is het...
1: Lopperdup, lopperdup.
0: Uit met zijn succes in de topper, de topper, de top. Moet dat nou? Samen met Donnie vinden we deze week niet meer terug in de lijst.

0: 10 maart 2024, 2,5 jaar geleden. Dat was de dag waarop Alex Warren voor het eerst binnenkwam in de top 40. Toen nog met Before You Leave Me. En sinds die week is het nog maar 1 week voorgekomen. 1 keer dat we Alex Warren niet zijn tegengekomen in De Enige Echte. Dat is echt krankzinnig als je erover nadenkt. En ja, als het aan hem ligt, dan blijft die streak er wel even gaande. Want na 8 klappers van een hit in de lijst hebben geslingerd, is hier top 40 hit nummer 9. Emerald Eyes is de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. Alex Warren trapt de lijst af. Nieuw op nummer 40 als hekkensluiter deze week.
1: Q-Music, de top 40.
2: Nummer 40.

Vrouw, dat werden dikke nummer 1 hits. Apathy met Rosé en Die With A Smile met Lady Gaga. Allebei monsterhits. Het lijkt erop dat dat geluk minder bezet is aan Karol G. Stil zakt in de vijfde week van 35 naar 39... en belandt daarmee net voor de uitgang van de lijst. Maar hey, they're still here. De Nederlandse top 40 onderweg naar de tweede nieuwe binnenkamer van deze week. Na zittenblijver Somber, Homewrecker blijft op 38.

was ook een tijdje terug dat we hadden gehoord van Jason Derulo. Maar he's back, hij is terug. En wel met zijn bekende formule. Jason is weer gesprongen op een TikTok viral. Deed hij eerder al eens met bijvoorbeeld Love Not War. Wat in 2020 al een tijdje instrumentaal viral ging als de Tampa Beat.

Dan Channel. Ken je me nog? Nu, 6 jaar later, is hij weer TikTok afgestruind voor wat inspiratie. En zo kwam Jason dit keer bij Michiko. Een lekkere afrobeat track van een Roemeense producer genaamd DJ Goja. En dat zijn formule blijft werken is maar weer gebleken, want sinds Jason Derulo zijn eigen sausje eroverheen heeft gegooid, is de viral dusdanig geëxplodeerd dat het nu ook de hitlijsten bestormt. Resultaat: Michiko is de tweede nieuwe.

0: één van de 8 zittenblijvers. Lost Frequencies, Live It All, blijft staan op 36 deze week.
1: Het geluid.
0: Charlotte, goedemiddag.
2: Een goedemiddag.
0: Hallo, uit Kampen kom je. Je bent 31 jaar jong.
2: Ja, dat klopt.
0: Je gaat een gokwagen voor 14.500 euro. Ben je er klaar voor?
2: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Kom erop. De jury wil graag van jou weten. Wat is volgens jou het geluid van Q-Music?
2: Nou, wij denken dat het uitklappen van een fietsstandaard is.

0: op ja. Q-music.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Het is centensensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
10: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
9: Nu bij Dirk, César of Shiba. Diverse varianten, 99 cent.
11: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo. Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
16: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
17: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
18: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
19: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
18: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
20: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij.
0: Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
20: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
22: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
23: Ja.
22: En nu?
23: Domeinnamen kopen.
22: Voor je bedrijf?
23: Ja.
22: Welk bedrijf?
23: Ja, dat weet ik nog niet.
22: Welke domeinen dan?
23: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomkoken.nl.
22: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
23: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
24: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
25: Trappen, trappen, ja, daar ga je. Klop.
26: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: De Beter Pikken Buddies.
2: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: Goedemiddag, het is 2:30. Dit is de Nederlandse Top 40 bij Q-Music. Verkeer van Flitsmeister met 55 files in totaal. 2 vertragingen langer dan 40 minuten. De A9 richting Amstelveen tussen Velsen en Rottepolderplein. Door dieren op de weg. 6 kilometer, 3 kwartier. Kijk dus extra goed uit daar. En op de A50 richting Oss tussen Heteren en Bankhoef. 15 kilometer, ook 3 kwartier.
1: Het geluid.
0: Charlotte.
2: Ja.
0: Hallo, hoe is het met de oksels?
2: Hey. Ja, prima nog.
0: Ja, nog redelijk droog.
2: Ja hoor.
0: Gelukkig. We spelen voor €14.500. Je komt uit Kampen en jij hebt net jouw antwoord gegeven. Het uitklappen van een fietsstandaard.
2: Ja, dat klopt.
0: Nou hoorde ik jou praten over meerdere mensen met wie je dit antwoord had gevonden. Wie zijn dat?
2: Ja, nou, ik doe dit spel altijd met een vriendin samen. Oh. En dus wij kwamen op dit antwoord.
0: Hoe heet je vriendin?
2: Imke
0: en Charlotte, voor €14.500 is jullie antwoord het uitklappen van een fietsstandaard. De jury heeft meegeluisterd naar jullie antwoord.
2: Ja.
0: Charlotte, het is niet goed.
2: Oh.
0: Nee, het is niet het juiste antwoord op de vraag wat is het geluid van Q-Music, helaas.
2: Helaas.
0: Je krijgt wel het thuisspel van het geluid opgestuurd. Kun je leuk met Imke spelen samen?
2: Ja, dat is wel superleuk.
0: Dat is een leuk en fijn begin van je weekend. En ik wens je een mooie vrijdag verder.
2: Ja, dank je. Jullie ook.
0: Dank je wel. Nieuwe waarde van het geluid is €14.600. En om 3:30 spelen we verder. Alex Warren hoor je zometeen naar Move Joe.
1: 35.

0: heeft de alarmschijf van afgelopen week uit handen van Dewey Bob. Tenminste, zo heet hij tegenwoordig in de Verenigde Staten. Want hoewel het voor Douwe Bob alweer zijn 11e top 40 hit is in Nederland, zou dit nummer zomaar ook de eerste hit in Amerika kunnen worden voor hem. Note to Self is helemaal viral gegaan in de VS dankzij TikTok. Wat er zelfs voor heeft gezorgd dat Douwe vorige week naar Nashville is gevlogen om met 9 verschillende platenmaatschappijen te praten. Vertelde hij mijzelf vorige week in de studio, dezelfde dag nadat hij terugkwam van die trip. En hij legde me dan ook uit waarom hij er vertrouwen in heeft dat hij aan de andere kant van de oceaan ook een ster zou kunnen worden.
1: Wat wel een heel groot ding is geweest, is Note to Self. Die doet het wel aardig goed. Die werd ook opgepikt door Zac Brown. En die vroeg of ik kwam spelen in zijn shows.
0: Ik heb het gezien.
1: Toen heb ik in een paar stadionshows gespeeld. Ja. Dat heeft ze wel wakker gemaakt daar. En ik kom daar nu een jaar of 3 best wel veel. En ik heb nu een aantal best wel prominente figuren daar in de muziekindustrie die zich achter mij scharen. Die gewoon geloven in mij. En als de juiste mensen geloven in je, dan kan het zomaar eens lukken.
0: Ja, of je nou een ster wordt in Amerika of niet, in Nederland is hij het al lang en breed. Afgelopen week was het alarmschijf, deze week de hoogste nieuwe binnenkomer. Bijzondere liedje van Douwe Bob, Note to Self, is de hoogste nieuwe op nummer 32 deze week.

Vind ik niet alleen, ook de rest van Nederland. Het is de snelste stijger van deze week. 8 plekken winst voor Miley, Based Persuade. Nummer 31 en de enige echte. Sowieso een vreugdevolle dag voor Miley. Vandaag heeft ze haar nieuwe album uitgebracht. Heet ook Based Persuade. Dikke luistertip voor komend weekend. Top 40 van vrijdag 18 september.

0: 20 naar 29 in de top 40. Goh, ja, als je binnen één maand 10 keer optreedt in een uitverkochte Ziggo Dome, dan mag je jezelf met recht van een superstar noemen, toch? Stond er begin deze maand uiteraard al 4 keer zelf met haar eigen show. En dit weekend staat ze dan, god non de jubel opeens weer. Maar nu met andere mensen 6 keer. Met de gelegenheidsband De Streamers. Veel plezier als je erbij bent. Ziet er goed uit, de show. Zometeen in de top 40 hoor je een wereldwijde hit van een Britse artiest. Maar sinds vandaag is er ook een Nederlandse versie van die wereldwijde hit uitgebracht in samenwerking met die Britse artiest. Over wie het gaat, dat hoor je zometeen. En de lijst gaat ook verder met Alex Warren. Passenger komt eraan.
1: Hey Mattie.
2: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Oh nee, niet de tennisleraar.
1: Zij is gezellig nu met de tennisleraar.
2: Nee! En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Ik zat in die nachttrein van Amsterdam naar Rotterdam, is mijn telefoon weg. Ik denk, ik ga naar de conducteur. Wij stoppen op Haarlem en wij zorgen dat daar politie staat. Zo kunnen we hem fouilleren. Ze zegt, is dit jouw telefoon? Die hebben wij gevonden. In zijn onderbroek.
3: Godverdomme.
2: Ben je er ook bij? Roep gewoon even.
4: Hey Mattie.
5: Hey Mattie.
6: Hey Mattie.
7: Elke ochtend bij Q-Music.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
10: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
12: Mind Chef, dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mind Chef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mind Chef.
11: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
14: Smint.
15: Valt je iets op aan mij?
14: Nieuwe jas?
15: Nee.
14: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
14: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
17: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse loterij. Speelbewust 18+.
18: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
21: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
22: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
23: Wow!
22: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
24: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
25: Ja.
24: En nu?
25: Domeinnamen kopen.
24: Voor je bedrijf?
25: Ja.
24: Welk bedrijf?
25: Ja, dat weet ik nog niet.
24: Welke domeinen dan?
25: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
24: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
25: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
17: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
26: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
27: Het geluid.
28: Het geluid van Q-Music is nu waard
0: €14.600.

0: uur. Goedemiddag, het Q-Music nieuws van nu.nl. Alleen Altena.
1: Goedemiddag. Jan G. uit Overasselt is opgepakt in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Dat melden meerdere media. Begin deze maand liep een grote groep gewapende mannen het dorp Overasselt binnen. En bij het huis van Jan G. werd een beveiliger doodgeschoten. Justitieminister Van Weel hoopt dat extreemrechtse demonstranten zich rustig houden. Zij gaan morgen protesteren op het Malieveld in Den Haag. En er zouden berichten rondgaan waarin wordt opgeroepen om geweld te gebruiken. Van Weel hoopt niet dat het zover komt.
2: Het is echt onze politie-inzet niet waard om elke avond, elk weekend bezig te zijn met de uitwassen van demonstraties.
1: Ook Extinction Rebellion gaat demonstreren. De actiegroep wil een snelweg blokkeren. Dan naar de Filipijnen. Bij een schietpartij op een middelbare school zijn 3 doden gevallen. Een 16-jarige scholier begon daar om zich heen te schieten, waarna hij ook zichzelf doodde. Alle slachtoffers zijn onder de 18. En sport, PSV-middenvelder Ruben van Bommel zit voor het eerst bij de selectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem op de lijst gezet. En dus is vader Mark van Bommel, die nu bondscoach van België is, apetrots. Hij werd ernaar gevraagd toen hij zelf net een persconferentie gaf.
3: Ik heb zelf voor Nederlands elftal gespeeld. In het Nederlands dat het hoogst haalbare, net zoals dat je gewoon de duivel wordt.
4: Proficiat, want het is zo.
3: Ik weet niet hoe laat het is.
4: Hij is zo net geselecteerd.
3: Denk je dat ik het al wist? Ik ben er heel trots op.
1: Ja, spitsen Memphis Depay en Wout Weghorst, die zijn niet opgeroepen. Het weer van Buienradar, wolk en zon vanmiddag. Het is 18 tot 20 graden. En morgen is het bewolkt met soms wat lichte regen. Het is dan wel ietsje warmer.
0: Je verkeer van Flitsmeister. 55 files in totaal. Vertragingen langer dan 30 minuten op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen de Brechtseplein en Feyenoord 7 kilometer, 31 minuten. En op de A50 richting Oss tussen Heteren en Bankhoef 15 kilometer met 3 kwartier.
5: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
0: En terug naar de hits.
6: Domien Verschuren.
0: Dat zijn de 40 grootste hits van deze week. De 40 grootste voor vrijdag 18 september 2026. Alex Warren, Adela en eerst HRMB op 28.
6: De top 40. Q Music.
7: 28.

Zevende week voor H. Ring My Bell. Deze week op 28, wel drie plekjes lager. Wel goed verhaal hoor. Hij heeft een remix gemaakt. Een remix uitgebracht, deze H. Afgelopen maand maakte hij al een Duitse versie en een Poolse versie. Nu voegt hij ook een Nederlandse versie toe aan het rijtje van R&B, voor de duidelijkheid. En daarvoor heeft hij de handen ineengeslagen met...

deze week op nummer 28 in de top 40. Ja, hij heeft het nog niet gedaan. Maar misschien werkt deze jarige Job ook nog wel een keertje samen met een rapper. Heel benieuwd hoe dat zou klinken. Voor nu blaast Alex Warren vandaag 26 kaarsjes uit. En hoor je zijn Passenger op nummer 27.

bij het linker rijtje. Eent in LA van Adela gaat deze week 3 plekken omhoog. Komt terecht op nummer 26. Het is de Nederlandse top 40 van vrijdagmiddag 18 september. Goed dat je erbij bent. Ik wil je even een tip geven. Hou de socials van Ronnie Flex de komende tijd heel goed in de gaten. Afgelopen dinsdag post hij namelijk op Instagram dat hij erover denkt om zijn eerste album nog 1 keer live te doen. En niet zomaar, maar volledig in de stijl van het jaar dat het uitkwam. 2014. Dat wil zeggen, in een skinny jeans met gaten. Voor dat optreden heeft hij ook al een paar plaatsen en tijd in gedacht. Een industriële plek om 12 uur 's nachts. Maar zijn fans zijn in ieder geval heel enthousiast. Brian die reageert op de post van dat Ronnie het niet eenmalig moet doen, maar zelfs een hele tour van moet maken. En Vivian houdt van dramatiek. Vivian schrijft, ik ben bereid om mijn hele familie hiervoor te verkopen. In de top 40 mag je familie gewoon houden hoor, Vivian. Idali, Frenna en Ronnie Flex leveren deze

0: Tranaté, Moving to the Sun. Ook min 1 in hun zevende week.
1: Het geluid.
0: Janine, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hallo. 14.600 euro. Ik wil het nog maar even één keer gezegd hebben. Niet om jou nerveuzer te maken, maar omdat je weet wat er op het spel staat vanmiddag.
2: Ja, het zou leuk zijn, hè?
0: 14.600 euro. Ik stel jou de vraag. Antwoord wil graag gehoord worden door de jury. Wat is volgens jou het geluid van Q-Music?
2: Dat is het pasje in een slot van een hoteldeur steken om de deur te openen.
0: Ah, het pasje in het slot van een hoteldeur steken om de deur te openen.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
2: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.

0: Bonito.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
1: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Superdeals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.

0: Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
1: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
5: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
8: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Goedemiddag, het is 3:30. Dit is de Nederlandse Top 40 bij Q-Music. Verkeer van Flitsmeister. 62 files, 2 vertragingen langer dan 30 minuten. De A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Gorkum. 15 kilometer met 32 minuten. En de A50 richting Oss tussen Grijshoort en de Takietesbrug. 12 kilometer, daar 3 kwartier.
12: Het geluid.
11: Janine, goedemiddag.
13: Goedemiddag.
11: Je moet het prijzengeld wel delen met Wim van Helden als het zometeen goed blijkt te zijn.
13: Oh, oké. Okay.
11: Ja, Wim is namelijk overtuigd 100% van jouw antwoord. Dat roept hij al sinds de eerste keer dat hij het geluid mocht horen. Hij denkt het zeker te weten. Wat is jouw antwoord, Janine?
13: Wat is mijn antwoord? Het pasje in een slot van een hoteldeur steken om de deur te openen.
11: Voor €14.600. Wim van Helden heeft meegeluisterd, maar veel belangrijker, de jury heeft meegeluisterd naar jullie antwoord. Het pasje in een slot van een hoteldeur steken om de deur te openen. Janine?
13: Ja?
11: Het is niet goed.
13: Ja.
11: Nee,
13: jammer.
11: Nee, helaas. Je krijgt wel het thuisspel van het geluid opgestuurd.
13: Nou, dat is ook leuk.
11: Dat is wel een hele mooie pleister op de wonden. Maar die €14.600, nee, helaas is het niet het juiste antwoord, Janine. Dank voor het meespelen.
13: Nee, was te proberen. Nou, dankjewel.
11: Wens je een mooi weekend.
13: Succes, dank je.
11: Dankjewel. Nieuwe waarde van het geluid is €14.700. En om 4:30 spelen we gewoon verder.

Nummer 22 in de top 40 van deze week. Justin de Wild en Cheerio. Dit weekend staat hij 6 keer op het podium voor de streamers. Niet Justin de Wild. Vorige week had ik het namelijk had ik Busy nog aan de lijn vanaf Ibiza. Hij kwam namelijk nieuw de lijst binnen met zijn versie van...

0: sturen. Voor het programma Beste Zangers maakte hij een nieuwe versie van Anne. Origineel natuurlijk van Clouseau. Nou hebben de mannen van Clouseau nogal een flinke bak aan hits. Maar je moet er tijdens het programma toch echt één kiezen om te doen. Zelf is Busy gewoon een beetje door alle opties gaan bladeren, vertelde hij.
1: Dan ga je dus gewoon die hele discografie langs van Clouseau. En het is zoveel goed. En in één keer kwam Anne voorbij. Dat ik, oh ja, dit is echt een harde tune. En toen wilde ik er eerst Anaconda van maken. Zodat okay. Ik na de schoen weer net niet gek.
0: Ja, zo'n goed verhaal. De Anaconda. Je heeft die even links laten liggen. Of in de broek gelaten, dat kan ook. Nou, toch was ik best wel even zenuwachtig over wat Koen en Chris van Clouseau ervan zouden vinden.
1: Ik ben wel eerlijk, ik dacht echt van, nou, wat gaan die mannen vinden van Clouseau? Maar ze waren super enthousiast. Echt de eerste seconde eigenlijk al zag ik aan hun gezicht dat het goed ontvangen werd.
0: Ja, het werd niet alleen goed bij hen ontvangen. Ook in de rest van Nederland gaat het hartstikke lekker. Busy en Anne gaat van 26 naar 21 in de enige echte. Anne.

en Becky G moeten deze week 4 plekken inleveren met Sorry Papi, nummer 20 deze week. Dat zou ik met je hebben over de alarmschijf van deze week. Eerst de zanger die in zijn vrije tijd graag een beetje experimenteert in de keuken. Bruno Mars. Ja, dan verwacht je nu misschien heel spannende masterchef-achtige gerechten als gepaneerde coquilles, hartige tartatin van geitenkaas of geroosterde buikspek met persiksalsa. Doet hij allemaal niet. Hij houdt het gewoon lekker simpel. Is nu bijvoorbeeld de allerbeste hamburger aan het perfectioneren. Nou, hoe die hamburgers maakt, dat weet ik niet. Maar met zijn hit zit het in ieder geval gebakken. On My Soul deze week op 19.

Jonas Blue en Maliv, Edge of Desire. Daarvoor X-Alarm schrijf On My Soul van Bruno Mars. 13e week van 18 naar 19. Alarmschrijf van komende week ga ik zometeen aan je voorstellen. Na een zittenblijver op nummer 17. Het is de derde week voor Milo. Milo, laat het lukken. Alleen jij.

0: is 4:10. Je luistert naar het enige echte begin van je weekend. De Nederlandse Top 40 bij Q Music. Gezellig, goed, fijn dat je erbij bent. Traditiegetrouw, als het bijna 4:00 is en je hoort dit deuntje... Nou, dat kan maar één ding betekenen. Ik ga de alarmschijf aan je bekendmaken. De track waarvan we bij Q Music denken dat hij het extra goed gaat doen in de Nederlandse Top 40. En daarom gaan we hem een week lang extra vaak draaien. Ja, nu wil het toeval alleen dat het ook een van de nieuwe binnenkomers is in de lijst van deze week. Hij is komende week namelijk in handen van Michiko. Die lekkere afrobeat klapper van Jason Derulo met DJ Goja en Melody. Begon als een TikTok viral van DJ Goja. Ja, totdat deze viral zo vaak voorbij kwam op de For You page van Jason Derulo. Dat hij dacht, nou, misschien kan ik hier wel wat mee. En zo werd het niet alleen een viral, maar nu ook officieel een hit. Want deze week al nieuw binnengekomen op nummer 37. Maar wij bij Q denken dat dit nog veel groter gaat worden. De toekomst is mooi. Voor Jason Derulo, DJ Goja en Melody. Het is komende week de nieuwe Q Music alarmschijf.
1: De Q Music alarmschijf.
2: DJ Goja,

0: alarmschijf voor komende week. Michiko, DJ Goja, Melody en Jason Derulo. We hebben dit jaar al Billie Jean van Michael Jackson en op beginning van Joe gehad. Jolene van Dolly Parton. En straks mag ik een nieuwe aan het rijtje toevoegen. Een re-entry in de Nederlandse top 40. Een track die al eens eerder in de lijst heeft gestaan, maar opnieuw de lijst binnenkomt. En geweldig nieuws voor de vriendin van Julien.
1: Mijn vriendin die is heel erg dol op het nummer Zoele Zomernachten van Rutger van Barneveld. Ik wil vragen of jullie die voor mij alsjeblieft willen draaien.
0: Ja, ding is, op vrijdagmiddag ben ik geen jukebox. Maar nu wil het geval dat Rutger zometeen op 15 staat.

0: hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
13: Weekenddeal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
12: Bestel de nieuwe EasyToys adventskalender. EasyToys.nl.
14: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor €10 en kans op een avondje uit te waarde van €50.
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's. Smint.
17: Valt je iets op aan mij?
18: Nieuwe jas?
17: Nee.
18: Nieuwe schoenen?
17: Nee.
18: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
19: Jij bent naar de kapper geweest. Slijt je goed hoor. Smint.
20: Boost yourself. Let's
21: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
22: Het is cent de sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder €1. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
23: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
17: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
23: Oh, en nu niet?
17: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
23: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
22: Nu bij Dirk, Daily Chef gevulde verse pasta, €1,99.
24: Deze week in de bonus, AH rundergehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
25: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door.
0: Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
25: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
26: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
25: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
27: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
28: Het geluid.
29: Het geluid van Q-Music is nu waard...
30: €14.700.

0: 4 uur. Goedemiddag, het Q-Music nieuws van nu.nl. Alain Altena.
1: Goedemiddag. Het kabinet wil nu niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting. Dat zei premier Jetten tijdens een wekelijkse persconferentie.
2: BBB heeft gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet gesteund en geeft daarmee ook een helder signaal af.
1: Jetten sloot niet uit dat de BBB later weer mag aanschuiven. Het minderheidskabinet heeft de steun van de oppositie hard nodig om alle plannen rond te krijgen. De woningbouwsector slaat alarm. Het waarschuwt voor vertragingen en extra kosten, omdat steeds meer nieuwbouwwoningen niet gelijk een aansluiting kunnen krijgen op het volle stroomnet. De sector is bang dat mensen hierdoor ook langer moeten wachten op een huis. In het Gelderse op Heusden zijn gisteravond 14 mensen opgepakt. Dat gebeurde bij een uit de hand gelopen asielprotest. Zo werd er zwaar vuurwerk gegooid en werd de politie bekogeld. De verdachten zijn tieners tot 37-jarigen. En wie wordt toch de nieuwe adviseur van Sinterklaas? Nou, gisteren werd het duidelijk dat de NTR dat pas in november bekend maakt. De geruchten gingen dat Daan Schuurmans de nieuwe adviseur wordt, maar die heeft dat bij Shownieuws nu ontkend. En volgens hem gaat een andere naam die rondgaat, Casper van Koten, het ook niet doen. Het wordt dus toch echt afwachten tot november wie Stefan de Wallen als adviseur opvolgt.
3: Hey, dit is natuurlijk het Sinterklaasjournaal van grote mensen. Hè?
1: Absoluut.
3: Toch? Geweldig. Wat een soap is dit.
1: Het weer van Buienradar. Wolken en zon vanmiddag. Het is zo'n 18 graden. En morgen is het bewolkt met soms wat lichte regen. Het wordt dan max 22 graden.
0: Je verkeer van Flitsmeister, 500 kilometer file. Vertragingen langer dan 25 minuten op de A2. Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Empel. 6 kilometer met 34 minuten. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk-Oost en de brug over het Zijkanaal C. 6 kilometer met 40 minuten. De A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 12 kilometer met een half uur. A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Gorkum. 16 kilometer met 26 minuten. En de laatste is de A50 Arnhem-Oost tussen Grijzoord en de Takitusbrug. Daar 12 kilometer. Je vertraging is 50 minuten.
4: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.

0: sturen.
1: Goedemiddag, het is 1 minuut over 4. Het is de enige echte Nederlandse top 40 van vrijdag 18 september 2026. Administratie deze week. We hebben 9 stijgers, waarvan 7 stippen en 2 superstippen. 19 zakkers, 8 zittenblijvers, 19 ex-alarmschijven, 3 nieuwe binnenkomers en 1 re-entry. Ja, en ik zei het eerder vanmiddag al, die re-entry, die komt er

0: je de afgelopen weken een beetje online bent geweest, dan heb je So Incredible van Ilse de Lange voorbij zien komen. Die track is opeens weer overal. Komt onder andere door de TikTok van Aisha Viz. Zij postte een video waarin ze op het nummer dans. En ja, zo ging het balletje rollen. Ging daarna viral, kwam in de lijst van de meest gestreamde nummers van Nederland. En sinds deze week is ze ook weer terug in de enige echte. En extra bijzonder, So Incredible komt al uit 2008 en blaast dus dit weekend 18 kaarsjes uit. Letterlijk dit weekend. Dat is reden voor een feestje. Daarom ben ik vanmorgen naar Ilse's studio toegereden, waar ze druk bezig is met haar nieuwe album Sunrise, om haar daar te verrassen. Ilse.
1: Hoi. Niet schrik, ik ga je knuffel geven.
2: Oh,
1: ja. Hallo. Ja, sorry, hallo. Hoe gaat het met je?
2: Supergoed. Ja, ik geniet heel erg van wat er allemaal gebeurt eigenlijk. Ja,
1: het is... We zijn in je studio nu, je bent bezig met nieuw werk.
2: Ja.
1: Maar het gaat opeens over een liedje van 18 jaar geleden. En het gaat veel over een liedje van 18 jaar geleden.
2: Ja.
1: Is dat, vind je dat leuk of is het ook dat je denkt, goh, kunnen we het even over de toekomst hebben?
2: Nee, ik geniet er onwijs van.
1: Gelukkig.
2: Ik vind het nog steeds ongelooflijk. Ja. Ik bedoel, ik weet dat het zo is.
1: So incredible.
2: Maar het is, ja, precies, het is een cadeau. Ik vind het een cadeau dat een liedje van zo'n lange tijd nu door zoveel jonge mensen omarmd wordt. Is iets wat daar bijna niet te bevatten is eigenlijk.
1: De reden dat ik hier ben, dat heeft te maken met de Nederlandse top 40. Jij stond 18 jaar geleden natuurlijk al met So Incredible in de lijst.
2: Ja.
1: En het gebeurt eigenlijk zelden, zeker voor Nederlandse artiesten, dat ze weer terugkomen in de lijst. Maar deze week kom jij met So Incredible terug in de Nederlandse top 40.
2: Oh, dat is wel echt vet, hè? Kijk, dat is iets voor mij wat ik kan vastpakken of zo.
1: Ja, dat snap ik heel goed.
2: Ja, dat, wauw, bijzonder.
1: En niet eens...
2: Welk nummer?
1: 16.
2: 16?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Dat is echt heel hoog.
2: Maar dat is echt bizar.
1: Ja, dat is meteen het linker rijtje in.
2: Ja, het blijft in herhaling vallen, maar ik vind het echt fantastisch. En ik ben ook die mensen die al die films maken onwijs dankbaar. Want ik heb het wel aan hun allemaal te danken.
1: Ja, TikTok viral.
2: Het is bizar. Wie had dat ooit kunnen denken?
1: Gefeliciteerd. Je komt deze week dus nieuw binnen als re-entry op nummer 16.
2: Oké, helemaal te gek. Met koffie.
1: Nou, dat weet ik wel.
2: Dan ga ik het maken.

0: X-Alarm schrijft Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. 15e week, 2 plekjes naar beneden. Daarvoor de 13e week van Rutger van Barneveld. En oei, oei, oei, oei, oei. Zo snel als Rutger de zon ziet zakken in de zee, zo snel zakt zwoele zomernachten naar beneden. Van 8 naar 15 deze week. En daarmee heeft Rutger van Barneveld de snelste zakker in handen. Vrijdagmiddag, 4:15. Het is tijd voor de Nationale Vrijdagmiddaggebeurtenis. Ik heb weer de top 40 hits voor je in elkaar geknutseld. Je hoort verschillende top 40 hits achter elkaar. Elke hit staat voor een letter. Die letters die vormen samen een woord dat te maken heeft met de week die is geweest of het weekend dat gaat komen. En vandaag, rustig aan, hè, bijna weekend, zoek ik maar 4 letters. Moet dus te doen zijn. Is iedereen er klaar voor? Here we go.
1: Rebus. De top 40 Rebus.
2: De eerste letter.
0: De eerste letter van de hit die al 29 weken in de top 40 is te vinden deze week. Is de tweede letter van de artiest die deze week zijn eerste eigen solo-shows heeft aangekondigd.
3: Boom.
0: Is de eerste letter van de zangeres die vandaag haar gloednieuwe album heeft uitgebracht.

0: top 40 Rebus.
1: En dat was hem weer voor deze week. Denk je het goede antwoord te weten? Stuur het dan nu door voor je een bericht in de Q-Music app. Antwoord, de uitslag krijg je zometeen. Nou, ongeluksgetal 13, niet voor Roxy Dekker. Tweede week dat ze daar staat. Weekje bleven zitten in haar vierde week. Ex-alarmschijf Berm.

opnieuw te vinden in een uitverkochte Ziggo Dome. 6 shows samen met haar muzikale vrienden van The Streamers. In de top 40 blijft ze lekker staan waar ze stond. Vierde week voor Roxy Dekker, Bare Minimum bij Q. Daarvoor top 40 rappers van deze week. 4 muzikale hints die je moesten leiden naar een woord dat te maken heeft met iets dat deze week heeft plaatsgevonden. Shoutout naar onder andere Linda, Laura en Sam. Want jullie kwamen allemaal op de juiste letters. F-A-M-E, oftewel Fame. Dat heeft alles te maken met de gloednieuwe Wall of Fame die we sinds deze week hebben in Nederland. Afgelopen maandag werden namelijk de allereerste Songwriters Wall of Fame onderscheidingen uitgereikt. Denk aan Boudewijn de Groot, John Eubank, Ramse Shaffy, Herman van Veen, Frank Boeien. Eigenlijk de grootste songwriter die de Nederlandse muziekgeschiedenis gekend heeft, of nog steeds kent. Ze worden nu eindelijk geëerd bij de eigen Wall of Fame, gejureerd en samengesteld door een onafhankelijke stichting onder leiding van Erik van Tijn. En waarom? Omdat Amerika al bijna 60 jaar een Wall of Fame voor songwriters heeft. Engeland heeft het inmiddels ook al bijna 25 jaar. En dus vond die stichting het hoog tijd dat we in Nederland onze songwriters ook eens in de spotlight zouden zetten. Dat is toch mooi, hè? Wat ik persoonlijk heel tof vond, naast dat er nu 10 namen op die Wall of Fame staan, werd er ook een Starlight Award uitgereikt voor een aanstormend songwriter talent. En die is gegaan naar Vrouwtje. Nou is dat natuurlijk al heel leuk voor Vrouwtje, maar vooral het feit dat Vrouwtje al jarenlang vertelt hoe tekstschrijvers als Boudewijn de Groot en Herman van Veen haar grote voorbeelden zijn, dan maakte die avond natuurlijk wel extra bijzonder voor haar. Niet gek hoor dat ze gisteren op Instagram een groepsfoto heeft gedeeld. Misschien wel gezien van al de winnaars van die avond dat ze erbij heeft gezet. Je hebt geen idee wat deze foto voor mij betekent. Ah, zo tof. Fame, oplossing van de top 40 rappers van deze week. Terug naar de hits. Cat's Eye levert 3 plekken in met Animal.

laatste week voor Cat's Eye. Ex-Alarm schrijft Animal. Vorige week nog in de top 10 op 9. Deze week op nummer 12. Het geluid. Jacqueline.

0: hallo.
1: Goedemiddag. 45 jaar jong, uit Nieuwegein kom je. Het geluid is waard 14.700 euro. Wat denk jij dat het is?
0: Een sleutel die draait in het slot.
1: Een sleutel die draait in het slot.

0: Week op Ja. Q Music.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.

0: Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
1: eboekhouden.nl. Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Bestel de nieuwe EasyToys adventskalender. EasyToys.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
5: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
4: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
6: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
7: Haiboe.nl.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibo.nl.
10: Haibo.nl.
11: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
15: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
16: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
17: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
18: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
16: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
21: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Goedemiddag, het is bijna 16:30. Je luistert de enige echte Nederlandse top 40. Q-verkeer van Flitsmeister met 4 vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A2 richting Maastricht-Noord. Tussen Leender, Heide en Valkenswaard 4 kilometer met 3 kwartier. De A16 Rotterdam-Breda tussen de Brechtseplein en Feyenoord 7 kilometer met 32 minuten. De A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en industrietrein Avelingen 10 kilometer met een dik half uur. En de A50 Arnhem-Os tussen Renkum en Ewijk. Daar heb je de meeste vertraging. 15 kilometer file. Je vertraging is daar 1 uur.
1: Het geluid.
0: Jacqueline, goedemiddag.
22: Hallo.
0: Hallo, het geluid is waard €14.700. Je bent 45 jaar jong, komt uit Nieuwegein.
22: Ja, klopt.
0: Je hebt zojuist het antwoord aan de jury gegeven. Een sleutel die draait in het slot. Jacqueline, goed om even te weten. Gisteren sprak ik Mirjam in de Q-middagshow. Zij gaf als antwoord het slot van een deur opendraaien met een sleutel. Nou is de vraag, vindt de jury dat hetzelfde antwoord of niet? Is jouw antwoord dichterbij het juiste antwoord dat de jury zoekt of niet? Het antwoord is niet. Het is niet goed, Jacqueline.
22: Jammer.
0: Ja, helaas, de jury vindt het hetzelfde antwoord. Ja, altijd even de foute antwoorden checken via qmusic.nl en in de Q-app. Ik mag je toch nog feliciteren met het thuisspel van het geluid. Ga ik naar je opsturen.
22: Oké, dankjewel.
0: Ik wens je een mooi weekend.
22: Dankjewel.
0: Dag Jacqueline.
22: Doeg.
0: Nieuwe waarde van het geluid is nu €14.800 en om 17:30 spelen we verder. Het laatste nieuws, dat krijg je van Alem.
23: Ja, goedemiddag. Het is nog onduidelijk waardoor vorig weekend een 51-jarige man overleed in Rotterdam. Dat gebeurde toen hij werd opgepakt door de politie. Het OM zegt nu dat agenten de man aanhielden omdat hij te hard reed op zijn fatbike.
24: Dus ze vroegen om zijn identiteit en hij kon zich niet legitimeren op dat moment, waarna de politie over wilde gaan op een identiteitsfouillering. En toen is die betrokken man gevlucht.
23: Uiteindelijk werd de man opgepakt, maar hij werd niet lekker en later overleed hij. Er wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd. De cao-onderhandelingen tussen ABN AMRO en de vakbonden zijn eerder deze week stopgezet. De bank wil dat werknemers verplicht de helft van hun werktijd naar kantoor komen. En het moet volgens ABN ook in de cao komen te staan. Maar de vakbonden denken daar niet aan. En KLM gaat onderzoek doen naar de ontplofte powerbank op een vlucht van Amsterdam naar Curaçao. Gisteravond moest een toestel hiervoor omkeren boven de Atlantische Oceaan. Intussen houdt op Schiphol de powerbank de reizigers bezig, zag de NOS.
25: Nou, daar schrok ik best wel van, ja. Want we hebben allemaal een powerbank in ons bagage. Dus je gaat wel goed nadenken. Heb ik wel een goede powerbank?
26: Ja, ik denk dat ze daar moeten op handhaven, denk ik. Powerbanks misschien of niet meenemen, of in het land waar je naartoe gaat, dat je ze daar moet kopen. Ik weet het niet.
0: Kijk, het is natuurlijk hartstikke schrikken voor die mensen die in het vliegtuig zaten. En ze zijn allemaal met de schrik vrijgekomen. Maar het mooiste aan dit verhaal, vind ik, dat dit de powerbank is van oud-KLM-topman, de baas Camille Eurlings.
23: Dat klopt.
0: Hoe kan dit nou gebeurd zijn?
23: Nou ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Want als oud-KLM-baas moet je toch weten dat dit niet kan.
0: Want hij had de powerbank mee, dat mag natuurlijk. Je mag een powerbank meenemen in het vliegtuig. Ja. Maar hij had hem nog aan de lader hangen.
23: Nou, hij zou dus in slaap zijn gevallen terwijl hij het ding liet opladen. Maar dat opladen, dat mag dus niet.
0: Waanzinnig geval, ja, sorry. Echt wel smullen.
23: En wil je minder koffie drinken? Dan lijkt alleen de geur al wonderen te doen. Dat blijkt uit Japans onderzoek. Bij deelnemers werd een koffiekan op ongeveer 50 centimeter afstand gezet. Nou, ze mochten er niet van drinken, maar ze moesten alleen rustig zitten en normaal ademen. En wat bleek? Alleen de geur zorgde al voor een beter humeur en voor minder vermoeidheid.
0: Bakkie!
23: Lekker!
27: De top 40.
0: De lijst gaat verder met Talk to You van Another. Zometeen na Samuel Welten en Russo en Boom. Sorry, hoe toepasselijk is Boom nu van Samuel Welten en Russo na het nieuws over die powerbank? Het is niet bedacht.

0: knalt 8 plekken omhoog. De top 40. Nummer 11 deze week, Samuel Welte en Russo. Ze zijn daarmee, net als Miley, de snelste stijger van deze week. Sowieso een geweldige week voor Samuel. Hij kondigde zijn eerste twee solo-shows aan in Paradiso en Tivoli-Vredenburg. Gaat gebeuren 11 en 19 februari 2027. En die pre-sale ging zo hard. Er waren meer aanmeldingen dan dat er plaats was in de zaal. Dat hij er nog een derde show aan vast heeft geplakt. 20 februari in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Vanmorgen om 11 uur begon de normale kaart verkopen. Ik heb even gekeken. Het gaat nog steeds hartstikke hard. Dat succes dat zou zomaar kunnen komen door advies uit onverwachte hoek. Namelijk van de snor Johan Derksen. Ja, Samuel legt het zelf even uit. Gisteravond was hij de gast bij Vandaag Insight. Vertelde daar dat hij er een paar jaar geleden al eens in het publiek zat.
1: Buiten kom ik Johan tegen. Ik zeg, Johan, ik ben beginnend zanger. Toen zei hij, ja, je moet klein beginnen en niet te hard van stapel lopen. Heb ik dat niet helemaal gedaan, maar het is wel goed gekomen tot nu toe nog. Johan, bedankt. Ik ben niet altijd eens met wat je zegt, maar ik vind het wel geweldig.

Nummer 10 en nummer 9, My Body Isn't Ready. In de enige echte Nederlandse top 40 voor vrijdag 18 september 2026. Dan een hit die zich in een heel exclusief rijtje mag plaatsen. Na Waarom Heb Jij Me Laten Staan van de Heirekel. Huil Is Voor Jou Te Laat van Corrie en de Rekel. De Vogeltjesdans van de Elektronica's. Even leuk voor het sfeertje. En na What I Want van Morgan Wallen en Tate McRae is Boston van Stella Lefty het vijfde nummer ooit dat na 19 weken of meer voor

0: plekje hoger. In de 10e week Tampa City zo de top 10 binnen. Self-Aware en 6 deze week. Min 2 voor Jugal & Solto. Jamaican Bam Bam. Top 5 van deze week trappen we zometeen af met Ella Langley. En Texas op 5. Eerst een tip voor de top, want het gaat waarschijnlijk gebeuren voor Isabel Usher. Ze komt heel erg dicht bij haar eerste top 40 hit. Gaat hartstikke hard met haar nieuwe track Niemand wil een popster. Op 2-jarige leeftijd verhuisde zij van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland. Op haar 16e begon ze met het maken van muziek en songwriting. Ze schreef nummers voor artiesten als Chris Cross Amsterdam en Rolf Sanchez. Ja, dat ging al lekker, maar in 2020 startte ze met TikTok, waar ze bekend werd door bekende Engelstalige nummers naar het Nederlands te vertalen en andersom. En nu in 2026 heeft ze een unieke track die echt lijkt aan te slaan. Ze staat hoog in de tipparade. Ze gaat krankzinnig goed op Spotify. Grote kans dat ik haar binnenkort kan verwelkomen als officiële top 40 artiest. Vandaag is Isabel Usher nog een tip
1: voor de top.

0: onderweg naar haar allereerste top 40 notering. Isabel Usher, Niemand wil een popster. Vandaar nog als tip voor de top. De ontknoping van die top volgt weldra met Ella Lang. Die zometeen Choose in Texas op 5. She's from Texas, I can tell.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
2: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
3: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
3: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
10: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
14: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
9: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
10: €14.800.

0: 5 uur. Goedemiddag, het Q-music nieuws van nu.nl. Alain Altena.
1: Goedemiddag. Het kabinet wil nu niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting. Dat zei premier Jette tijdens een wekelijkse persconferentie.
2: BBB heeft gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet gesteund en geeft daarmee ook een helder signaal af.
1: Jette sloot niet uit dat de BBB later weer mag aanschuiven. Het minderheidskabinet heeft de steun van de oppositie hard nodig om alle plannen rond te krijgen. Jan G. uit Overasselt is opgepakt in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne, melden meerdere media. Begin deze maand liep een grote groep gewapende mannen het dorp Overasselt binnen en bij het huis van Jan G. werd een beveiliger doodgeschoten. Rijkswaterstaat heeft Defensie op de vingers getikt omdat een militaire vrachtwagen over de Merwedebrug is gereden. De brug bij Gorinchem is verzwakt en daarom al maanden verboden terrein voor vrachtverkeer, tenzij er een noodgeval is. En volgens Omroep Brabant krijgen militairen de regels rond de Merwedebrug nog eens goed uitgelegd. En voetbal, bondscoach Xavi heeft zijn eerste selectie van het Nederlands elftal bekendgemaakt. Sportverslaggever Riepke Bakker vertelt wat hij ervan vindt.
3: Het is niet een enorm vernieuwende selectie. Memphis Depay en Wout Weghorst zijn de grote afvallers. Maar verder ziet het er grotendeels nog net zo uit als onder Ronald Koeman. 3 uitzonderingen. Joey Veerman krijgt een nieuwe kans. En talenten van Bommel en Zegiel zijn er voor het eerst bij.
1: Oranje speelt binnenkort 4 wedstrijden in de Nations League. Komende donderdag is de eerste, dan speelt Oranje tegen Duitsland. Van Buienradar, wolken en zon bij zo'n 18 graden. En morgen is het bewolkt met soms wat lichte regen tot dan max 22 graden.
0: Q-verkeer met een blik op de weg door Flitsmeister. 3 vertragingen langer dan 40 minuten. Op de A50 Arnhem-Os tussen Renkum en Ewijk. Door een auto met pech 15 kilometer. Je vertraging is 1 uur. De A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. Door een ongeluk 7 kilometer met 41 minuten. En de laatste is de A58 Breda-Tilburg. Tussen Galder en de Reeshof. Door een ongeluk 8 kilometer. Vertraging 3 kwartier.
4: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
0: En terug naar de hits.
5: Domien Verschuren.
0: Het zijn de 5 meest gloeiend hete hits van deze week. De top 5 van Nederland met uiteraard ook de grootste. Zometeen op nummer 1, Ella Langley. Zij staat op 5.

Langley is daarmee weer een stapje dichter bij dat gedroomde erepodium. Maar Q-luisteraars Sanne, Marlinda en Jesper dachten eigenlijk dat ze daar vandaag al op zou staan. Zij gaven Choose in Texas namelijk door als hun voorspelling voor de nummer 1 van deze week. Ella is dus in ieder geval nog niet gelukt. Maar lukt het een andere hit deze week wel om de troon over te nemen van Shakira en Burna Boy? Over een paar minuten geef ik je het verlossende antwoord. Q-music. Eerste dame die in haar vijfde week in de lijst één plekje omhoog klimt. Sienna Spyro, ook onderweg naar het erepodium. Great Expectation, nummer 4.

plus 1 voor Sienna Spyro deze week. Great Expectation nummer 4. Ja, ik zit even te denken. Ga ik dit nu spannend maken? Dat is een beetje mijn werk als host van de top 40. Om een klein beetje te hypen. Hebben we een nieuwe nummer 1? Wat staat er dan op nummer 2? Wie pakt nummer 3? Maar eigenlijk is het al wekenlang heel saai. En deze week is dat wellicht niets anders. Ik ga niet te veel weggeven. Kleine spoiler om je vast te waarschuwen dat het geen heel opwindende top 3 gaat worden, krijg je nu al. Want nummer 3 blijft nummer 3. Dat is weer Teddy Swims, Mr. Know-it-all in de top 40 bij Q Music.

tweede week op rij heeft hij het brons in de handen. Teddy Swims, Mr. Know-It-All in de top 40, nummer 3. Dan nog twee hits te gaan. Die Die van Burna Boy en Shakira. En The Bowser met Magnetic. Ja, ik zei het al, wekenlang is het bovenin best wel saai. Maar misschien komt daar deze week wel verandering in.

0: Ze zijn wederom heel dichtbij. Maar die laatste trede omhoog is de Bauza opnieuw niet gelukt deze week. Nummer 2 blijft nummer 2 voor Magnetic. In het onveerige vrijdag 18 september. Ja, grote kans dat je weet wie er bovenaan staat. Ik ga het officieel maken na de top 10 in 1 minuut.
1: Nummer 10.
0: Talk to you, another M54 Ultra on 10. Somber, my body isn't ready. Boston van Stella Lefty op 8 deze week. On a train back to Boston and we're jumping the gun. 7 plus 4 voor Tampa City. 7.

0: Ella Langley, Choosing Texas.
1: He's choosing Texas, I can tell.
0: Here. Sienna Spyro and Great Expectation.
1: All I need is the great expectation of you.
0: Mr. Know-It-All, Teddy Swims.
2: Oh, I wish I wasn't Mr.
0: Today. The Bowser, Magnetic. Zeer opwindende top 10 deze week, kan niet anders zeggen. Plekje wint voor Somber, Stella Lefty nieuwe de top 10, Temper City nieuwe de top 10. Maar die top 3, die lijkt wel gemetseld. Hij staat muur en muur vast. Nummer 3 bleef nummer 3, nummer 2 bleef nummer 2 en ook nummer 1 blijft nummer 1. En dat betekent voor Shakira en Burna Boy dat zij voor de

0: ook deze week de nummer 1 van Nederland is. Of Shakira en Burna Boy nog een 14e week vol gaan houden bovenaan de lijst. En dus een uitdager zijn voor het record op nummer 1 van Harry Styles. Stel ik je graag volgende week in een nieuwe top 40. Want dit was hem, de Nederlandse top 40. De lijst van vrijdag 18 september 2026. Morgenmiddag tussen 3 en 6 hoor je alle 40 iets nog een keer. Dan met Stefan Bouwman. Heb je nou een deel van de lijst gemist? Check dan de Top 40 Weekoverzicht podcast. Staat over een paar minuten online op qmusic.nl, in de Qmusic app en in je favoriete podcast app. Daarin krijg je alle hoogtepunten van deze week van me.
1: Het geluid.
0: Kaming, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: 36 jaar uit Spijkenisse kom je.
2: Ja.
0: Wat is volgens jou het geluid van Qmusic voor 14.800 euro?
2: Ik denk het openen van een ouderwets blik cola uit de jaren 80.
0: Het openen van een ouderwets blikje cola uit de jaren 80?
2: Ja.
0: Maar hoe kom je bij het antwoord?
2: Ja, van mijn man. Hij heeft het vaker gehoord en hij kwam uit China. En, okay. Ja. Ja.
0: En wat maakt het dan anders dan een normaal blikje cola? Dus waarom is het zo specifiek?
2: De koolzuur is minder koolzuurachtig. Okay. En hier heb je heel veel koolzuur. Dus als je open, dan hoor je gelijk dat de koolzuur.
0: Ja. En het was vroeger anders?
2: Ja.
0: 14.800 euro. Kaming, jouw antwoord is het openen van een ouderwets blikje cola uit de jaren 80.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
2: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.

0: 0%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
0: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
5: Aquaparken voor tickets €200, please.
6: Zei hij nou €200?
7: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
4: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
8: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
9: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
10: Ja, eindelijk. Hij is er weer. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
11: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
10: Bestel de nieuwe EasyToys Adventskalender. EasyToys.nl.
11: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
12: Een mega actie voor een mega lach. Patrick Pleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
14: Fans van voordeel.
15: Aldi, soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
14: Fans van voordeel,
13: Aldi.
16: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
17: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
16: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
18: Social deal, deals die je niet mag missen.
19: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
17: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
20: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
21: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
21: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
21: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Goedemiddag, het is 1 minuut over 5:30. Het verkeer van Flitsmeister viel op de A16 Ridderkerk te Bresseplein. Bij te Bresseplein, daar staat 8 kilometer met 35 minuten vertraging. A50 Arnhem-Os bij Ewijk door een defect voertuig 15 kilometer en een uur. En op de A58 Breda naar Tilburg bij Tilburg-Reeshof door een ongeval 10 kilometer en 3 kwartier.
2: Het geluid.
1: Kaming, een hele goede middag.
22: Goedemiddag.
1: Het is jouw beurt voor 14.800 euro. We hebben 48 foute antwoorden gehad. En jij mag zeggen wat het geluid van Q-Music is.
22: Ik denk dat het openen van ouderwetse blikje cola uit jaren 80.
1: Zullen we nog eens even een keertje gaan luisteren?
22: Ja.
1: Volgens jou dus het openen van een ouderwets blikje cola uit de jaren 80. De jury heeft meegeluisterd met jouw antwoord, Kaming, voor 14.800 euro.
22: Ja.
1: Maar het is niet wat we zoeken.
22: Goed, nee.
1: Helaas, helaas.
22: Helaas.
1: Hey, we wensen je natuurlijk wel een prachtig weekend en we sturen jou op het thuisspel van het geluid.
22: Oké, dank je.
1: Groetjes, doei, doei, doei, doei. Geluid het wel weer 100 euro erbovenop. De waarde is nu 14.900 euro. En de headlines van inmiddels 5:40 krijg je van Alain.
23: Ja, goedemiddag. De politie heeft 6 jongens vrijgelaten die vastzaten voor de rellen in het Gelderse dorp op Heusden. Daar was gisteravond een asielprotest. Dat liep uit de hand. Zo werd het met zwaar vuurwerk gegooid. 8 mannen zitten nog in de cel. De cao-onderhandelingen tussen ABN AMRO en de vakbonden zijn eerder deze week stopgezet. De bank wil dat werknemers verplicht de helft van hun werktijd naar kantoor komen. En dat moet volgens ABN ook in de cao komen te staan. Maar de vakbonden denken daar niet aan. Hij leek afscheid te gaan nemen, maar het blijkt niet te kloppen. Cristiano Ronaldo is gewoon weer opgeroepen voor het Portugese elftal. Ronaldo is 41 en speelde al 233 wedstrijden in het Portugese shirt. En volgens de bondscoach is het gewoon een speler als alle anderen. Als hij niet presteert, speelt hij niet. En het was jarenlang een achterstandsbuurt, de wijk Krooswijk in Rotterdam. Maar nu is het volgens de Engelse reiswebsite Time Out Magazine een van de coolste wijken ter wereld. Het lijkt dus wachten op meer toeristen. En dus vroeg deze RTL-verslaggever aan een buurtbewoner:
24: stel nou, er komen hier hordes toeristen deze kant op. Wat zou je daarvan vinden?
25: Ik zou zeggen, gelaat stuur ze lekker naar Amsterdam.
23: Ja, Krooswijk staat op plek 21 van de 40 coolste wijken ter wereld. En de nummer 1 vind je in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul.

Zo dan, we zijn hartstikke onderweg met het weekend van Q Music. Dat moeten we vieren ook. Natuurlijk met the one and the only.

0: Fairytales bij Q. 10 minuutjes over 5:30. Het weekend van Q Music is lekker bezig. Dit is nu het foute uur. Normaal gesproken met Tom en Judith. Judith is er vandaag niet, dus ik zou hier eigenlijk alleen zitten. Totdat daar ineens iemand lucht van kreeg. En dat was Stefan Bouwman. En die appte mij en die zegt... zal ik niet gewoon lekker tegenover jou komen zitten?
1: Ja, maar zo Tariq Zet, kom zend uit ijs.
0: Ja.
1: Nee, ik dacht, het is toch gezellig. Foute uur, we hebben nog nooit samen een programma gemaakt.
0: Nee, dus ik vind het echt heel erg leuk. Maar ik dacht ook tegelijkertijd, jij zit hier vanavond om 9 uur ook tot 12.
1: Natuurlijk, ja, als je een hekel aan hebt, wordt
0: een werkdag, hè?
1: Dat mag toch af en toe, is toch leuk?
0: Ja, ik vind het oprecht gezellig.
1: Ja, is leuk.
0: Ja, je hebt de eerste grap al gemaakt, dus het wordt een goede avond.
1: Ze zijn ook op, hoor.
0: Ah, dat is jammer. Hey, nu in ieder geval lekker een uur lang foute hits. Dus pak de Q-Music app erbij en vertel ons daar ook direct even hoe jouw weekend eruit ziet. Wat je nu uitspookt, wat je gaat eten. Daar moeten wij ook nog even een ei over leggen.
1: Ja, het wordt toch denk ik een rijsttafeltje.
0: Rijsttafeltje?
1: Ja, wel trek in hoor. Maar tips zijn welkom in de app.
0: Nou, laten we die even aanvliegen dan. En als je dan in die app zit, kun je stemmen op je favoriete foute hits. Zo komt er nu een battle tussen Kevin Little met Turn Me On of Pump It Up van Denzel. Laat maar weten wat jouw favoriet is. De foute hit met de meeste stemmen draaien we zo meteen naar Dan Hartman en Relight My Fire.

0: Kevin Lidl. Turn me on in het Foute Uur bij Q.
1: Dit is het Foute Uur.
0: Hoe is het in de Q-Music app dan?
2: Ontzettend gezellig. Ja? Iedereen is allemaal dingetjes aan het doen. Raymond is nu in de auto naar huis. Morgen gaat hij voetballen. Zondag gaat hij helemaal geen kloten doen. Rustig weekend.
0: Ik zie Jonathan, die stuurt een foto vanuit de keuken. Foute Uur luisteren terwijl ik enchiladas maak.
2: Heerlijk.
0: We kunnen ook nog Mexicaans.
2: Ja, maar daar heb je het altijd spijt van. Dus net als McDonald's, toch?
0: Ja, vind je dat?
2: Heb je dat niet? Ja, als je het bestelt, hè, niet zelf maakt.
0: Ja, ik vind het wel lekker hoor, Mexicaans.
2: Nou, we denken er nog over na. Jarno die gaat morgen met het bedrijf naar Oktoberfest, Düsseldorf. Ik denk dat daar vooral bier en bokworst op het menu staat.
0: Ja. Veronique zegt hier morgen het NK Drakenbootrace in Zevenhuizen. Zin in.
2: Manolito, die is lekker een pizzaatje aan het klappen.
0: Dit is Stephanie.
3: Wat een leuke verrassing, jullie twee samen. Tof. Ik ben heel benieuwd hoe de show gaat worden. Superleuk. Leuk. En tips voor avondeten. Mexicaans. Nepalees. Indiaans. Indonesisch. Zit je toch een beetje in je rijsthoek.
2: Ik moet er één kiezen.
3: Surinaams.
2: Ja.
3: Je weet, zit er wat voor jullie tussen. Smakelijk eten en maak er een mooie show van.
2: Steven, ik vind het heel lief, maar dit is gewoon de thuisbezorgd app openen.
0: Ja, ze maakt het er niet makkelijk.
2: Zie je alle opties. Ja.
0: Even zien, ik zie hier nog vrijdag vette bekkendag. Groetjes van Cynthia. Die heeft kaas of vlees uit de airfryer.
2: Nou, ook lekker.
0: Ja.
2: Snackbaggetje kunnen we ook nog doen.
0: Ja, joh, we moeten echt even naar de tekentafel, hoor.
2: Ja, we gaan gewoon zo op een knop drukken en dan komt er wat.
0: Een beetje trek te krijgen nu. Gelukkig hebben we wel foute hits. Daar denken we zeker over na. Oeh, ting, tang, walla, walla, bang, bang. Oeh, jij kan ook zingen, hè?
2: Nou,

0: Cartoons bij Q-Music in het Foute Uur, Witch Doctor. We gaan na het nieuws van 6 uur verder met onder andere deze.
1: Met z'n allen. Hey, na, na, na. Oh.
2: Hey Mattie.
3: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Oh nee, niet de tennisleraar.
2: Zij is gezellig nu met de tennisleraar.
3: Nee! En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Ik zat in die nachttrein van Amsterdam naar Rotterdam, is mijn telefoon weg. Ik denk, ik ga naar de conducteur. Wij stoppen op Haarlem en wij zorgen dat daar politie staat. Zo. Dan kunnen we hem fouilleren. Ze zegt, is dit jouw telefoon? Die hebben wij gevonden. In zijn onderbroek. Godverdomme. Ben je er ook bij? Roep gewoon even.
4: Hey Mattie!
5: Hey Mattie!
6: Hey Mattie!
0: Elke ochtend bij Q-Music.
7: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
8: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
7: Ah, check.
9: Nu superdeals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Uren kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf? Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
12: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
13: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel, heel, heel, heel, heel, heel lang.
14: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
19: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
20: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak.
21: Belisol.
19: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
22: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
23: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
24: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
25: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
24: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
25: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
24: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
26: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
27: De Beter Pikken Buddies.
28: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels.
0: Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
3: Het geluid.
4: Het geluid van Q-Music is nu waard
5: 14.900 euro.

0: Het is 6 uur, een hele goede avond. Q-muzieknieuws van nu.nl. Krijg je van Rebecca.
1: Goedenavond. Het kabinet gaat geen zieke kinderen meer uit Gaza evacueren hier naartoe. In plaats daarvan wordt er 12 miljoen vrijgemaakt om die kinderen in de regio op te vangen en daar de juiste hulp te geven. Want volgens minister Sjoerdsma kunnen er zo een stuk meer kinderen geholpen worden. In Gaza is al langer niet genoeg specialistische zorg beschikbaar. Vorig jaar werden er daarom 5 zieke kinderen hierheen gehaald. De politie heeft 6 jongens vrijgelaten die vastzaten voor de rellen in het Gelderse dorp Opheusden. Er was gisteravond een asielprotest en dat liep uit de hand. Er werd met zwaar vuurwerk en met spullen gegooid. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. 8 mannen zitten nog altijd vast. Opnieuw een groot datalek dan, dit keer bij de drogisterijketen DA. Cybercriminelen hebben een paar weken geleden al toegang gekregen tot hun systeem. Daarbij zijn verschillende klantgegevens gestolen. Het gaat dan bijvoorbeeld om telefoonnummers en om e-mailadressen. DA waarschuwt klanten om extra alert te zijn op verdachte mailtjes en telefoontjes. En Amerikaanse onderzoekers hebben een videogame gemaakt waarmee ze kunnen ontdekken of iemand autisme heeft. Dat spel heeft geen regels, je moet er zelf achter komen hoe het werkt. En in de praktijk blijkt dat jongeren met autisme vaak iets slechter scoren en ook wat meer tijd nodig hebben. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 14. Morgen is het wisselvallig en een maximaal 22 graden.
0: Fitzmeister dan viel op de A50 Eindhoven naar Os bij Eerde. Dat komt door een ongeluk. 5 kilometer, 25 minuten vertraging. A50 Arnhem naar Os bij Ewijk door een defect voertuig. 15 kilometer en 3 kwartier. En op de A58 Bergen-op-Zoom naar Tilburg bij Bavel door een ongeluk. 9 kilometer, half uurtje.
2: En als je dan net als Tom een auto hebt waar je zo trots op bent en daar wil je heel graag een mooie foto van, dan moet je te hard rijden op de A2 richting Eindhoven. Hectometerpaal 125,5. A16 naar Dordrecht 7,9. De A28 naar Assen bij 153,5. En de A50 naar Apeldoorn 212,5.
0: Oh, ik heb er van de week één gehad.
2: Wat dan?
0: Ja,
2: een boete? Hoeveel?
0: Ja, 5 kilometer te hard. Oh, nee. Door zo'n stomme flitspaal in dat stomme centrum van Amsterdam.
2: Oh,
0: dat zijn die 50 wegen voorheen, die nu 30 zijn geworden.
2: Ja.
0: Ja, en dan zit je niet op te letten. En dan rij je dus 35.
2: En de 5 in de bebouwde kom is echt geld.
0: Ja, zal ik je eens vertellen? €85.
2: Exclusief administratie.
0: Ja, voor 5 kilometer te hard.
2: Ja, dat is geld.
0: Dat was een mooie rijstafel geweest.
3: Tom van der Weert.
0: En je hoort hem, Stefan Bouwman is er ook gezellig bij. Maar die rijsttafel die komt er hoe dan ook, hoor.
2: Ik trakteer wel, goed?
0: Dus het fout.

0: Anita Meijer in het Foute Uur bij Q-Music. Why Tell Me Why.
1: Het Foute Uur.
0: Het is 6:09. Het weekend van Q-Music is onderweg. Het is weer een gelegenheidsduo op dit fijne radiostation.
2: Tom het eerst, en...
0: Ja, inderdaad, ja.
2: Voor het eerst, Tom en Stefan.
0: In 5 jaar dat ik hier zit.
2: Ja.
0: Dat is toch wel een leuk iets.
2: Spannend.
0: Helemaal niet.
2: Nee, is niet waar. We hebben ook gewoon gezellig mensen erbij die ons helpen in de app.
0: Ja,
2: Tom.
0: Doe ja. Doe ja, hallo.
3: Hallo, Tom en Stefan.
0: Hey. Hoe is het met jou dan?
3: Ja, goed met jullie.
0: Goed,
2: prima.
0: We hebben besteld. Nee.
2: We hebben gekozen. Het is een rijsttafel geworden, toch?
3: Oh, lekker, ja. Lekker.
2: Ja.
3: En voor ons is het nog een verrassing.
0: Hoezo?
3: Nou, onze moetie heeft gekookt en we zijn nu onderweg.
0: Je wie? Je moetie?
2: Je moetie, de moeder.
3: Ja.
0: Oh, je moeder.
3: Nou, ze is niet mijn moeder, technisch gezien, maar we noemen haar wel de moeder, omdat ze ons altijd wel heel goed verzorgt.
0: Oh ja, oh, ja.
3: Ze is eigenlijk gewoon een vriendin.
0: Dus daar ga je nu eten?
3: Ja, nou, we zijn onderweg naar Eibergen. Daar gaan we kamperen.
0: Oh.
3: En daar zijn onze vrienden ook. En onze vriendin was zo lief om aan te bieden om het avondeten te koken. Dus...
2: Oh, zo. Moetie is ook echt gewoon een beetje dezelfde leeftijd, joh.
3: Ja, ja.
2: Oh, wat grappig. Ja, oké, okay, ik snap
4: het. Moetie is gewoon een bijnaam worden.
2: Ja, het begint allemaal helemaal logisch.
0: Nog iemand op achtergrond. Ja,
3: ja, dat is Sander, mijn man. Ja,
0: hallo, Sander.
2: Zij hebben Doenja en Sander. Ja, ja. Dat dynamische duo vandaag.
0: Ga naar Moetie.
2: Jullie zitten sowieso in de bijnamen,
4: hè? Ja, jullie zijn niet het enige duo vandaag.
2: Jullie zitten ook in de bijnamen, begreep ik, qua andere dingen.
3: Ja, dat klopt.
2: Vertel.
3: We hebben Harry achter onze auto hangen.
2: Harry,
0: wie is Harry?
3: Harry is onze caravan.
0: De caravan?
3: Ja.
2: Ja. Het is zo warrig. Oké, Harry de caravan. Waarom heet Harry Harry?
3: Ja, ik geef wel eens een bijnaam.
2: Dat
3: en
2: merk ik.
3: Dit is nu inmiddels Harry 2.0. En ik weet niet, we kochten onze eerste caravan en ik stond erbij. En toen zei ik, nou, welkom in de familie, Harry.
0: Ja.
3: En vanaf dat moment hebben we stickers opgeplakt. Meet Harry, how Harry you doing? En Harry on tour.
0: Fantastisch.
2: Hebben jullie ooit gedacht aan kindjes samen?
3: Nou, sterker nog, onze zoon zit achterin.
0: Oh.
2: Hoe heet hij?
3: Luc.
4: Harry.
2: Harry 3.0.
0: En wat is de bijnaam van Luc?
3: Hans.
2: Alles heeft zoveel uitleg nodig bij jullie.
3: Ja.
4: Eigenlijk zijn we heel makkelijk, hoor.
0: Ja, jullie zitten wel lekker op ons niveau, dus dan zijn jullie inderdaad
2: dat
0: ook
2: waar,
0: makkelijk.
2: Ja.
0: Hey, maar dus lekker een weekendje kamperen en dan zondag, maandag weer terug.
3: Ja, zondag weer terug en dan maandag weer aan de bak.
0: Ja, zo is het ook.
2: Kut, maar het hoort erbij, hè?
3: Ja, zeker. Ja, ja. En jullie?
0: We gaan niet kamperen dit weekend.
2: Nee, niet. Nee. We hebben ook nog geen caravan samen, maar wat niet is, kan nog komen, hè?
0: Ja,
3: ja, ja. Maar dat zou je de man leuk zijn on tour, toch?
0: Als jij nou eens even wat bijnamen voor ons verzint, voor Tom en Stefan.
4: Ja, kijk, je vraag, hoor.
2: Wat?
0: Zegt hij?
3: Ik zal ze in de app zetten.
2: Oh, ja, super, dankjewel.
0: Nou, we gaan duimen voor het zonnetje voor jullie dit weekend. En veel plezier daar.
3: Eet smakelijk straks, hè, mannen.
0: Doei.

0: Coco Jumbo in het foutuur bij Q.
1: Oh ja, ik moet hem overpakken. We hadden net Dunja aan de telefoon.
0: Dunja, met...
1: Dunja, met Sander.
0: Ja, en die gingen naar Moetie.
1: Die gingen naar Moetie, dat is de bijnaam van een vriendin die eigenlijk een soort moeder is. Ja, Luc zat op de achterbank, dus een kind, die heet eigenlijk...
0: Hans.
1: Hans.
0: En dan was er die caravan die achter die auto zat, die heette dan...
1: Harry.
0: Harry.
1: 2.0, hè, want 2.0, Harry 1.0 is weilen.
0: Ja.
1: Maar we hebben dus Mar, en Mar heeft ook zoiets.
2: Wat herkenbaar. Wij hebben ook wel eens iets achter de auto hangen. En die heet Ukkie.
1: Ukkie.
2: Letterlijk een Ukkie, want het is een klapkar van 1,50 meter bij een meter als die ingepakt is.
1: Nou, ik zie zo helemaal over die route zo lijken alle met Ukkie. Ja. Ik vind het helemaal leuk.
0: En als Ukkie dan weilen is...
1: Ukkie 2.0.
0: Ukkie 2.0. Zou je hem hebben? Ik zie ondertussen ook Erik in de Q-Music app.
1: Ja.
0: Leuke knul hoor die Stefan, maar ik kijk toch liever naar Judith.
1: Oh ja, dat snap ik wel.
0: Ja. Judith heeft de looks.
1: Nou, ik misschien ook, maar niet voor Erik.
0: Nee. Je hoort het gelegenheidsduo deze vrijdagavond, Tom en Stefan, met nog één foute hit deze editie van het Foutuur. Hier is Kylie bij Q.

0: dit was hem weer. Het Foute Uur. Maar morgenavond, 6 uur, natuurlijk een nieuwe editie.
1: Zeker met Tom en Joe. Het geluid.
0: Jan-Willem, hele goede avond.
2: Hey, goede avond.
0: Hoe groot wordt het feest bij jou als jij 14.900 euro gaat winnen?
2: Ja, heel groot. Nog groter, denk ik.
0: Dan ploppen we de champagnefles, of niet?
2: Jazeker.
0: Nou, dan gaan we het aan je vragen. Wat denk jij wat het geluid van Q-Music is?
2: Ik denk het aluminiumfolie van een yoghurtbakje aftrekken.
0: Het aluminiumfolie van het yoghurtbakje aftrekken.

0: op ja. Q-music.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
4: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
5: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
7: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
8: Ontdek deze winter het pure noorden. voigtravel.nl.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
11: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
12: Ja, eindelijk. Hij is er weer. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
13: Trappen, trappen, ja, daar ga je, daar ga je. Klop, klop, klop.
14: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen... waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
12: Bestel de nieuwe EasyToys Adventskalender. EasyToys.nl.
15: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
15: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
17: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
18: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar...
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
21: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: Dames en heren, de daluren beginnen.
23: Ah!
0: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flexstal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
22: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
23: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
24: De Peter Pickabillies.
25: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood 2 stuks €13,49. We doen met je mee. Plus.
26: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
27: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
28: Kom maar verder.
27: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
28: Hij is weer klaar.
27: QuickFit en weer verder.
29: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
30: 6:30, goedenavond. Q-verkeer van Flitsmeister. Langs de files van dit moment nog op de A27 Utrecht naar Breda. Bij de Merwedebrug 8 kilometer, een half uurtje vertraging. En op de A50 Arnhem-Os bij Bankhoef 15 kilometer, 3 kwartier.
31: In totaal 24 controles. Dit zijn de hoogtepunten. De A2 naar Eindhoven 125,5. A16 naar Dordrecht 7,9. A28 naar Assen 153,5. En de A50 naar Apeldoorn 212,9.
32: Het geluid.
30: Jan Willem, zijn we weer.
33: Yes, goedenavond.
30: Hallo dan. Hey, 14.900. Voordat we richting het oordeel van de jury gaan, waar zou je dat megabedrag aan uitgeven?
33: Over volgende maand ga ik trouwen in Amerika, dus daar komt het heel goed uit.
30: Trouwen in Amerika?
33: Ja, klopt.
30: Hoe krijg je dat zo voor elkaar?
33: Ja, ik heb een Amerikaanse vrouw ontmoet daar.
30: Hey, wat goed zeg. Gefeliciteerd alvast.
33: Ja, dankjewel.
30: Ja, dan kan ik begrijpen dat daar nogal wat euro's naartoe kunnen. Of dollars dan, moet even omgezet worden. Maar dat gaan we regelen natuurlijk.
33: Nou, ik hoop het.
30: €14.900, jij zei het aluminiumfolie van een yoghurtbakje aftrekken. Zullen we nog even 1 keer gaan luisteren?
33: Yes.
30: Komt-ie aan. Het aluminiumfolie van een yoghurtbakje aftrekken. Het is de laatste ronde voordat we het weekend ingaan. De jury heeft meegeluisterd met jouw antwoord, Jan Willem. Het is helaas fout.
33: Ah, jammer.
30: Je krijgt wel het thuisspel van het geluid opgestuurd. Dus die kun je meenemen naar Amerika. Heel veel plezier daarmee. En alle liefde en geluk natuurlijk namens iedereen hier bij Q-Music.
33: Ja, super. Dank jullie wel.
30: Groetjes. Doei doei.
33: Hoi.
30: Het geluid krijgt er €100 aan waarde bij. Waarde is nu €15.000.
34: Tom van der Weert.
30: En aan mijn zijde Stefan Bouwman.
35: Hallo.
30: Met New Religion.

0: Oh. Als er iemand mee mag zingen, dan ben jij het wel.
1: Nee.
0: Teddy Swims bij Q Music, The Door. Je hoorde hem al zingen, Stefan. Het is gelegenheidsduo Tom en Stefan hier op de vrijdagavond van Q.
2: Zep.
0: Eigenlijk ben jij natuurlijk beste vrienden met Teddy Swims.
2: Nou, beste vrienden vind ik ook weer wat gechargeerd. Maar dit is, we hebben elkaar wel, we go way back.
0: Ja, nou toch. Hij is toch wel in de pianobar geweest?
2: Vaker, ja.
0: Hij kent jou.
2: Zeker.
0: Hij kent mij niet.
2: Weet ik niet.
0: Nee. Is hij relaxed in het echt?
2: Hij is super lief. Je hebt hem toch gezien bij de Q Music Top 40 Live?
0: Ja, heb ik hem op het podium zien staan.
2: Oh, niet achter het scherm.
0: Ik heb hem verder niet backstage of zo gezien.
2: Oh, okay.
0: Nee. Dus eigenlijk ben jij de enige die je kent die heel dicht op Teddy Swims zit.
2: Nou, het is wel heel tof dat je bij sommige artiesten gewoon vanaf dat allereerste liedje waar ze dan mee doorbreken.
0: Deze.
2: Dat je dan gevoelsmatig een beetje die reis volgt. Mm-hmm. Dat is bij Teddy wel het geval, ja. Ja, dit is een hele lieve man, absoluut. En zijn hele team is ook lief. Zijn manager, die appt ook af en toe nog. En die doet dan ook andere artiesten en zo, dus het is weer eigen belang.
0: Zeg, met hoeveel gepeupel komt zo een dan bij jou bij de pianobar?
2: Amerikaanse artiesten?
0: Zitten er dan echt 30 man omheen?
2: Oh, ja? We draaien net ook Bebe Rexha, toch?
0: Ja.
2: Maar die kwam hier ook gewoon binnen met zonder overdrijven 25 mensen.
0: Niet!
2: Ik overdrijf niet, het was 4 man visagie. En dan gewoon nog allemaal managers, beveiliging. Moet je bij Amerikanen komen echt met een bak beveiligen?
0: Ja, joh.
2: En het lab, het is helemaal niet grappig eigenlijk. Maar die komen hier dan binnen. En die stellen dan dus als eerste aan ons altijd de vraag. Dit zijn altijd Amerikaanse managements en beveiligers. Wie hier heeft er wapens?
0: Echt waar?
2: Ja, die zijn gewoon gewend dat daar bij een radiozender.
0: Wat normaler.
2: Dan lopen de Tom en Stefan, die lopen daar bij Q Music New York. Die lopen daar gewoon met een pipa rond. Dat is normaal.
0: Zo.
2: Ja. Lijp, hè? En dan zeggen wij weer, nee, dat hebben we hier niet echt. Hoe bedoel je, dat hebben jullie niet? Weet je, eerst dat helemaal.
0: Ja.
2: En dan hebben ze eigen catering mee. En dus die komen echt gewoon met een hele bus komen die binnen.
0: Ja. Wat een goed verhaal, zeg.
2: En dan Nederlandse artiesten Douwe Bob komen gewoon alleen.
0: Ja. Hey man, hoe is het? Bente, die zul je ook wel eens gehad hebben in de piano.
2: Zeker, ja, toppertje. Ik zeg nog steeds de beste zangeres ooit die langs is geweest.
0: Nou, dan moeten we haar maar weer eens gaan draaien. X repeat of niet? Je hoort het, is gerepeat nu op je music. Bente, parachute.

0: Guetta en Forever Young bij Q-Music. Het is vrijdagavond. Tom en Stefan hier.
1: Hey.
0: Mocht je wel eens luisteren naar ons radioprogramma op vrijdagavond. Eten is altijd een favoriet onderwerp.
1: Ja.
0: Jij bent nu een keer onderdeel van het eten.
1: Nou, het is niet normaal. Er komt hier net... Er komt hier net een bruine zak binnen.
0: Mm-hmm.
1: Ik ga tegenwoordig weer naar de sportschool. Ik kon hem bijna niet optillen zo zwaar. Het is niet normaal. 1800 kilo.
0: Ja.
1: Ja, wat is het? Aziatisch eten.
0: Lekker rijsttafeltje.
1: Mixje, toch? Het is fusion.
0: Het is alles wat.
1: Ja, beetje Chinees, beetje Indo.
0: Een kipseteetje, een sojaatje, een nasietje, een bamietje.
1: Eitje.
0: Ja?
1: Ja, lekker.
0: Ik dacht toch even een eerste cijfer, nu je het zo ziet staan, de rijsttafel.
1: Nou, ik heb net dat eerste stokje saté op. Dat was heerlijk. Helemaal mals, smolt in mijn mond. Als je nog niet hebt gegeten, je wil nog iets... We hoorden heel veel Mexicaans in de app, ik zou het niet doen.
0: En als jullie ook lekker aan het eten zitten, net als wij, eet smakelijk!
1: Yeah.

0: liedje, man.
1: Ja, lekker maar.
0: Sommige Feels Part 2 bij Q Music. Bijna 7 uur, het nieuws komt eraan. Rebecca, goedenavond.
2: Goedenavond, ik vertel je zo waarom je dit weekend vooral even naar Duitsland moet gaan.
0: En zometeen hoor je onder andere...

0: pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
3: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja. Echt serieus?
10: Zo.
9: Oh, wat een geld.
11: 50.000. Godverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf €19.
13: Ter Stal. Maak elk moment mooi.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
15: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
16: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist. De prij-

0: bij Keukeloods.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je al 40 jaar.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Vul je bus met voordeel tot wel 40%.

0: bovino.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen.

0: 15.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel maandag mee.
0: 7 uur geweest, hele goede avond. Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Rebecca.
3: Goedenavond. Hulpverleners die op de rampplek van vlucht MH17 zijn geweest, die krijgen alsnog een onderscheiding. Dat heeft defensieminister Jezogus besloten na vraag uit de Tweede Kamer. Het gaat om artsen, militairen en politieagenten die meteen naar Oekraïne gingen om te helpen met het bergen en het terughalen van de slachtoffers. En ook het team dat de identificatie deed, krijgt een medaille. Het kabinet gaat zieke kinderen uit Gaza niet meer naar Nederland halen. In plaats daarvan wordt er 12 miljoen euro vrijgemaakt om de kinderen in de regio op te vangen en daar de juiste hulp te geven. Volgens minister Sjoerdsma kunnen er zo een stuk meer kinderen geholpen worden. Terwijl de benzine hier in Nederland alleen maar duurder wordt, grijpt de Duitse regering juist in. Die gaat een tankkorting en een prijsplafond invoeren. Dat zorgt er dan voor dat de prijzen aan de pomp daar met zo'n 17 cent per liter omlaag gaan. Voor Nederlanders aan de grens wordt het dus steeds meer de moeite waard om te gaan tanken bij de buren. En drink jij 's ochtends ook een kop koffie om even goed wakker te worden?
0: Zeker.
3: Maar wil je daar eigenlijk mee stoppen? Dan is daar een makkelijke oplossing voor, want alleen de geur van koffie kan al helpen. Dat blijkt uit een Japans onderzoek. Als je een kopje koffie op een halve meter afstand neerzet, even rustig gaat zitten en inademt, dan doet dat al wonderen. Want ook daar blijkt je een beter humeur van te krijgen en je wordt er zelfs ook minder moe van.
4: Het was een ouderwetse tekenfilm, weet je wel? Dat dan zo'n helemaal dat neusje en dan zie je dat geurspoortje zo naar naartoe gaan. Ik geloof het niet.
0: Ja, die, nou, anders die zijn niet goed, joh. Ga je een kop koffie zetten, dat is het lekkerste momentje van de dag. Die ochtendkoffie.
4: En alleen maar ruiken.
0: En dan ga je er naar zitten kijken en zitten ruiken. Zijn ze niet goed daar?
4: Koffie snuiven.
0: Ja, gewoon drinken, man.
3: Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 14. Morgen is het wisselvallig en dan maximaal 22 graden.
0: Sorry, Rebecca.
3: Ja, geen.
0: Nou, jouw hele nieuwsbulletin van tafel.
3: Iedereen zijn mening, hè?
4: Heel Japan door het slijk.
0: Ja. Files volgens Flitsmeister op de A27 Utrecht-Breda bij de Merwedebrug staat 4 kilometer en een kwartier. En op de A50 Arnhem richting Os bij de Maasbrug 11 kilometer, half uurtje.
4: Bakcontroles, maar de belangrijkste langs de A28 naar Assen 153,5 en de A50 naar Apeldoorn met 212,9. Ik zou zeggen, installeer de Flitsmeister.
2: Tom van der Weert.
0: Godzijdank niet alleen. Nee, Stefan Bouwman is er ook bij.
4: Ja, ik wil het verhaal met jou delen.
0: Oh ja?
4: Ja.
0: Wat dan?
4: Ik was gelukkig.
0: Jij was gelukkig.
4: Ja, dat is al zich niet. Maar had te maken met het huishouden. Nou voel ik me oud, jongen.
0: Oh, maar dat vind ik wel leuk om over te babbelen, hoor. Het huishouden.

0: Hey, 6:11. Het weekend van Q-Music. Het is vrijdagavond. Tom en Stefan hier.
1: Leuk muziekje, man.
0: Ja, dit hoort erbij.
1: Helemaal blij.
0: Ja, of moet ik zeggen Tom en Trutje?
1: Trutje? Hey. Dit muziekje is namelijk echt hoe ik mij voelde van de week.
0: Ja, vertel. Wat is er gebeurd?
1: Ik ging naar de supermarkt.
0: Ja.
1: Kijk, oké, ik ben 36, hè. En dat is wel een beetje de leeftijd dat je je ook als mens denkt... af en toe ga je je oud voelen. In je hoofd ben je nog steeds 19... maar je gaat toch wel langzaam richting de 100. Mm-hmm. Dus je voelt je soms oud.
0: Ja.
1: En dat zijn dan van die kleine momenten. En ik voelde me dus oud omdat ik zo gelukkig werd van iets uit de supermarkt. Ik had vuilniszakken nodig.
0: Ja.
1: Dus ik kocht vuilniszakken.
0: Ja.
1: En ik kom thuis. En ik heb een haat-liefdeverhouding met vuilniszakken. Aan de ene kant, wat fijn dat jullie al mijn afval verzamelen... en dat ik het dan makkelijk pop in een containertje kan pleuren. Aan de andere kant, waarom gaan jullie nooit open? Waarom weet ik nooit waar ik ze af moet scheuren? Ik heb altijd ruzie met die dingen.
0: Ja,
1: ik kan er nooit een knoop in leggen, niks. Tom, deze rol vuilniszakken... ze zitten niet aan elkaar. Dus je rolt hem uit en je hebt gewoon een losse zak. Je hoeft niet meer te scheuren.
0: Ja. Ja?
1: Dus je hebt ook niet meer onder in de zak scheurtjes... en dat je dan vervolgens je satéetje
0: ja,
1: en
0: dan allemaal lekkage, dus
1: sap eruit... dat stinkende kop.
0: Ja, dus oké, losse vuilniszakken.
1: Dat is al dat. En ik wist het niet. Dus ik was al als een kind zo blij met het feit dat ik een losse vuilniszak had.
0: Ja, ja.
1: Dan kom je bij punt 2, ik moet hem openmaken. Dus ik ging al met mijn vingertje richting de tong om hem een beetje nat te maken.
0: En ja, dan kun je dat
1: zo een beetje los kan.
0: Ja.
1: Hoeft er niet.
0: Oh.
1: Er zit een niveauverschilletje in beide kanten van de zak. En ik kon hem zo pop openmaken als een Albert Heijn tasje.
0: Ja.
1: En ik was echt als een kind zo blij.
0: Ja.
1: Maar ik voelde me dus bejaard.
0: Ja,
1: want ik dacht, als je blij wordt van dit soort shit, dan is het klaar. Dat doe je niet meer mee in de maatschappij.
0: En die heb je dus deze week ontdekt.
1: Ja, nou echt. En er zit ook nog eens een trekkoordje in. Nou. Ja, ik mag dood. Het is
0: niet
1: klaar. Normaal. Het is klaar.
0: Ja, ik weet
1: het...
0: precies welke je bedoelt.
1: Oh, je had ze al.
0: Ik heb ze al 5 jaar. Maar die zijn wel fijn, hè? Je hebt ze ook nog met een geurtje. Dan kun je dus wat vaker gewoon dingen die wat stinken, kun je er ook in gooien. Dat ruik je dan niet.
1: Waarom heb jij... We kennen elkaar nu 5 jaar. Je had het eerder kunnen vertellen.
0: Ja, we hadden het eerder over vuilniszakken moeten hebben.
1: Ja.
0: Nou, gratis huishoudtip van ons Stefan op deze...

0: zit dus even op Kijk Live mee te kijken met de clip van Topic en Becky G. Sorry Papi. Dat doen ze allemaal gekke dingen. Dan dansen ze met een Ferrari op een of ander dak of zo. En nou, dat is echt rock and roll. Maar waar wij het hier over hebben vanavond, dat is pas echt rock and roll.
1: Matthijs Seegloos, jongen.
0: Zo. Jij hebt dus waanzinnige nieuwe vuilniszakken ontdekt.
1: Ja, nou, ik was oprecht even gelukkig dat ze los op de rol zaten. Dus je ze niet hoeft af te scheuren. Dat is een van mijn grootste ergernissen. En ergernis twee is dat je ze nooit makkelijk uit elkaar krijgt. En deze hebben dus een soort niveauverschilletje, waardoor je ze zo pop openmaakt.
0: Ja, dat is heel fijn. Maar nu ben je één ding vergeten, want heel de Q-web is boos. Eigenlijk vraagt iedereen zich af: Stefan, hoe heet die dingen? Waar haal ik het?
1: Ja, weet ik veel.
0: Ik zie hier ook nog, wat zegt Michael?
2: Stefan,
1: ja.
2: Ik voel je helemaal. Alsjeblieft, zeg maar even waar je die dingen vandaan hebt. Want ik ga gelijk inslaan alsof het coronatijd is. Alsjeblieft, vertel waar je die dingen vandaan hebt.
1: Hamsteren! Ja, bij de Jumbo. Ik weet ook niet hoe ze heten, jongens. Dan moet iemand even naar mijn keukenkastje. Om een foto te maken. Dus als je in Den Haag bent, West-Duinweg. Ik zou zeggen, sleutel onder de deurmat. Nee,
0: ja. Sleutel. Naast het plantje onder de deurmat.
1: Ja. Is zo'n nepsteen? Nee, daar ligt niet.
0: Oké, dus je weet niet hoe ze heten?
1: Nee, morgenmiddag in de top 40, net voor de nummer 1, ga ik bekendmaken welke vuilniszakken dit zijn.
0: Oké, ja, helemaal goed. Ja. Zeg, ik heb dus onlangs de elektrische dweil ontdekt.
1: Oh.
0: Daar kunnen we niet over gaan hebben, hoor. Want dan wordt het...
1: Maar welk merk, hoe heet die?
0: Ja, weet ik. Oh, van uit Eindhoven.
1: Philips?
0: Ja. Oh.

0: Alex Warren op je music, Emerald Eyes. Is nieuw binnengekomen, hè? In de top 40.
1: Het is ook een soort Donnie. Die gaat ook 's ochtends op de play zitten en dan schijt hij een paar hits uit.
0: En niet normaal, hè?
1: Niet normaal.
0: Oh, wat vind ik het eigenlijk jammer dat we die Wild Child niet draaien op Q. Die staat ook op het album.
1: Ja,
0: dat is
1: zeker.
0: Een goeie. Wat?
1: Nee, ik moest denken aan vorig weekend. Toen had jij een heel mooi verhaal over Alex Warren.
0: Ik deed een betoog over Alex Warren.
1: En jullie hadden net Alex Warren gedraaid.
0: Ja.
1: Alleen Bram zat zo niet op te letten dat hij daarna boos was dat je daarna geen Alex Warren draaide.
0: Nee, ik snapte niet dat we die daarvoor hadden gedraaid.
1: Nee,
0: wat een figuur. Ja, maar die zat gewoon op zijn WhatsApp of zijn Instagram.
1: Ja, joh, die zat
0: gewoon niet op te letten.
1: Nee, nou.
0: Zit ik helemaal vol liefde over Alex Warren te praten.
1: Morgenmiddag 12 uur kan hij je weer professioneel negeren.
0: Ja, nou, dat gaat het zijn, hoor. Zeker weten. Zometeen bij Q Music, Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
2: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow!
3: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
13: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
16: Het is centen sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder €1. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
17: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
18: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
16: Nu bij Dirk Haribo snoep. 89 cent. Meenemen zou ik zeggen.
19: Suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
20: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
21: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
21: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
22: Fans van voordeel,
21: Aldi.
0: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Tom van der Weert.
4: Q-Music.
6: En Stefan.
24: Kom naar de appie voor jou binnen.
6: Voor mij?
24: Ja.
6: Leuk. Ga je die zo voorlezen?
24: Ja. Gaan we Ed Sheeran draaien?
6: Met Martin Garrix natuurlijk.
24: Oké.
6: Repeat it, back you.

0: for this love. Op Q-Music, het is 7 minuutjes over 7:30. Vrijdagavondshow, gelegenheidsduo Tom en Stefan.
1: Voor het eerst samen op de radio.
0: Nou, het valt me niks niet tegen, moet ik zeggen.
1: Gezellig. We kregen net de appie ook, jullie chemie is aanstekelijk.
0: Echt?
1: Nou, ik weet niet, parafraseer hem. Er stond wel iets over chemie.
0: Wat lief.
1: Hier, Stefan, 2 uur later. Deze chemie bevalt goed, mannen. Nou, hetzelfde, dat zei ik.
0: Ja, heel lief.
1: In ieder geval,
0: ja.
1: Er komt ook een ander appje binnen. Gericht aan jou.
0: Wat nou weer?
1: Nou, dit is jouw onderwerp. Dan denk je misschien brandweer? Nee. Alfa Romeo? Nee.
0: Pikachu?
1: Die andere? Ja, Pokémon.
0: Ah, waar moeten we het over hebben, jongens?
1: Hey Tom, wat vind jij van de 30-jarige Pokémon-gekte?
0: Oh, ja, dat is deze week natuurlijk gesprek van de dag.
1: Mij is het een beetje ontgaan, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nou, het is wel her en der in het nieuws geweest, hoor.
1: Oh.
0: Zeker. Volgens mij heeft het 8-uur-journaal gehaald.
1: Oh?
0: Ja, Pokémon bestaat dit jaar 30 jaar. Ja. En deze week is er een nieuwe set gereleased.
1: Oh, ja.
0: Namelijk de Pokémon 30 Celebrations set.
1: Ja, mensen dus in de rij.
0: Ja, nou, meerdere keren per jaar komt er een nieuwe set uit. Een nieuwe set met kaarten, nieuwe artworks, noem het allemaal maar op. En nou ja, dan zien mensen daar toch geld in. En dan zie je dat mensen kuddedieren zijn. En dan moeten we het allemaal hebben. En dan staat er inderdaad een rij van 200 man voor de speelgoedwinkel.
1: Jij hebt hier natuurlijk verstand van. Dus ze zit altijd in zo'n, hoe noem je dat, een chase kaart?
0: Chase kaart, ja.
1: De kaart uit zo'n set.
0: Uh-huh.
1: En die is dan heel veel geld waard.
0: Ja.
1: Wat is dat hier?
0: Je hebt hier nu een bepaalde Mew in. Dat is zo'n roze Pokémon.
1: Roze,
0: ja. Lup, ja. En die hebben ze in RGB-kaarten erin gedaan. Dus de ene is rood, de andere is groen, de andere is blauw.
1: Oh, ze ook nog eens anders.
0: Dat zijn de kaarten die het moeilijkst te vinden zijn in deze 30 jaar Celebrations set. En die zag ik van de week op Card Market staan. Dat is de marktplaats voor Pokémon-kaarten. Daar gingen de eerste op voor 18.000 euro per stuk.
1: En wat kost zo'n doosje dan, waar dat in zit?
0: Nou, die kun je uit een doosje halen. Die kun je uit een pakje halen van 10, 20 euro.
1: Jezus, wat een rendement.
0: Maar dat is wel een kans van 1 op...
1: Ja, nou in.
0: Zal dat volgens mij van een kans op 1 op 20.000?
1: Ik ga ook wel eens naar Holland Casino, dat is mijn kans ook klein.
0: Nou, koop dan.
1: Ja, maar dit is overal uitverkocht, toch?
0: Jazeker. Ja, dit ging als een malle. Maar ik vind het wel, ik krijg er wel een beetje jeuk van dat, zeg maar, mensen die niet normaal gesproken in de Pokémon hobby zitten, die dus echt blij worden van het Pikachu kaartje, zoals ik.
1: Ja.
0: Die dan nu daar alleen maar geld in zien en die denken, ik moet naar de winkel, ik moet het kopen, want ja, kan
1: ik
0: geld.
1: Snap ik wel, maar dan moet je die wortel ook niet voor mijn neus houden.
0: Ja, maar ik zag een jongen bij het jeugdjournaal, die had geen idee wat Pokémon inhoudt. En die vertelde letterlijk voor de camera, ja, ik sta hier gewoon om het hier in de winkel te kopen en ik verkoop het zo meteen door op Marktplaats.
1: Ja, dat is wel
0: leuk. Denk ik, ja, hallo.
1: Maar goed, als ik 10.000 euro om kan zetten naar 18.000 in een luttele minuut, dat is een beter salaris dan dat ik hier krijg, hoor. Dus ik ga binnenkort. Maar dit is allemaal, oké, durf ik te vragen in het geval dat Helene misschien meeluistert?
0: Wat?
1: Hoeveel heb jij hiervan?
0: Van deze nieuwe set?
1: Ja.
0: Ze luistert niet. Ik heb wel wat aangeschaft, uiteraard. Ik zag net dat de deurbel ging. Ik moest ook even snel zeggen, zet het maar daar en daar
1: in. Is dat wat je net aannam? Laat me weer Pokémon-kaarten aan.
0: Ja, dus ergens bij mij op de oprit ligt nu een doosje verstopt.
1: Is er al een soort PA, Pokémon anoniem? Dat je soort van net als bij alcoholisten anoniem hierover kan praten in een groepie. Want het gaat niet goed. Je hebt straks geen huis meer.
0: Nee. Ja, ik laat het ook wel eens bewust op pakketpunten bezorgen, hoor. Ja, dat ik het gewoon op een moment dat Helene niet thuis is, dat ik het naar binnen kan sluizen, naar boven.
1: Dit maakt het probleem niet kleiner. Dit maakt het probleem groter, Tom.
0: Ben gewoon eerlijk.
1: Ja, naar mij toe. Nee, ligt dat nou zo'n bank?
0: Wat?
1: Ligt dat nou zo'n bank?
0: Welke bank?
1: In de woonkamer.
0: Oh, in de woonkamer, ja. Als er een nieuwe Pikachu binnenkomt, dan lig ik inderdaad op de bank. Nou ja. Nou, wel echt een vette set, hoor, die Celebration set.
1: 18.000. Oeh.

0: Lucas en Steven, All I Know. Nou, All I Know is dat het nogal even duurt. Het geluid. Denk je ook niet?
1: Mooi bruggetje, top.
0: Dankjewel, dankjewel, dankjewel.
1: Ja, ik denk ook het even duurt. Maar heb je dat verhaal gehoord van die posters?
0: Welke posters?
1: Of mag ik dit nog niet zeggen? Is dit al, te hangen al, toch? Ze hangen toch al in het land? Voordat de jury helemaal gek wordt.
0: Dan hangen dus de posters
1: in het land,
0: ja,
1: waar het antwoord op het geluid op staat.
0: Ja, dit is wel weer vies hoor, van de jury.
1: Toch, dit is toch Wie is de Mol-tactiek?
0: Ja, ja, ja.
1: Helemaal lijp.
0: Ja, oké, voor de mensen die het gemist hebben. Je hebt dus bushokjes nu in Nederland. Daar zie je heel groot de microfoon, daar zie je het geluid. En dan zie je dus, ja, in de hele kleine letters zie je allerlei antwoorden die gegeven kunnen worden.
1: Ja.
0: En dus heeft de jury bedacht, leuk, we doen ook het antwoord erop.
1: Het geluid van Q-Music staat nu gewoon ergens geprint en wel ergens in Nederland in een bushok. Ja, ik vind het zo'n baller move.
0: Ja, ik zit hier dus over na te denken. Hoeveel versies van die poster zouden ze dan dus hebben?
1: Oh, dat weet ik.
0: Zou het één poster zijn die gewoon tig keer is gedrukt en dat overal dezelfde hangt? Dus dat hier in ieder bushokje het antwoord staat? Nee, dat zal toch niet.
1: Ja, weet ik niet. Maar zelfs al is het er één, je hebt wel, zeg maar, je moet wel nog even een keuze maken. Want er staan wel meerdere antwoorden op. Het is niet...
0: Ja, maar je kan toch de antwoorden die daarop staan en die al gegeven zijn op de radio, die kun je afstrepen, ja, van die poster.
1: Ja. Oh, je hebt er nog helemaal niet over nagedacht. Ja. Je hebt een foutje maakt, uitprint en dan gewoon bijhoudt.
0: Want je kan de foute antwoorden checken op de website.
1: Zeker waar. En in de app.
0: Ja, maar de jury heeft niet één editie. Daar zijn waarschijnlijk dan 20 verschillende edities van of zo.
1: Ik weet het niet of ze daarover na hebben gedacht. Dat heb ik dan niet goed genoeg gecheckt. Maar ik vind het gewoon cool. Ik vind het gewoon een ontzettende baller move. Het is toch een beetje alsof je de Nederlandse loterij bent en je zegt gewoon, dit zijn de winnende cijfers. Toch?
0: Nou ja, dan krijg je ergens over een paar weken als het geraden is. Misschien wel over maanden. Nou, hij hing in het bushokje op de Hoekse straatweg in daar en ja.
1: Ja, maar misschien is degene die het goed raadt, heeft het wel van die poster straks. Dat zou toch vet zijn?
0: Ja.
1: Dat die gewoon aan de lijn hangt bij jou, gewoon hier zo, op vrijdagavond.
0: En
1: dat
0: jij dan zegt, op een bushokje.
1: Ja, hoe ben je op je antwoord gekomen? Ja, dan stond op die poster bij het zelf over wat lul. En dan zeggen ze, en dan kom jij en dan zegt de jury, het is goed.
0: Ja, lachen.
1: Dan word je gek. Ja. Dan word je gek.
0: Nou goed, we hebben de laatste ronde van deze week hebben we gespeeld. Eerder vanavond om 6:30 was dat. Dat was niet goed, dus staat de waarde van het geluid nu op 15.000 euro.
1: Kaching, dat is wel minder nog dan de Pokémon-kaart van Mew.
0: Ja, dan moet je nog even doorsparen als je die wil kopen.
1: Ja. Gelukkig wordt die elke keer 100 euro meer waard. Hè? Ja. Dat scheelt, ja.
0: Alle info rondom het geluid kun je natuurlijk checken. Qmusic.nl of de Q-app. Maandag spelen we verder, dus blijf zoeken dit weekend. In welk bushokje zou het staan? Ja.

0: Coldplay bij Q Music, We Pray.
1: Laura stuurt een appje. Wat een tijd om naar radio te luisteren, mannen. Bij Domien over hoe lang je al naar de kapper gaat. Bij jullie over Pokémon-kaarten en bushokjes. Laura heeft alleen ons gesprek over vuilniszakken en de dwel gemist.
2: Ja, echt, ja. Nou, we zijn goed onderweg hier vandaag.
1: Gelukkig is jullie de volgende week weer.
0: In ieder geval het grote kofferspel. Ja. Daar ben jij verantwoordelijk voor, toch?
1: Ik heb een thema meegenomen.
0: Leuke prijzen in de koffers?
1: Vind ik wel.
0: Super. Ook het nieuws van 8 uur komt eraan. En de muziek is zometeen van Felix Jane.
3: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de bandentiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
10: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadi. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadi. Vakanties voor reizigers.
11: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.

0: cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
7: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Ja, daar ga je.
10: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
14: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
15: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1.299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com.

0: 8 uur. Een hele goede avond. Het Q-music nieuws van nu.nl. Met Rebecca Looijen.
1: Goedenavond. Komende week kan je beter geen autopech krijgen, want medewerkers van de ANWB gaan staken. Dat doen ze omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Na het weekend leggen ze al hun extra werk neer en ze draaien dan ook geen overuren meer. Er is dus een kans dat je dan langer moet wachten op pechhulp van de Wegenwacht. Maar de bonden proberen wel om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Twee eigenaren van grote Indiase restaurantketens in ons land zijn aangehouden door de arbeidsinspectie. Ze worden verdacht van mensensmokkel en uitbuiting. Bij een controle kwamen er ernstige misstanden aan het licht. Het gebeurde in restaurants in onder andere Utrecht, Amsterdam en Den Haag. Er is daar nu beslag gelegd op de panden en de bankrekeningen. De prijs van een liter diesel stijgt morgen naar een recordhoogte. Volgens de Consumentenclub gaat het aan de snelweg €2,82 kosten. De olieprijzen zijn al maanden aan het stijgen door de Iran-oorlog. En vooral de afgelopen weken ging het weer hard. En dan nog sport, want rond deze tijd wordt er in de Eredivisie afgetrapt tussen FC Groningen en PEC Zwolle. En dat is een extra bijzondere wedstrijd, want er wordt een proef gedaan met een prikkelarme ervaring. Zo wordt er onderzocht hoe mensen die daar moeite mee hebben voortaan ook op een fijne manier naar een voetbalwedstrijd kunnen komen. De initiatiefnemer vertelt bij de NOS hoe dat eruit ziet.
2: De wedstrijd zelf die moet je niet willen aanpassen, want je wil ook op een bepaalde manier die sfeer van het stadion beleven. Dus we hebben gekeken van hoe kun je dat nou verbeteren, zodat je bijvoorbeeld via een wat rustige ingang binnenkomt, zodat je niet direct in de mensenmassa staat.
1: En verder is er ook een rustige ruimte waar de wedstrijd bekeken kan worden en nemen bezoekers koptelefoons mee tegen de herrie.
0: En dan kunnen ze even lekker gaan kijken hoe PEC Zwolle met 0-5 wint.
1: Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 14. Morgen is het wisselvallig en dan maximaal 22 graden.
3: Ik heb het idee dat ze jou niet geboekt hebben om te komen draaien dan.
0: Nee. Het is ook in Groningen. Dus bij PEC Zwolle draai ik nog wel eens. In de Euroborg in Groningen. Flitsmeister dan, er zijn geen files.
3: Oh, saai. Wel controles, de A2 naar Eindhoven, 125,5. A27 naar Hilversum, 112,3. A28 naar Zwolle, 59,7. En de A35 naar Hengelo, 69,2.
0: Was hem?
3: Dat was hem.
4: Music. Tom van der Weert.
0: Ja, ik ben helemaal niet alleen deze vrijdagavond, want het is het gezellig. Stefan Bouwman is er ook bij.
3: En ik heb allemaal koffers.
0: Leuk, we gaan er zo eentje weggeven.

0: Harry Styles, Bike Music, American Girls. Wat doe je?
1: Wat? Wat is het, Tom?
0: Wat? Doe je nou alsof je een pratende koffer bent?
1: Ik ben koffertje. Het pratende koffertje van de vrijdagavond. Als Judith er niet is, dan kom ik in actie. Je kan me nu gezellig zien kletsen op Kijk Live.
0: Ja, dit is even uitleggen voor alle mensen die nu gewoon rustig op de snelweg zitten. Wat hier allemaal in de studio gebeurt. Je houdt die koffer dus open. En je, terwijl jij aan het praten bent, doe jij alsof de koffer jouw mond is.
1: Je doet net alsof ik iets heel raars doe. Maar ik ben gewoon koffertje. Je kent me toch?
0: Ja, jij bent koffertje.
1: We zijn al jaren vrienden, man.
0: Ja, we zijn al jaren vrienden.
1: Ja, ik heb weer allemaal mooie prijzen bij me. Mm-hmm.
0: Doe alsjeblieft even normaal.
2: Ik vond het wel leuk, toch? Doe eens weer wat anders.
0: Ja, dit is een 10 voor creativiteit.
2: Nou, nee, je vond het weer niet leuk. Oké. Okay. Ja, jammer, vind je jammer? Want ik doe zo mijn best.
0: Ja, ik denk wel dat de mensen die live meekeken, die het wel heel grappig vonden.
2: Als je nou niks had gezegd, was het helemaal niet raar geweest.
0: Ik moest ook eerst even schakelen. Wat gebeurt hier nou weer?
2: Je hebt tegenwoordig kinderen. Ik denk, jij bent gelijk een paar, maar je snapt dit.
0: Ja, ja.
2: Theater.
0: Theater. Nou, ga maar eens door met dat theater dan.
2: Nou, oké. Dit is een spelletje. Je moet zo meteen appen. Ik krijg hem niet open meer. Koffer in een berichtje met de Q-Music app. En dan heb ik allemaal kritische omschrijvingen. En dan misschien een keer wel een mooie prijs winnen.
0: Ja.
2: Toch?
0: Dat is eigenlijk hoe het... Ja, je gaat een van die koffers weggeven.
2: Ja.
0: Je gaat jezelf dus weggeven.
2: Mijn eigen. Koffer.
0: Stuur dat in via de Q-Music app. Wat is het thema, koffertje?
2: Het thema is gezelligheid. Want de herfst komt eraan.
0: Ja.
2: Ja. Cheryl. Start gewoon die plaat.
0: Ja, ik. Ja.
2: Zo mijn best.
0: Koffertje wordt ineens Martin Moreiro.
2: Ja, het is wel weg.

0: Stars Make Your Music en On My Soul. We gaan het grote kofferspel spelen en vanavond is het de eer aan Julia.
1: Hallo!
0: Heb je al weekend?
1: Nee, hele weekend werken.
0: Oh, moet je doen?
1: Ik werk in gehandicaptenzorg.
0: In de gehandicaptenzorg?
1: Ja, door, dus hè? Mensen met een beperking.
0: Hey, wat een diepe buiging voor jou.
1: Nou, dankjewel.
0: Ik zit dus letterlijk nu zit ik in die documentaire reeks van... God, hoe heet die man? Nicolas Vul.
1: Oh ja, die wil ik ook heel graag nog kijken.
0: Nou, ga dat doen.
2: Moet je hem even helpen? Ja. Wat is het?
0: Ja, deze man die gaat dus... even kijken, hoe heet dat nou? Zoals het komt. 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Oh. Deze man die gaat stage lopen in de gehandicaptenzorg.
2: Oh, wat cool.
0: Ja, en dan volg je hem dus gewoon. En hij gaat daar letterlijk werken. En nou, ik zit nu in aflevering 2. Maak diepe indruk. Ik heb ongelooflijk veel respect gekregen in nog geen 2 afleveringen tijd voor het werk wat jullie doen, Julia.
1: Nou, dankjewel. Dat is heel lief.
0: En ga maar even kijken, want het is echt een aanrader.
1: Ja, dat ga ik doen.
2: Misschien zie je zelf al lopen in één keer ergens op de achtergrond. Ja.
0: Dat ook van niks af is.
2: Ja,
0: hey, we het hele weekend dus werken. Nu nog even lekker een koffertje bij ons komen winnen. Het werkt als volgt. We hebben 4 koffers in de studio. En Stefan of koffertje.
2: Nee, Stefan. Koffertjes Stefan. Met pensioen. Want die werd niet zo gewaardeerd.
0: Stefan die...
2: die is weggepest.
0: Die is weggepest, ja. Stefan die heeft bij iedere koffer een cryptische hint voor jou. Na de cryptische hint mag jij zeggen of je de koffer wil, ja of nee. Zeg je nee, gaan we door naar de volgende. Zeg je ja, gaan we openmaken. Gaan we kijken wat je wint.
1: Nou, komt goed.
2: Klaar voor?
1: Helemaal klaar voor.
2: Oké, nou, het thema was gezelligheid, hè? Die hadden we door.
1: Ja.
2: We beginnen met koffer 1. De hint is even naar een andere wereld.
1: Oh. Nee.
2: Nee?
1: Nee.
2: Dan krijg jij geen boekenbon.
1: Och, dat gelukkig maar.
2: Oh, je bent geen lezer, hoor ik net.
1: Nee,
0: helemaal niet. Goede keuze dus.
2: Ja, top. Koffer 2, ben jij er klaar voor?
1: Yes.
2: De hint is... Geen ruzie, hè?

0: Dat is uit die doken geknipt.
1: Ja. Anders kom ik ook solliciteren.
0: Het was een high tea voor twee personen, dus geen koffie en geen wijn.
2: Nou, dan gaan we voor de vierde.
0: We gaan voor de vierde. De hint is, beter vroeg dan laat. Wat denk jij dat daarin zit?
2: Beter vroeg, een wekker misschien om op tijd te komen.
0: Een wekker is het niet?
2: Ik zou het niet weten.
1: Wil je de pauken erin?
0: Ook doe maar pauken.
1: Ja, dat komt. Ja hoor.
0: Julia.
2: Ja.
0: Zelfs je naam is mooi. Jij wint een rijk versierde kerstboom.
2: Oh, echt?
0: Ja.
2: Oh, dat ben ik heel leuk.
0: Oh, wat goed.
2: Oh, daar ben ik heel blij mee.
0: Ik ben zo blij, want je vond alles helemaal kut. Ik ben zo blij dat je dit leuk vindt.
2: Ja, ik hoop op kerst. Oh, geweldig.
1: Ja, je bent redelijk op tijd.
0: Redelijk, ja.
2: Nou, beter op tijd dan te laat, hè?
0: Zeker waar.
1: Nou, van harte gefeliciteerd daarmee. En dan zou ik zeggen, werk ze dit weekend. Echt niet van de wijn, help het werk.
2: Ja, dankjewel. Komt goed, hè?
1: Doei, Julia.
2: Jo, doei.
0: Proost.
1: Nieuwe muziek van Direct bij Q Music. Hier is My Friend.

0: Back to music.
1: Je bent fan, hè?
0: Ja.
2: Ja, ik vind het wel een relaxed direct liedje.
0: Ja. Gewoon wel iets rustiger dan wat we normaal weer gewend zijn. Maar wel, ja, ik geniet er wel van.
1: Het is echt even wennen, vind ik.
0: Ja?
1: Ja, omdat hij dus zo mellow is. Terwijl normaal gesproken zijn ze helemaal...

0: bam, helemaal los. En dan Amy en alles, zweet vliegt in de ronde.
1: Ja, maar dat vind ik dan juist vet. Ook als ze dit straks dan weer live gaan doen. En dan kunnen ze hierna kunnen ze weer een klapper spelen.
0: Dus dit is even allemaal een lampje in de lucht.
1: Precies.
0: Dat is dan wel
1: my friend, pak even je vriend vast. Weet je wel, zo gaat het dan. Direct, ja, oh, waanzinnig goede band.
0: Ja, zeker.
1: Zijn die al eens geweest in de pianobar?
0: Nou, dat is nee.
1: Waarom niet?
0: Ja, dat lukt nooit of zo.
1: Dat lukt
0: maar
1: nooit.
0: Maar Marcel is wel alleen geweest een keer.
1: Oh ja.
0: Ja, nee, ik wil dat al heel lang. Ik loop het te leuren bij die gasten.
1: Nou, ja. Spike, Marcel, kom op. Hey.
0: Ja, woont allemaal bij me om de hoek ook.
1: Ja, kom eens even hier, man.
0: Die zal het lopen.
1: Kom eens even in die pianobar. Is toch leuk?
0: Boodschappen doen. Eigenlijk ben ik een stalker. Misschien komen ze daarom niet.
1: Moet ik het een keer voor je vragen?
0: Ja, misschien helpt dat. Ja.
1: Nou, ik weet nog wel een keer. God, wij gaan echt op de praatstoel zitten nu, hoor.
0: Ja, heerlijk. Kunnen we ook zo meteen doen, hè? Maar wat wil je?
1: Ja, de ene keer dat wij Rotterdam Ahoy uitkwamen rollen. Na Top 40 Live.
0: Zo.
1: Jij en ik. Samen met Spike, volgens mij.
0: En, oh god, ja, dit is heel erg met zijn naam.
1: Vergeten. De bassist.
0: Nee, is gitarist was dat.
1: Was het de gitarist?
0: Ja.
1: Ach, die waanzinnige vent. Die met dat lange
0: haar. Paul Jan
1: met die baard.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Daar kwamen wij, op de kop kwamen wij Rotterdam Ahoy uit met die twee.
0: Ja, nou laat ik erop houden dat ze gebruik hadden gemaakt van de dranksponsoring.
1: Ja, en dat hadden wij ook.
0: Stak hij nog een peuk op, weet je dat
1: ook nog, ja.
0: Onder een sprinkler, nou.
1: Zometeen met je muziek Stella Lefty.
2: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
6: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Kom naar de Meer Mini Weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
7: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
8: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
10: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
9: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
10: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
11: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals

0: botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Prijzen

0: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
2: Smin.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest.
2: Staat je goed hoor. Smin. Boost yourself. Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
5: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
6: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met vinden.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: 18 plus, speel bewust.
12: Ja?
3: Echt serieus?
12: Zo.
3: Wat een geld.
12: 18.000. Godverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus. Speel bewust.
14: De

0: Q Music. Since you've been gone. Wat een zangeres.
1: Niet normaal.
0: Is die jas geweest in de pianobar?
1: I wish, bro. Sterker nog, ik zeg dus altijd, als wij dan... Want ik moet artiesten natuurlijk overtuigen dat ze langskomen. Mm. Dat we dan samen muziek gaan maken. En dan zeg ik altijd, er zijn maar 3 mensen op aarde die het doen. En dat is dus Jules Holland in Engeland, Kelly Clarkson in Amerika en ik in Nederland. Zeg maar samen met artiesten muziek maken. Dus zij zit altijd in mijn rijtje voorbeelden. Ik wil heel graag dat ze komt. Maar ja, bitches be busy.
0: Ja, als het ooit gebeurt.
1: Ja, I wish, man. Dat is zo goed.
0: Smullen. Oh! Hey, de boem en de knal.
1: De boem en de knal.
0: Ja, het is een grote eer, want het is de eerste keer dat jij er officieel bij bent. Het is vanavond Tom en Stefan sinds 5:30. Ja. De boem en de knal is een liedje om het weekend officieel mee in te luiden. Doen we altijd aan de hand van een thema.
1: Ja.
0: Nou dacht ik, jij mag het thema, wat mij betreft,
1: thema
0: opgooien.
1: Wat lief. En daar ben ik ook heel erg blij om, want ik heb jou en iedereen in de Q-app nodig.
0: Vertel.
1: Jij doet regelmatig een tent helemaal op zijn kop zetten als DJ.
0: Met het foute uur.
1: Ja, onder andere. En Q-Music The Party. En ja, gewoon, jij draait ook wel eens op, weet ik veel, Starbeach en dat soort enge plekken.
0: Ja, dat
1: plekken.
0: Heb ik ook gedaan, ja.
1: Toch?
0: Ja, ja.
1: Word je helemaal first class erheen gevlogen.
0: Nou, dat valt wel tegen, hoor.
1: Hoor je?
0: Ja, dat valt echt tegen.
1: Ja, dat weet ik. Maar ik probeer het mooi te maken.
0: Het was wel, ik heb ze daar in het zwembad het zien doen.
1: Oh, echt?
0: Terwijl ik aan het draaien was.
1: Stonden ze te Bram krikken?
0: Echt vies, man. In dat vieze chloorwater van dat Starbeach.
1: Nou, als die een blaasontsteking hebben, dan weet ik het ook niet meer.
0: Heel vies.
1: In ieder geval,
0: maar
1: jij bent
0: uur, nu in het land.
1: Een goede ervaren DJ ben jij.
0: Nou,
1: vind ik.
0: Niet zo doen.
1: Accepteer een compliment. Dat moet ik ook altijd als jij mij een compliment geeft.
0: Nou, ik vind wel, Menno is het instituut.
1: Oké, Menno is het instituut. Jij bent de rechtervleugel. Goed?
0: Ik probeer een beetje op Menno te lijken.
1: Ja, jij doet Menno na en dat doe je heel goed. En ik ga dus jou nadoen, die Menno nadoet. Ik ga morgen mijn allereerste foute uur live draaien.
0: Hey, wat bellen. Vet.
1: Ja, bij Kapelse Zomer en weet ik veel, een paar duizend mensen zag ik in de mail. Dus dat wordt ontzettend tof.
0: Ook. Hoe laat moet je?
1: 10:00 tot 11:00. Dus ook echt afsluiten.
0: De closing show.
1: Maar ja, welk liedje mag daarin niet ontbreken? Welke boem en een knal op gebied van fout? Wat is jouw go-to? Dat je denkt, die gasten die prikken helemaal door de jongen die Tom, die Menno nadoet, heen. Dit liedje gaat je redden.
0: Ja, ik ben altijd, zeker als het klapperen moet worden op het eind, dan zit ik in de hoek van DJ Paul en...
1: Van een hardstyle.
0: Ja, en misschien, als het echt kan, ook een keer een je broer kind van de duivel tussendoor.
1: Zo!
0: Ja, is wel een beetje vies, dat snap ik.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar
1: ja,
0: als het publiek het toelaat...
1: Ja, die is wel... Ja.
0: Je hebt ook zo'n harde remix van Face DJ Ruud, Welkom in de feesttent. Maar dan echt zo'n remix die een keer zo snel is.
1: Oh ja, en die begint dan heel lief of zo. En die wordt dan uiteindelijk helemaal gek.
0: Dat is ook
1: top. Wel leuk, ja. Ja, ja.
0: Ja, echt gewoon de klassieketjes uit het foute uur.
1: Ja. Ik ben wie doe.
0: Ja. Kinderen voor kinderen.
1: Oh, en doe je
0: handen. Het is natuurlijk niet per se een klapper.
1: Ja.
0: Maar het is wel eentje die altijd moet.
1: Die werkt.
0: Die werkt.
1: Ja, ja. En iedereen gaat dan gelijk klappen en springen. Juist. En zo. Het is instructies. Ja. Met Captain Jack, maar dan voor kinderen.
0: Ja, kun je gewoon 3 minuten integraal draaien, hoor.
1: Helemaal?
0: Heerlijk, ja.
1: Echt?
0: Ja, zeker. Dat is
1: grappig. Nou, dat vind ik hele goede tips.
0: Dat. Even voor een stukje emotie. Vind ik altijd Adele. Someone Like You. Vind ik altijd wel lekker.
1: Someone Like You.
0: Ja, even kort.
1: En als ik Angels doe, van hoe je werkt dat?
0: Werkt ook. Is ook leuk. Ja, ja, ja. Ja, okay. Maar dan wel weer als contrast. Daarna even rammen.
1: Weer hard. Precies. Het komt erop neer. Ik moet heel veel...
0: Ja. Wat was je vraag ook alweer?
1: Nou ja, kies er maar in uit in de Q-app welke je wil horen als boem en een knal, zou ik zeggen. Toch?
0: Ja? Gaan we zo even eentje draaien?
1: Ja, dat vind ik, als het mag van jou.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja?
0: Leuk, man.
1: Okay.
0: Stuur maar door in de Q-Music app. Gaan we draaien over, even kijken, 6 minuutjes.
1: Specifiek.
2: De Q-Music. Alarmschijf.
3: DJ Koja, J

0: to 12. Back to music. Het zijn Tom en Stefan hier. Goedenavond.
1: Hey.
0: We zijn benieuwd, wat zou je draaien als jij op de plek van Stefan zou staan morgenavond, ergens op een podium?
1: Ja, op de plek van Stefan die Tom nadoet, die Menno nadoet.
0: Oh ja, ja, dat was het. Stefan is morgenavond te vinden bij de Kapelse Zomer.
1: Ja.
0: En je een uur lang het Foute Uur doen om 10 uur.
1: Ja, zeker.
0: En jij dacht, nou, wat moet ik daar sowieso draaien?
1: Ja, gewoon nog even inspiratie voor de playlist, jongens. Ja. Ik heb net van jou heel veel goede tips gekregen. Dank daarvoor. En ook in de queue heb een bak schudden van Def Rhyme stuurt Stefanie. En die had ik toevallig al.
0: Ja, goed zo, goed zo.
1: Ja.
0: Frans Bauer, heb je even voor mij? Goedjes van Juul.
1: Oh, waarom ben ik die vergeten? Wat erg.
0: Gaat hij er niet op?
1: Nee. Oh. Moet hij? Is die...
0: Oh, gezellig.
1: Wel leuk, hè? Ja. Kaboutertje plop, kabouterdans van Victoria.
0: Ja, nou, ik riep net iets van je broer Jesse. Die zegt hier, ja, doe dan ook Flitsmeister. Nou, dat is wel echt herrie, hoor. Dat
1: ken ik niet eens.
0: Daar moet je wel echt zin in hebben.
1: Is dat heftig?
0: Flitsmeister is heftiger dan Kind van de Duivel.
1: Oh.
0: Ja.
1: YMCA stuurt Helena, dat doet iedereen gelijk mee. Ja, die ga ik doen. Die was ik ook vergeten. Heel slecht, sorry.
0: Year of Summer, staat die erop?
1: Ja, die heb ik ook. In een blokje.
0: Dat zegt Jeroen hier.
1: Ja.
0: Wat nog meer?
1: Wat nog meer? Weet ik veel. Van alles.
0: Oh, weet je wat mij ook net te binnen schoot?
1: Nou?
0: Benga Boys.
1: Ja, heb ik ook.
0: Ook altijd leuk.
1: Ik heb...
0: Raden de Tetas?
1: Nee, We Like the Party heb ik.
0: Oh ja, dat is ook goed.
1: Raden de Tetas heb ik ook.
0: Ja.
1: Ja, ja, heb ik ook.
0: Ja, joh, het wordt feest morgen.
1: En Going to Ibiza heb ik ook.
0: Ja.
1: Ik ga gewoon alleen maar Venga Boys draaien.
0: Een uur lang.
1: Een uur lang.
0: Sterker nog, je doet ook een outfit aan van de Venga Boys.
1: Ik ben de Venga Boys.
0: Samira, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hey, heb je een leuk weekend voor de boeg?
2: Ja, ik ga het rustig aandoen.
0: Ja, daar is het weekend voor, hè?
1: Dat mag af en toe.
2: Ja, rustig aandoen, een beetje slapen halen. Een beetje uitzieken, maar dat komt helemaal goed.
0: Griepje, verkoudheid?
2: Ja, een beetje verkouden, een beetje pijn aan het keeltje, maar dat komt wel goed.
1: Het heerst.
2: Ja, dat zeker.
1: Ja. Hey Samir, ik vertrouw jou op het gebied van muziek, want jij hebt vanavond ook al geappt dat jij allemaal instrumenten thuis hebt.
2: Inderdaad, ja. Ik heb een akoestisch drumstel thuis staan. Ik heb een basgitaar en ik heb een keyboard.
1: Nou, jij bent een band.
0: Jij moet een keer naar de pianobar.
1: Ja.
2: Dat zou wel leuk zijn eigenlijk.
1: Dat zou heel leuk zijn, ja zeker. Maar ik vertrouw jou dus volledig op het gebied van muzikale ingeving. Wat is volgens jou een fout liedje dat niet mag ontbreken op een feestje?
2: Wonderful Days bij Charlie No Noise.
0: Oh ja.
1: Mentale Theo.
0: En Mentale Theo.
1: Ja. Ja. Ben ik benieuwd, Tom?
0: Ja.
1: Draai jij dan, als je dit draait, draai je dan het origineel of draai je een gekke remix?
0: Nee, die gekke remix.
1: Welke is
0: dat? Ja, die is nog niet zo heel oud. Dat is een Reloaded remix of zo van... dan gooi je hem ook voor het blok.
1: Ja, dat doe ik graag.
0: Wonderful Days.
1: Wonderful Days.
0: Uit 2024.
1: Oh, met de Outsiders.
0: Ja, dat is ook herrie, hoor.
1: Wel leuk.
0: Ja.
1: Kunnen we die niet op cue draaien? Nee, hè?
0: Nee, denk ik niet. Krijg ik ruzie. Maar het origineel is ook goed, hoor.
1: Het origineel is ook goed. Toch, Samira?
2: Ja, dat zeker.
0: Hey, ga lekker uitzieken. Geniet van je weekend.
2: Ja, komt helemaal goed.
0: Doei.

0: Zaal ligt aan, iedereen naar huis.
1: Hij is mooi, hè? Charlie Loner's Mental Tio bij Q Music Wonderful Days. Nou, heel veel plezier en succes morgenavond.
0: Ja, dankjewel. Kom je kijken?
1: Nee.
0: Nou, top.
1: Nee, mijn vriendin heeft morgenavond avonddienst. Dus ja, ik ben morgenavond gewoon gezellig papa.
0: Ja, maar ik ken jou. Dan open ik YouTube en dan zie ik je pakjes openen voor Pokémon.
1: Dat is morgenavond zeker niet het geval. Hey, ik ga gieren in de banden.
0: Ja, rij voorzichtig.
1: Jij gaat zo meteen hierdoor met de vrijdagavondmix.
0: Ik blijf zitten. Vrijdagavondmix met een thema. Als je wil gokken zometeen, wat het is, kan het in de Q Music app. En, ja, sorry. Ik heb een fout gemaakt.
1: Wat?
0: Stevens Pianobar, ik heb een fout gemaakt.
1: Oh, nou, dat horen we dan zo meteen wel.
0: Ja, sorry.
1: Hey, tot morgen, vriend.
0: Sorry.
2: Tot morgen. Hey,
3: Mattie. Hey,
4: Mattie. Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Oh nee, niet de tennisleraar.
5: Zij is gezellig nu met de tennisleraar.
4: Nee! En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Ik zat in die nachttrein van Amsterdam naar Rotterdam. Is mijn telefoon weg? Ik denk, ik ga naar de conducteur. Wij stoppen op Haarlem en wij zorgen dat daar politie staat. Zo kunnen we hem fouilleren. Ze zegt, is dit jouw telefoon? Die hebben wij gevonden. In zijn onderbroek.
1: Godverdomme.
4: Ben je er ook bij? Roep gewoon even.
2: Hey Mattie.
6: Hey Mattie.
7: Hey Mattie.
4: Elke ochtend bij Q Music.
8: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
9: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
8: Ah, check.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Grobbel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
16: Zeg het!
15: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
17: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
18: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld. Draait om jou.

0: of doneer.
1: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Trappen, trappen, ja, daar ga je. Wat.
4: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
7: Als leerkracht zie je meer dan resultaten. Je ziet kinderen, wat ze kunnen, hoe ze groeien en wat nog kan ontstaan. Leerling in beeld maakt dat wat jij ziet tastbaar. Met inzichten die samen een compleet beeld van elk kind geven. Want waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
8: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
7: Waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
9: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
14: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
15: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
16: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
17: €15.000.

0: geweest. Goeie avond, Q-Music Nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
1: Goedenavond. We moeten ons beter voorbereiden op een noodsituatie. Het advies is nu om voor 3 dagen eten in te slaan, maar volgens experts is dat nog lang niet genoeg. Eigenlijk moet er voor 8 dagen eten beschikbaar zijn. De supermarkten die zouden daar een belangrijke rol in kunnen spelen, maar ook daar ligt nu niet genoeg. En dat is een probleem, vertelt deze onderzoeker bij de NOS.
2: Dat op het moment dat die aanvoer, die distributie en logistiek verstoord wordt, er snel problemen ontstaan, omdat die voorraden er eigenlijk vrij snel doorheen gaan.
1: De overheid gaat nu kijken hoe dit anders geregeld kan worden. Komende week kan je beter geen autopech krijgen, want medewerkers van de ANWB gaan staken. Dat doen ze omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Na het weekend leggen ze al hun extra werk neer en ze draaien dan ook geen overuren meer. Er is dus een kans dat je dan langer moet wachten op pechhulp van de Wegenwacht, maar de bonden proberen wel om dat zoveel mogelijk te voorkomen. In de Spaanse exclave Ceuta heeft de politie vandaag ingegrepen. Duizenden migranten slapen daar al weken op het strand en honderden van hen zijn nu naar een opvangcentrum gebracht. Volgens Spaanse media hing er een gespannen sfeer, want er kwamen veel meer mensen naar de verzamelplek dan de bedoeling was. De politie zou met wapenstokken hebben ingegrepen. Ook zou er vuurwerk zijn gebruikt om de menigte uit elkaar te krijgen. En de Rotterdamse wijk Krooswijk was jarenlang een achterstandsbuurt, maar nu is het juist een van de coolste wijken ter wereld. Althans, volgens een Engelse reiswebsite. Krooswijk staat op plek 21 van de 40 coolste wijken ter wereld. Deze stadsgids hoopt wel dat de buurt nu niet gaat veranderen, zegt hij bij RTL Nieuws.
3: Wel tof, aan de andere kant vind ik het ook wel, het moet niet te gladjes gaan worden. Het is een arbeiderswijk. Een arbeiderswijk moet niet helemaal verhipsterd gaan worden. Ik heb het vroeger ook al eens geroepen, als je een bakfiets ziet, is het gedaan met je buurt. Nou, dat is hier nu wel een beetje aan de hand.
1: Voor de allercoolste wijk ter wereld moet je trouwens een stuk verder reizen. Die vind je in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul.
0: Hij zegt dat nu die vent, maar Krooswijk is al zo enorm verjupt.
1: Ja.
0: Dat kan niet gladder.
1: Goed, het weer nog van Buienradar. Vanavond blijft het droog, het koelt af tot een graad of 14. Morgen is het wisselvallig, maximaal 22 graden.
0: Lijkt me net als, ik vind het heel leuk hoor, Charlotte Krooswijk.
1: Ja, daardoor is het wel de coolste wijk, hè?
0: Ja, één van de wereld, hè?
1: Ja.
0: Koekoek.
1: Zijn er veel.
0: Ja, nogal. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langs tot de A27, Gorkum-Breda, tussen Werkendam en Hank. Er is een ongeluk gebeurd, 4 kilometer, 20 minuten. Ik krijg ook al de hele avond appjes over de A6. Maar ik heb er geen melding van, dus ik weet ook niet wat er is. Controles de A2 naar Eindhoven, 125. A6 naar Lelystad, 69,2. A15 naar Gorkum, 103,5. A27 naar Hilversum, 112,3. De A28 naar Zwolle, 59,7. De A35 naar Hengelo, bij 69,2.
4: Hey Mattie!
5: Hey Mattie!
6: Hey Mattie!
7: Met Luc, Annemarie en de redactie.
8: Hey Mattie!
7: Iedere ochtend bij Q-Music.
8: Q-Music.
9: Stefan Bouwman.
0: Ja, met Stefan en de redactie.

afgesloten vanwege een ongeval bij de ketelbrug. Ja, en Rebecca is er trouwens ook gewoon bij. Gezellig. Hi Rebecca, ik was helemaal vergeten. Excuses. Stefans vrijdagavondmix. Wat is het thema? Wat hebben deze liedjes met elkaar gemeen? Je mag een gokje wagen in een berichtje met de Q-Music app.

0: Zo is het maar net. Met Stefans vrijdagavond, Mix op Q Music. Een hoop gezellige mensen in de app. En Jouke aan de telefoon. Hallo Jouke.
1: Hallo.
0: Hallo. Moet jij aan de bak dit weekend als bloemschikker of niet?
1: Jazeker.
0: En wat ga je verder nog doen naast werken? Want ondanks dat jouw werk hartstikke leuk is, moet je ook andere leuke dingen doen.
1: Ja, nou, volgende week heb ik lekker vrij.
0: Wat goed.
1: Ja, nu. En de oudste is 8. Die wordt volgende week zaterdag 8. Dus,
0: wat goed. Ja, wat doe je tegenwoordig als een kind 8 wordt? Hè? Hoe vier je dat?
1: Taart, trekkers en ik hoop een beetje mooi weer.
0: Er is weinig veranderd in de afgelopen 30 jaar, gelukkig.
1: Ja, ja, feest is feest, hè?
0: Feest is feest, mooi gesproken. En wat was volgens jou het thema van de mix?
1: My.
0: Natuurlijk, dat is helemaal goed. Dat betekent dat jij het Q-Music prijzenpakket ook als cadeau kan overhandigen aan de 8-jarige.
1: Gaat hij cool vinden.
0: En werkt ze dit weekend, hè? Maar vooral, heel veel plezier volgende week met je weekje vrij.
1: Ja, lekker, dankjewel.

0: Ik had me helemaal vergist.
1: Sorry.
0: Ja, gisteravond heb ik helemaal stoer geroepen. Morgen komt Sommieu langs in Stevels Pianobar. Maar ze staan as we speak op het podium in Vught. Gewoon op te treden. Oeps. Volgende week, dan komen ze langs. En het vette is wel, dan is voorlopig eigenlijk hun allerlaatste optreden met de volledige bezetting. Ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar Maud die gaat met zwangerschapsverlof. Daarna gaat de band Europa in. Zelfs volgend jaar in januari in de Ziggo Dome, dan is Maud er denk ik ook nog niet bij. Oftewel, het wordt een bijzonder optreden. Komt dat horen. Je moet er wel nog een weekje op wachten. Dus ik ben voor nu de archieven ingedoken van Stevens Pianobar, want ik heb dus niemand anders uitgenodigd. Ja, en door de jaren heen zijn er al honderden artiesten te gast geweest waar ik samen mee heb mogen spelen. En morgen is er ook een bijzonder optreden in ons landje van Nothing But Thieves. Ze hebben een actie, 3 shows, 3 countries, 1 day. Ze beginnen morgenochtend in Utrecht. Daarna gaan ze naar Brussel om vervolgens in Londen af te sluiten. Nou, ik denk dat die inmiddels allemaal op 1 oor liggen. Want ook rocksterren hebben hun beauty sleep nodig. Maar allemaal om te vieren dat hun nieuwe album over een weekje helemaal te horen is. Nou, en laat ons nou net van dat nieuwe album een nummer hebben gespeeld in Stevens Pianobar. Ik achter de piano, Connor achter de microfoon en Dom en Joe op de gitaar. Dit is Evolution, live in Stevens Pianobar op Q.

0: Judith is fan in de Q-app.
1: Dit nummer is zo goed. Dit kun je gewoon niet te hard zetten. Het blijft oprecht echt perfect prachtig.
0: Nou, fijn om te horen. Nothing But Thieves, dus Evolution in Stevens Piano Bar. Over een weekje hun nieuwe album helemaal te horen. En daar hebben ze ook echt even de tijd voor genomen om het helemaal te maken.
2: We managed to acquire our own space, didn't we? In East London, where we live. Which was really easy for us to get to. We just go in whenever we fancied. We had quite a long period to write. And it was nice for us to have that sort of freedom to come in and out and keep working on songs over about 6-7 month period. So it's great.
0: Lijp hoor. Dit liedje hebben ze echt in 5 minuten geschreven. En als je morgenochtend naar ze toe gaat in Utrecht, heel erg veel plezier. Nu op Q Music.

Q-Music met Passenger. Nee, jij lul, Alex Born. Zometeen het meest aangevraagde optreden uit Stefans Pianobar ooit. Als ik het origineel draai, dan appt er altijd wel iemand, draai de live versie. Ik heb geen idee of je dan weet welke ik bedoel.

0: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Hallo,

0: kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf, Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
12: Stefan Bouwman.
13: Yeah. Q Music. Met zometeen dus het meest...

Ja, elke vrijdagavond open ik Stevens Piano Bar. Het is een leugen, want vanavond open ik hem niet. Dus eigenlijk, ja, full of shit. Je hebt me te pakken. Het is net de Haagse politiek. Het zal in het water zitten daar. Ik had een foutje gemaakt. Ik dacht dat Sommieu langskwam vanavond. Maar dat blijkt dus volgende week te zijn. Want vanavond hadden ze gewoon een optreden in Vught. Wat wel tof is, volgende week is echt het laatste optreden voordat Maud met zwangerschapsverlof gaat. En de band ook even stopt voordat ze weer Europa intrekken. En volgend jaar pas weer optreden in Nederland in de Ziggo Dome. Dus het wordt een bijzonder optreden. Dat sowieso. Maar ja, wel leuk om dan even de archieven in te duiken. En er is één optreden dat het meest aangevraagd wordt in de Q-Music app. Ook morgenmiddag, dan doe ik weer tussen 63 en top 40. Zodra ik ze draai, dan is er altijd wel weer iemand die zegt: jammer dat je niet de live versie draait. Ja, in de top 40 mag dat dan niet. Maar op vrijdagavond in mijn eigen barretje, wie maakt me wat? Wie houdt me tegen? Het gaat om de boys van de Bauza en Magnetic. Ze zijn ook op dit moment in die top 40 een beetje de yo-yo van de top 3. Vanmiddag stonden ze weer op nummer 2. Ja, daar hebben ze in totaal 6 weken erop zitten. Verdeeld over 15 weken in de lijst. De andere 9 stonden ze op 3. Ja, we hopen heel erg graag dat ze uiteindelijk natuurlijk op nummer 1 komen. Maar in de harten van de fans van Stevens Piano Bar zijn ze een van de leukste optredens in de geschiedenis van de, ja, dat sinds ik dit item doe. De Bauza dus, Magnetic, live op Q. 1, 2, 3, 2.

0: weet, man. Anyway, goedenavond. Er is goed nieuws, een public service announcement van je boy.
1: Hey everybody, it's your old friend Ted. I'm putting out an album, it's called Ugly. It'll be out January 22nd.
0: Teddy Swims, eindelijk is er een datum. 22 januari, dan komt zijn nieuwe album uit. Ja, toen hij hier niet zo lang geleden te gast was in Stefan's Piano Bar, toen vertelde hij er ook over. Hij heeft nogal wat hartzeer meegemaakt de laatste tijd en daar zijn heel erg veel liedjes over geschreven.
2: We had a split up and you know, I think it's been good in a lot of ways, but I think a lot of this record, this album that's coming out is going to be written in a very, you know, that weird finding a balance of co-parenting and being not together and so there's gonna be it's I think no matter what it's fuel for the record and we got quite a heartbreak album on our hands which I'm super excited about. Sometimes you just need something tragic to happen for good art to be made, I guess, you know.
0: Ik ben blij dat hij zelfs een positief inzit. Nou, hij zegt nu zelf ook in die public service announcement, het is echt een tijdcapsule geworden over hoe ik me de afgelopen tijd heb gevoeld. Ik ben benieuwd hoeveel hits eruit komen. Dit is Mr. Know-It-All op Q.

0: Teddy Swan. De Mr. Know-it-all Q-Music. Ik werk in Amsterdam. Ik woon niet in Amsterdam. Laat ik dat vooropstellen. Ik voel mij ook absoluut niet in Amsterdam. Maar er is altijd een soort van een beetje een stereotype. Dat mensen binnen de ring, alles daarbuiten, dat zien ze een beetje als buitenland. En ik heb nu schriftelijk bewijs dat dat echt zo is. Ga ik straks vertellen, ook het nieuws van 10 uur met Rebecca.
1: Ja, als je van je geld houdt, dan moet je binnenkort naar Duitsland.
0: Ik ga een reisje plannen, hoor ik net. Ook Damiano David hoor je zo, the first time op Q-Music.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Thuisbatterij.
7: Einde salderingsregeling.
8: Terugleverkosten.
9: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hé, hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
13: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
14: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
15: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Prijzenparade, de beste Siemens deals, nu bij Keukeloods.
16: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
1: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aan huis.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Bij Simpel hebben we groot nieuws, Ton Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
10: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
11: €15.000.

0: geweest. Goedenavond, Q-Music Nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
1: Goedenavond. We moeten ons beter voorbereiden op een noodsituatie. Het advies is nu om voor 3 dagen eten in te slaan, maar volgens experts is dat nog lang niet genoeg. Eigenlijk moet er voor 8 dagen eten beschikbaar zijn. De supermarkten die zouden daar een belangrijke rol in kunnen spelen, en dus gaat de overheid kijken wat er nodig is. Dat vertelt de staatssecretaris van Voedselzekerheid bij de NOS.
2: Dat betekent dat we inderdaad de komende maanden in gesprek gaan met de supermarkten en met de hele keten om na te denken, op welke gebieden zijn die voorraden echt nodig? Want alles heeft inderdaad een prijskaartje, dus alleen waar het echt noodzakelijk is. En daarna komt de discussie, wie betaalt het?
1: Op dit moment hebben ook de supermarkten nog niet genoeg voorraad. Eind deze maand gaat de Merwedebrug een paar dagen dicht voor onderhoud. Dat is die brug bij Gorinchem waar zwaar verkeer al weken niet meer overheen mag. En dat komt omdat de staalconstructie verzwakt is. Bij de werkzaamheden wordt er een nieuwe asfaltlaag aangebracht die een stuk lichter is. Weggebruikers moeten tijdens dat onderhoud rekening houden met tot 1 uur extra reistijd. Vlak over de grens in België is een van de grootste drugslabs van de afgelopen jaren ontdekt. Er zijn 5 verdachten opgepakt en 4 van hen komen uit ons land. In het lab werd MDMA en crystal meth gemaakt. Specialisten hadden ruim 2 dagen nodig om alles leeg te halen. En de brandstof wordt nog duurder. De prijs van een liter diesel stijgt morgen naar een recordhoogte van maar liefst €2,82. Er is wel goed nieuws voor iedereen die aan de grens woont, want Duitsland gaat nu ingrijpen. Er komt binnenkort een tankkorting en een prijsplafond daar. Het zorgt ervoor dat de prijzen aan de Duitse pomp met zo'n 17 cent per liter omlaag gaan.
3: Ja, dat tikt toch best wel aan.
1: Nou, hè? Het weer er nog van Buienradar. Vannacht blijft het overwegend droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen is het wisselvallig en dan maximaal 22 graden.
3: Rebecca, dankjewel. Ja, ik vind het bizar, want ik rijd dus sinds kort dan elektrisch.
1: Ja, jij hebt
3: dus
1: helemaal niet meer nodig.
3: Nee, veel betaalbaarder. Maar dan hoor ik dus ook weer in het nieuws dat zoveel woningen niet aangesloten kunnen worden. Nou ja, trouwens, dat heb ik gisteren
1: door
3: van jou gehoord. Ja. Ja, door mij. Nee, maar dat is toch ook bizar. Dus ik zou dan zeggen, ga elektrisch rijden, is het opgelost. Maar dat is ook niet zo.
1: Probleem.
3: Dan krijg je geen laadpaal. En dan heb je een auto die stilstaat, omdat die leeg is. Dus echt,
1: daar heb je ook niks aan.
3: Dus we hebben de impasse bereikt.
1: Ja, ongeveer.
3: Ja.
1: Nou, gelukkig hoeven wij het niet op te lossen.
3: Goed nieuws, wel ook op het gebied van verkeer, geen vertraging.
1: Hey, lekker.
3: Wel controles, de A2 naar Eindhoven, 125,5. A6 naar Lelystad, 69,2. En nog veel meer, ik zou zeggen, een gewaarschuwd mens installeert de Flitsmeister.
4: Hey, Mattie.
5: Met Luc, Annemarie en de redactie. Hey, Mattie. Iedere ochtend bij Q-Music.
6: Stefan Bouwman.
3: Ja, ik zei het al, mensen binnen de ring vinden alles altijd ver. Alles buiten de ring is buitenland. En ik heb nu bewijs dat dat echt...

0: Sun. You get look cute. Zometeen Katy Perry.
1: Maar eerst, ja, ze zeggen toch altijd dat mensen buiten de ring van Amsterdam, of binnen de ring, sorry, als ze binnen de ring wonen, dat ze alles daar buiten als buitenland beschouwen. Nou, als je dan af wil spreken in Den Haag, waar ik dan woon, dan is het, oeh, dat is wel ver, zeg maar. Het is allemaal lastig, lastig, lastig. Nou, ik heb nu schriftelijk bewijs dat ze letterlijk buiten de ring als het buitenland beschouwen. Ik kreeg dus een mail waarin stond, jouw pakketje is onderweg vanuit het buitenland. Het verhaal is als volgt, mijn moeder wilde een vloerkleed. Dus dat heb ik voor mijn moeder besteld. Dus ik denk, ik check die mail even, want ik heb afhalen geselecteerd. Want het zit hier in de buurt bij mijn werk, maar het was op voorraad. Dus ik denk, hè, je pakketje is verstuurd vanuit het buitenland, maar het was op voorraad en het zit in Amsterdam. Staat er dus in die mail, afzender Koog aan de Zaan. Ontvanger Amsterdam. Koog aan de Zaan is maximaal 20 minuutjes rijden vanaf Amsterdam. Dus ik vond dit het ultieme bewijs dat mensen binnen de ring echt alles buiten de ring als het buitenland beschouwen. Doe ermee wat je wil. Is voor verjaardagen leuk. Dit is Roar.

0: Karol G, Bruno Mars.
1: Het geluid.
0: Nee, dat gaan we nu niet spelen. Maandagochtend, dan gaan we weer verder. Maar ik kreeg een berichtje van Nick in de Q-Music app. Nick, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hallo. Ja, dit is even de korte uitleg. Judith Eijk is vrij. Die hoor je normaal gesproken samen met Tom vanaf het Foute Uur op vrijdagavond als begin van je weekend. En toen zei Tom, althans niet helemaal waar, ik hoorde dat Judith er niet was, dus de appte ik Tom, zou je het gezellig vinden als we samen een programma maken. Dus wij waren net ook op de radio samen.
2: Ja.
0: En toen hoorde jij een verhaal van ons. Wat hoorde jij?
2: Ja, dat er bij die bushokjes, bij die posters, dat er nog woorden op zouden staan. Of in ieder geval dingen van wat het geluid zou kunnen zijn, denk maar.
0: Dat heeft de jury inderdaad bekendgemaakt. Er zijn dus posters geplaatst in bushokjes. En daar staat het antwoord van het geluid op. Die hangt ergens in Nederland. En jij hebt nu het idee dat ik een enorme jokkenbrok ben?
2: Ja, dat niet per se. Maar ik zag zo'n poster hangen met...

0: blijkbaar. Dus, en dus dat wisten wij net niet, daarom hebben we dat ook niet gezegd. Maar ik wil er wel even bij zeggen, dat voor de zekerheid, dat als je hem vindt, er staan blijkbaar heel veel antwoorden op. Dus je moet ook nog eens de goede zien te vinden.
1: Ja, oké, op die manier.
0: Ja, ja, ja. Ik zeg er even bij, Nick. Je hoeft geen antwoord te geven op deze vraag. Want je zou zomaar iemand anders kunnen inspireren met je goede antwoord, als het goed is. En de jury luistert niet mee en we spelen niet officieel het geluid. Maar wat denk jij dat het is?
1: Ik heb eerlijk gezegd nog geen flauw idee.
0: Super. Nou, dan hoop ik dat je heel snel die poster tegenkomt om inspiratie op te doen.
1: Ik hoop het ook.
0: Nick, fijn weekend, vriend. Hoi, hoi.
1: Goed weekend. Hoi.

spelen we maandagochtend dus pas weer. Maar zometeen wel knok tegen de klok. Hadza, toch nog kans op een extra zakcentje zo vlak voor het weekend. Dus, wil jij daar kans op maken en heb je zin om een paar raakse rechtse uit te delen aan de klok? Stuur dan klok in een berichtje met de Q-Music app.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij.

0: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
1: Echt lekker.
0: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
4: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil. Wel zo makkelijk toch? Electroworld. Draait om jou.
10: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
11: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
12: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak. Vind je perfecte auto op Autoscout24.
1: Download de app en start met Vind.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja.
0: Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7.
0: Wat een geld.
4: 50.000, potverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Kampioen.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Stefan Bouwman.
3: Zometeen Ray, Where is My Husband? En Knok tegen de klok.

0: 2 op je music. Where is my husband? Roxanne, hallo.
1: Hoi, goedenavond.
0: Hoe is het nou?
1: Ja, goed.
0: Nou, wat fijn. Wat gaan we doen dit weekend?
1: Ja. Nou, ik heb nachtdiensten, dus ik ben ik sta net voor de parkeergarage.
0: Jij gaat zo beginnen.
1: Ja.
0: Ja, nou, misschien kan je vrijnemen vandaag, want wie weet heb je zo meteen een heel mooi geldbedrag.
1: Nou, dat zou mooi zijn. Het gaat helaas niet zomaar, nee.
0: Je weet, ik kan dat proberen, het baas even aankijken. Jij gaat in ieder geval knokken tegen de klok.
1: Ja.
0: Wat hoop jij eruit te halen? En dan bedoel ik niet per se een bedrag, maar wat wil je uiteindelijk met een bedrag kopen?
1: Oeh, ja, de verschillende doeleinden. Misschien een paar mooie sneakers. En Sinterklaas is weer in het gezin aangekomen bijna. Dus dat is ook een mooi doel. Ja.
0: Je heeft soms een klein beetje hulp nodig van de hulp Sint en de hulp Pieten.
1: Ja.
0: Dat vind ik allebei hele mooie doelen, Roxanne. Ja, nou, blijf even in de auto. We gaan zo meteen spelen.
1: Ja, helemaal goed.

0: pingpongsong.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Hey Roxanne.
2: Hi.
0: Klaar voor de nachtdienst?
2: Ja.
0: Ja, ik gok dan dat je in de zorg werkt.
2: Ja, ik ben verpleegkundige.
0: Ja, dat gaat gewoon altijd door, hè?
2: Ja.
0: Ja, daar ben ik collega Tom van der Weert ook alles van. Zijn partner had ook echt alleen maar nachtdiensten de afgelopen tijd.
2: Ja.
0: Je kent de klappen van de zweep. Nou ja, althans, hij hoeft niet te werken. Jij wel en zij ook. Maar goed, nou ja, whatever. Knok tegen de klok. Roxanne.
2: Ja.
0: Jij wil spelen voor of mooie cadeautjes voor de kids... of voor sneakers voor jezelf en, afhankelijk van het bedrag, misschien wel allebei.
2: Nou ja, wie weet.
0: Nou is mijn vriendin toevallig ook op zoek naar sneakers. Heb jij nog een tip?
2: Oh nee. Ja, kies wat je mooi vindt, denk ik.
0: Hele goede tip. Nee, ik dacht een specifiek merk of zo, maar blijkbaar niet.
2: Oh ja. Nee, ik heb de Salomon sneakers op mijn wishlist.
0: Salomon sneakers? Daar heb ik nooit van gehoord. Ja. Is dat sportschoenen echt of...
2: Ja, het is eigenlijk een soort buitenhikingschoen, maar het wordt nu ook dus ook casual gedragen.
0: Het is een goede mix van alles.
2: Ja.
0: Ja, nice man. Nou, ik hoop het voor je. Wat kosten die dingen?
2: 180 euro.
0: Ja, dat is wel geld, ja.
2: Ja,
0: ja. Ja. Nou, maar je weet het nooit. Misschien zit het in de klok. Ben je er helemaal klaar voor?
2: Ja,
0: zeker. Dan gaan we het spelen in 3, 2, 1.
3: €5.
0: Deze veter.
3: 69 euro. 107 euro. 133 euro. 154 euro.
2: Stop.
0: Oh, 154 euro, Roxam. Ja. Nou, dan ben je er bijna.
2: Ja, bijna. Ja.
0: Of het wordt Vinted.
2: Dat is ook niet verkeerd. Nee hoor.
0: Nee, maar ik koop... Hey, ik zeg het er altijd bij, het is geen lekker verhaal. Ik heb dus heel erg zweetvoeten, sorry daarvoor. Maar ik koop dus al mijn schoenen op Vinted. Want nieuw is, dat heeft gewoon geen zin.
2: Nee, dat snap ik wel.
0: En dat is echt top. Soms heb je pech. Soms zit er een paar tussen, dat komt in de post en dan denk je... Oeh, ik snap dat je die weg doet.
2: Ja, en voor de kindervoetjes vindt het eigenlijk ook heel fijn.
0: Ja, man, want die kids die groeien overal uit. Hou op.
2: Ja.
0: 154 euro gaan we sowieso naar jou overmaken. Al dan niet voor sneakers, al dan niet voor de kids. We moeten wel even luisteren tot de verre klok was gegaan... als jij geen stop had geroepen.
3: 180 euro.
0: Oh nee, precies het bedrag. Het had nog net iets mooier kunnen zijn, maar laten we wel wezen, het is niet lelijk.
2: Nee, zeker. Nee. Blij mee. Ja.
0: Gelukkig. Hey, werk ze vanavond.
2: Ja,
0: of vannacht.
2: Bedankt.
0: Sorry.
2: Ja, het gaat goed komen. Dankjewel.
0: Doei. Zometeen Martin Garrix op Q. Eerst Douwe Bob en Notice Cell. I can still

0: Kion live op Q-Music. Zometeen het nieuws van 11 uur met Rebecca.
1: Ja, goedenavond. Zal je waarschijnlijk niet verbazen, maar steeds meer mensen maken zich zorgen om hun geld.
0: Nee, dat verbaast mij zeker niet. Het leven is toch niet meer betaalbaar, jongens?
1: Alles wordt duurder.
0: Ik was van de week bij de supermarkt. En dan reken ik dus gewoon weer ruim 50 euro af. En dan kijk ik uiteindelijk...
1: Je?
0: Nou, geen reet.
1: Ja.
0: Heb ik ook nog eens 30 euro voordeel. Ja, het heet geen bonus bij de Jumbo, maar in ieder geval korting. En dan heb ik een beetje douchepul, een beetje deo, wat te vreten voor 2 avonden en een half bakken ontbijt. Dan ben ik gewoon weer 50 piek kwijt.
1: Ja, niet normaal.
0: En dan had het dus eigenlijk bijna 80 moeten zijn, hè?
1: Ja, en omdat je die korting dan gehad hebt.
0: Kan je nagaan? Ja, dat is niet normaal. Maar goed, ook zometeen op Q-Music, New Religion, Bibi Rexha en Faithless.
2: Hey Matty.
3: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Oh nee, niet de tennisleraar.
2: Zij is gezellig nu met de tennisleraar.
3: Nee! En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Ik zat in die nachttrein van Amsterdam naar Rotterdam. Is mijn telefoon weg? Ik denk, ik ga naar de conducteur. Wij stoppen op Haarlem en wij zorgen dat daar politie staat. Zo kunnen we hem fouilleren. Ze zegt, is dit jouw telefoon? Die hebben wij gevonden. In zijn onderbroek. Ben je er ook bij? Roep gewoon even...
2: Hey Matty!
4: Hey Matty! Hey
3: Matty! Elke ochtend bij Q-Music.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadi. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadi. Vakanties voor reizigers.
12: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
14: Weekend deal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
15: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
16: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
17: Ja,
16: Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
16: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
17: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
19: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
20: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
19: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
21: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
22: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
23: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
24: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
25: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
22: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
26: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
28: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
29: Het geluid van Q Music is nu waard
0: €15.000.

0: geweest. Laatste uurtje van de vrijdag. Q-Music-nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
1: Goedenavond. Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen om hun portemonnee. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Bijna 70% vreest voor het komende jaar. En ook deze mensen zijn er veel mee bezig.
2: Ik heb wel beter op gaan letten, vind ik. Want het is best wel omhoog gegaan alles.
3: Wordt pittig, denk ik, volgend jaar en de jaren die komen.
4: Ik moet voorstellen dat er mensen zijn die elk dubbeltje elke week moeten omdraaien.
1: Ja, want alles wordt steeds duurder. De boodschappen, de benzine en straks ook de zorgverzekering. De kapotte Suurhofbrug op de A15 gaat dit weekend een nachtje dicht, zodat Rijkswaterstaat hem een beetje kan repareren. Voertuigen kunnen nu alleen over de vluchtstrook rijden, omdat er scheuren in de brug zitten. Een deel daarvan wordt zaterdag op zondagnacht hersteld. Betekent trouwens niet dat de problemen daarna voorbij zijn. Dat gaat nog altijd 4 tot 8 weken duren. Verschillende grote mediazenders zijn voortaan niet meer welkom in het Witte Huis. Dat heeft de Amerikaanse president Trump besloten. Het gaat onder andere om CNN en Politico. Trump beweert namelijk dat hij nepnieuws verspreidde, maar kan dat niet onderbouwen. Het gebeurt de laatste jaren wel vaker dat Trump journalisten blokkeert, maar ze helemaal weigeren in het Witte Huis is heel zeldzaam. En dan de sport, want in de Eredivisie heeft FC Groningen vanavond gewonnen van PEC Zwolle. Het werd 3-0, dus is het feest voor de Groningers. Maar er werd ook nog even stilgestaan bij het overlijden van Bartina Koeman, de vrouw van Ronald Koeman. Fans hielden een spandoek vast met rust, zacht en sterkte aan de familie. Bartina overleed eerder deze week nadat ze jarenlang last had van chronische borstkanker. Ze is 65 jaar oud geworden. Het weer dan nog van Buienradar. Vannacht blijft het overwegend droog en het koelt af tot een graad of 14. Morgen is het wisselvallig en dan maximaal 22 graden.
0: Rebecca, dank jou wel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q. Nou ja, wat vertragingjes. De A10 Amstel Koenplein tussen Amsterdam Oud-Zuid en de Nieuwe Meer. 1 kilometer, 6 minuten. En ook de A10 Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer tussen Landsmeer en de Koentunnel. Door wegwerkzaamheden, 2 kilometer, 5 minuten doordat je moet omrijden. Ook controles, de A2 naar Eindhoven, 125,5. A6 naar Lelystad, 69,2. A27 naar Hilversum, 112,3. Ja, het zijn nog veel meer. Flitsmeister app.
5: Hey, Mattie.
6: Met Luc, Annemarie en de redactie.
7: Hey, Mattie.
6: Iedere ochtend bij Q-Music.
7: Q-Music.
8: Stefan Bouwman.
0: Het is een beetje regenachtig de laatste dagen. Daarom zometeen een heel zomersliedje van Camila Cabello en Havana om gewoon even dat er tegenover te zetten.

Na. Camila Cabello, Young Thug. En Avena ook je music. Ik zei net al even voor die regen die er af en toe aankomt. Ja, soms ook mooi weer. Weet je, het is echt september. Dat is altijd zeg maar en herfst en zomer. En dan is het soort van een cocktail shaker. En dan elke keer drijft er wat anders naar boven. Maar goed, ik dacht een beetje muzikale zonnestraaltjes zo op de radio. En in de app, nou, daar schijnt de zon ook. Behalve dan bij Cindy. Die zegt, ik ga het opgeven. Ik ben al de hele avond aan het luisteren. Ik ga nu lekker slapen. Nou, slaap lekker. Vera, die is er gezellig bij. Die zat vandaag in de auto. Die kijkt heel erg uit naar volgende week. Daar komt Sommieu langs in Stefans Pianobar. Kevin is onderweg naar de nachtdienst. Die moet even werken. Tamara, daar is het kermis. Dus die gaat dit weekend helemaal los. Joost die heeft een spannend weekend voor de boeg. Want die gaat morgen onderhandelen met de baas over een nieuwe auto. Wat lijkt dat hij dat op zaterdag doet trouwens. Dan weet je wel dat de baas echt serieus is. Hè? Als ze op zaterdag tijd voor je maken, dan is het business. En Sharon die is hartstikke blij. Die heeft vanaf 6 oktober een eigen plekje, een eigen huisje. Alleen heeft ze zich een beetje op verkeken. Wat een werk is dat. Alles uitzoeken met wat ik wil en wat ik moet regelen. Ja, voor niets gaat de zon op om maar in thema te blijven, Sharon. Ja, en Wietse, die kijkt dan weer uit naar de zon. Bijna op vakantie. Naar Bonaire. Ik ben jaloers, vriend. Maar heel erg veel plezier. Somber nu op Q.

0: top 40, hè? Bizar. Ilse de Lange en So Incredible op Q-Music. Uit mijn hoofd exact 18 jaar nadat het liedje is uitgebracht of zo. En dan ook gewoon op 16 terug binnenkomen als re-entry in de enige echte echt lijp.
1: Dit is Q-Music. Temper City.

0: Dit is nieuw.
1: Ja, Domien had ook ander nieuws vanmiddag in de top 40. Namelijk wat de nieuwe alarmschijf is van deze week. En Jason Derulo, ja, als hij iets kan, dan is het van TikTok-hits een viral hit maken. Een tijdje terug vond hij een track van de Roemeense producer DJ Goya. En daar heeft hij dus de Braziliaanse zangeres bij benaderd. Melody, zelf nog wat dingetjes ingezongen. Vooral, niet onbelangrijk, zijn eigen naam gezongen. Anders is het geen Jason Derulo liedje. En voilà, een hit is geboren. De alarmschijf van deze week, Michiko.
2: De Q-Music. Alarmschijf.
3: DJ Goya, Jason Derulo en Melody.

0: Taylor Swift.
1: Rinsje Ritsma.
2: Ricky Martin.
3: Kaartje Papi.
4: Ben je Helen Hendricks?
5: Kane, who the fuck is Kane?
6: Aan mijn rechterzijde, Kane Slobbe. Oh nee. Nee, dus ik heb hulp nodig. Wil jij meespelen met dit spelletje? Dan kan je sowieso C-A-I-N sturen in een berichtje met de Q-Music app. Het hele idee is dat straks iemand in de huid kruipt van iemand figuurlijk. Gewoon een spelletje, wie ben ik, wie is het? Nou, iedereen mag dan een ja-nee vraag stellen en daarna een gokje wagen. Heb je het uiteindelijk goed, dan win je een all-in arrangement voor 4 personen bij Palm Party House in Zwijndrecht. Dat is een uur lang bowlen, onbeperkt moment en alle drankjes zijn inbegrepen uit het Palm Drankenpakket. Maar dan heb ik dus wel iemand nodig die de rol van Kane wil vervullen. Dan kan ik echt niemand vinden. Doe ik het zelf wel. Maar het zou toch leuk zijn. Dus stuur C-A-I-N als je gewoon mee wil spelen. En stuur maar gewoon ikke als je Kane wil spelen. Oh ja, moet je ook nog even verzinnen wie je bent trouwens. Ja, dit is echt een opdracht van weleer.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja. Echt serieus?
9: Zo.
8: Wat een geld.
10: 18.000, potverdikke me.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.

0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
1: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
2: Thuisbatterij,
3: einde salderingsregeling, terugleverkosten,
4: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
12: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
13: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
14: Van het bos tot in de tuin.
13: Zagen.
14: Snoeien.
13: Blazen.
14: Maaien.
13: Meer maaien.
14: En nog meer maaien.
13: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
14: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
13: Stiel. Sterk werk.
12: Bestel de nieuwe EasyToys Adventskalender. EasyToys.nl.
15: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
17: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
18: Stefan Bouwman.
19: Hey, hallo. Who the fuck is Mitch? Gaan we zo meteen spelen. Hij heet eigenlijk Mitchell, maar ja. Kane is één lettergreep, dus wil je meespelen? Stuur dan of Kane in een berichtje met de Q-music app wat ik net vroeg. Maar inmiddels weten we natuurlijk wie dat gaat spelen. Dus het mag ook Mitch zijn, maar omdat het zijn volledige naam is, mag het ook Mitchell zijn. Of Super Califer.

0: up above. Volgende week vrijdag dus live op Q-Music Sommieu. Welkom bij deze eenmalige noodeditie van...
1: Who the fuck is Mitch?
0: Mitchell, goedenavond.
2: Goedenavond, Stefan.
0: Allereerst, dankjewel.
2: Geen probleem.
0: Dat jij wil helpen. Kane is er niet, normaal gesproken spelen, dus who the fuck is Kane? Jij wil de honneurs waarnemen. Heb jij al een eerste hint of categorie of iets?
2: Een Nederlandse mannelijke bekendheid.
0: Nederlandse mannelijke bekendheid, dat kan nog een hoop zijn. Was jij trouwens leuke dingen aan het doen vanavond?
2: Nee, niet speciaal.
0: Oh, nou. Ben ik blij dat ik er verandering in kan brengen.
2: Zeker, zeker.
0: Pauline, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Was jij wel leuke dingen aan het doen of ook niet?
3: Nee, ja, ik ben net thuis van een avondje voetballen.
0: Nou, dat is toch hartstikke leuk. Heb je gewonnen?
3: Eén wedstrijdje wel.
0: Shout-out naar jou, man. Ik heb nog nooit van mijn leven een voetbalwedstrijd gewonnen. Nog nooit. Dus ik vind het heel knap. Daar komt het op neer. Pauline, misschien ga je dit spelletje ook winnen. Jij mag namelijk een ja-nee-vraag aan Mitchell stellen. Welke ja-nee-vraag wil jij aan hem stellen?
3: Is het een zanger die op dit moment in de top 40 staat?
0: Oeh, zanger die op dit moment in de top 40 staat.
2: Nee.
0: Nee.
1: Who the fuck is Mitch?
0: Dan volgens jou.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, toch voor
0: Yves Berendsen. Yves Berendsen, waarom ook niet?
2: Niet goed.
0: Niet goed, wat jammer! Goeie nou, Paulien, ik zeg, je hebt in ieder geval vanavond nog gewonnen met voetballen. Dat is iets.
3: Dat is
0: waar. Hey, hoi, hoi.
3: Hoi, hoi.
0: Jij verder nog weekendplannen, Mitchell, of niet?
2: Werken.
0: Werken gewoon, jeetje man. Ja. We kunnen elkaar een handje schudden.
2: Ja, dat moet ook gebeuren, hè?
0: Dat moet ook gebeuren, ja. En dan zet je jezelf nu ook nog eens aan het werk bij dit spelletje.
2: Ach joh, kan erbij.
0: Ik ga zo meteen verder spelen. Wil je meespelen, stuur dan Mitch, Mitchell, Kane of

0: Welkom bij het spelletje.
1: Who the fuck is Mitch?
0: Mitchell, goedenavond.
2: Goedenavond, Steven, man.
0: Mijn steun en toeverlaat op de plek van Kane Slobbe. Dankjewel dat je me wil helpen wederom.
2: No worries.
0: We hebben net al ronde 1 gehad. Je had een eerste hint gegeven. Nederlandse mannelijke bekendheid. Je bent niet Yves Berendsen. Je staat op dit moment niet in de top 40 als zanger. Staat er in dit. Nee. Dat was de vraag. Een zanger in de top 40. Wil jij al een extra hintje geven of zeg je laat ze maar even zwemmen?
2: Nou, laat maar even zwemmen nog.
0: Nou Mike, zwemmen geblazen. Vertel, welke ja-nee-vraag wil jij Mitchell stellen?
2: Leeft deze persoon nog?
0: Oh, leeft deze persoon nog? Sorry, ik verstond heeft. Jij zei ja?
2: Ja.
0: Oké dan.
1: Who the fuck is Mitch?
2: Oh, ja, dat ik daar... ja, nou, is de, nou moet ik even denken.
0: Oh, je had een dooie dus.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ik had in mijn hoofd eigenlijk Dan Saunders, maar...
0: Oef, ja. Oef, dat is wel heel... Too soon, denk ik, zou dat zijn voor dit spelletje. Ja,
2: ja,
0: maar ik snap.
2: Ja,
0: het
2: dat
0: is
2: was too soon, maar ja, nergens bekendheid, dus ik dacht...
0: Ja, actuele artiest, inderdaad. Deze week nog eens overleden, ja. Heftig.
2: Ja,
0: echt heftig, man.
2: Ja.
0: Maar goed, iemand anders dus, Mike.
2: Gerard Joling.
0: Gerard Joling.
3: Ik ben niet Gerard Joling.
0: Niet Gerard Joling. Mike, dankjewel en ik wens jou een heel fijn weekend.
2: Dankjewel, hetzelfde.
0: Hoi,
2: hoi.
0: Max hebben wij dan. Max, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Hallo. Jij betreedt het podium van Who the fuck is Mitch. Welke ja-nee-vraag wil jij aan hem stellen?
4: Kom jij uit Brabant?
0: Kom uit Brabant, jongen.
4: Nee.
0: Nee, oké dan.
1: Who the fuck is Mitch,
0: Max?
4: Ja, ik wou eigenlijk ook geen Gerard Joling zeggen. Het is een beetje 12.
0: Oh.
3: Maar die staat toch niet in de top 40 nu?
0: Dat heb je toch ook helemaal niet? Je hebt toch gezegd dat het geen zanger is die nu in de top 40 staat?
3: Sorry.
0: Oh.
4: Dan doe maar Gordon.
0: Geen Gordon.
3: Nee, ook niet.
0: Nou, ook niet. Nou, jammer. Hey, Max, gaan we wat doen dit weekend?
4: Morgen voetballen en ik heb zondag een personeelsfeestje.
0: Dus... Oh, wat leuk. En is dat echt zeg maar een groot bedrijf, klein bedrijf?
4: Klein bedrijf.
0: Dat zijn personeelsfeestjes lastig, man. Want dan wil je aan de ene kant wil je wel aan de zuip, maar de baas zit echt soort van naast je.
4: Ja, precies die.
0: Dus je moet je gedragen, maar je wil ook wel van God los. Moeilijk.
4: Ja.
0: Ja, ik wens jou heel veel sterkte.
4: Ja, dankjewel. Komt goed.
0: Veel plezier, Max. Hoi, hoi.
4: Oké, dankjewel. Audu.
0: Mitchell, je hebt ze laten zwemmen. We hadden 3 M's aan de telefoon. Nieuwe boyband. wil jij een eerste hint geven? Een nieuwe hint geven?
3: Ja, zullen we dat maar doen dan?
0: Laten we het doen. Vertel.
3: Ik ben ook model.
0: Oh.

0: Topic en Becky G, Sorry Papi op Q Music. Mitchell, ben je er nog?
1: Zeker.
0: Gelukkig. Ik heb je even omgedoopt naar...
2: Who the fuck is Mitch?
0: Mitch. Een verkorting van je naam, want we hadden één lettergreepje nodig. Ja, laten we even alle hints doornemen. Jij bent begonnen met een Nederlandse mannelijke bekendheid. Mm-hmm. Inmiddels hebben we door de vragen van onze lieve vrienden aan de telefoon... door dat jij op dit moment niet in de top 40 staat als zanger.
1: Klopt.
0: Je leeft nog.
1: Klopt ook, gelukkig.
0: Je komt niet uit Brabant.
1: Nee.
0: Niet Yves Berendsen, niet Gerard Joling, niet Gordon. En je hebt ook nog een extra hint gegeven. Je bent ook model. Ik vind het wel grappig, want iedereen gokt nu eigenlijk zangers. Terwijl de vraag was, sta jij in de top 40 als zanger? Toen heb je nee gezegd. Misschien ben je ook helemaal geen zanger. We weten het niet. Misschien ook wel.
1: Misschien sta ik niet in de top 40, hè?
0: Of allebei.
1: Of allebei.
0: Cindy, goedenavond.
3: Hey, goedenavond.
0: Hallo, ja, wie is die dan wel, hè? Wat ben je trouwens aan het doen? Je bent te zitten in de auto zo te horen.
3: Ja, klopt. Ik ben met mijn man in de bioscoop geweest.
0: Nou, wat leuk.
3: Toen zijn we onderweg naar huis.
0: Welke film was het en welk cijfer geef je hem?
3: Fuck de familie. En ik vond het echt wel een 9. Heel leuk.
0: Oh, Fuck de familie. Daar heb ik heel veel reclames over gehoord en gezien.
3: Hij was echt heel grappig.
0: Oh, nou goed. Ja, ik vind bij Nederlands veel twijfel ik altijd. Maar jij zegt hij is leuk.
3: Ja, wij houden heel erg van Nederlandse films. Dus bij ons is hij al gauw goed. Maar Nee, deze is echt wel leuk. Hij is echt grappig.
0: Zeg maar, dat poppetje kwam in beeld wat dan op zo'n filmrol springt. En stond jou te juichen.
3: Ja, nou precies.
0: Ja. Hey, welke ja-nee-vraag wil jij aan Mitchell stellen?
3: Ik wil vragen, heeft hij gebleekte tanden?
0: Heeft hij gebleekte tanden?
1: Er wordt
0: druk nagedacht.
1: Ja, volgens mij wel.
0: Volgens Mitchell? Maar nee, heb je een foto opgezocht?
2: Who the fuck is Mitch?
0: Dan volgens jou.
3: Nee, dan denk ik Mart Hoogkamer.
0: Die heeft wel gebleekte tandjes, ja.
1: Maar ik ben geen Mart Hoogkamer.
0: Nou, alsnog een leuke avond gehad in de BLC. Niet rij voorzichtig.
3: Zeker. Doen we.
0: Hoi, hoi. En dankjewel voor de filmtip nog trouwens. Dus ook niet Mart Hoogkamer, maar ja, wie dan wel? Chris, hallo Chris.
4: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond.
4: Hey.
0: Hallo, ben je ook naar de BIOS geweest?
4: Nee. We hadden gewoon een gezellig avondje thuis.
0: Ja, dat is ook leuk.
4: En met mijn vriendinnetje zetten we de radio aan. Dus toen hoorden we Stuart Kane. Nou, dat hebben we gedaan.
0: En zodoende hebben wij aan de telefoon.
4: Dat is niet zo goed, dat we aan meedoen.
0: Nou, je doet mee aan een eenmalige editie van Who the Fuck is Mitch? Waarin jij moet raden wie Mitch is. Dus het is gewoon wie ben ik, wie is het?
4: Oh, maar heb je nog een paar hints die we niet hebben meegekregen? Of mag ik dat niet meer vragen?
0: Ja, ik wil ze weer allemaal herhalen. Het is een mannelijke Nederlandse bekendheid. Staat niet in de top 40 als zanger op dit moment. Leeft nog, komt niet uit Brabant. Is ook model. Heeft waarschijnlijk gebleekte tanden. Niet Yves Berendsen, niet Gerard Joling, niet Gordon en niet Mart Hoogkamer. Je mag eerst nog een ja-nee vraag stellen.
4: Oeh, dat doen we dan. Speelde hij grote rollen in een internationale serie?
1: Nee,
0: oké.
2: Who the fuck is Mitch?
0: Dan volgens jullie...
4: Michiel Huisman.
1: Nee.
0: Jammer. Maar wel nog veel plezier, hè, daar.
4: Ah, laat
0: het luisteren
4: nog even.
0: Hoi.
4: Michiel,
0: die was wel juist wel succesvol in internationale films en series.
1: Nou, geen idee.
0: Ja, toch? Die speelde toch in... Nou, goed. We gaan naar Lucy, als het goed is. Lucy, hallo.
5: Hoi, goeie.
0: Hallo, Lucy. Hoe is het met jou dan?
5: Ja, prima.
0: Nou, wat fijn.
5: Is goed hoor.
0: Ben jij of naar de bios geweest of heb jij een afterparty thuis met je partner gehad?
5: Nee, ik heb lekker geborreld met vriendinnen en die hadden een hele grote borrelplank neergelegd. Deels als avondeten, dus ik zit helemaal propje voor en we hebben lekker gepuzzeld.
0: Wat leuk. Wat voor een puzzel?
5: We hadden een puzzel aan iemand gegeven voor de verjaardag van onszelf. Dus echt een gepersonaliseerde AI-puzzel.
0: Een legpuzzel gewoon.
5: Ja, echt een legpuzzel. Die meiden doen ook wel eens mee met een puzzelwedstrijd en zo. Dus was erg gezellig.
0: Geinig, hè? Nog nooit gehoord. Lucy, welke ja-nee-vraag wil jij aan Mitchell stellen?
5: Ik wilde vragen, heeft deze persoon top 40 hits gehad?
0: Top 40 hits gehad?
1: Nee.
0: Oeh.
2: Who the fuck is Mitch?
0: Dan volgens jou, Lucy.
5: Ik dacht dat het Rolf Sanchez was, maar dat zal dat niet.
0: Dat was het blijkbaar niet. Nee. Maar wie dan wel? Je mag nog een ander gokje wagen. Iemand die bekend is, model is geweest met gebleekte tanden.
5: Ik heb echt geen idee. Heet hij ook alweer? Ik kom
0: schrijf
5: op zijn naam. Zwart haar heeft hij.
0: Zwart haar?
5: Hij heeft ook een GTS-T gespeeld.
0: Heeft ook een GTS-T gespeeld.
5: Ja.
4: Hoe heet die ook weer, hè?
3: Ja, dat.
0: GTST, dan zit je bij mij aan het verkeerde adres.
3: Oh, jee.
4: Ik weet wie je bedoelt.
0: Maar ben je die persoon dan?
4: Nee.
0: Oké. Okay. Nou, rij voorzichtig nog even.
3: Ja, dank je, doei.
0: Hoi, hoi. Gaan we zo meteen eens weer verder spelen, Mitchell?
4: Ja.
0: Wat zeg je? Extra hint of zwemmen?
4: Zwemmen.
0: Ga gewoon naar 12 uur door, rest moet.
4: Ja, joh, ik heb de tijd.
0: Meespelen kan dus. Stuur Mitchell, Kane of Supercalifragilisticexpialidocious een berichtje met de Q-Music app.

0: Show.
1: En Bare Minimum Q Music. Mitchell, daar is hij nog steeds.
2: Hallo Stefan.
1: Hallo Mitchell.
2: Hallo.
1: Ja, we hebben een bak hints. Ik ga ze niet nog een keer allemaal herhalen. Tenzij jij dat heel graag wil, Renske.
3: Nou, ik denk dat ik het al weet, maar ik weet het niet zeker.
1: Love the confidence. Wat heb je allemaal gedaan vanavond?
3: Ik ben, je zei net bioscoop, ik ben productieleider van een theatervoorstelling.
1: Leuk.
3: Waar ook een stukje bioscoop in zat, dus ja, dat heb ik gedaan.
1: Toch nog een soort van iemand die ook naar de bioscoop is geweest.
3: Ja, toch?
1: Waarom heb jij dan niet supercalifragilisticexpialidocious gestuurd?
3: Ja, had ik eigenlijk moeten doen, hè, sorry.
1: Come on, ik heb dit al de hele tijd klaarstaan.
3: Sorry. Je mag hem wel zingen.

0: toch nog gedaan. Ja. Welke ja-nee vraag wil jij stellen aan Mitch?
1: Nou, ik ben benieuwd of jouw vader, Mitch, of hij ooit een hele strakke gele zwembroek heeft gedragen.
0: Dat is een specifieke vraag.
2: Ja, dit is een hele specifieke vraag. Ja, dat klopt.
0: Het mooie is wel dat er nu serieus nog 2 antwoordmogelijkheden zijn, volgens mij. Of zelfs 3. Nou goed, in ieder geval...
3: Who the fuck is Mitch?
1: Ja, ik denk dus Dave Roelvink.
2: Ik ben...
0: Jenske! Lekker man, gefeliciteerd!
1: Ja, tof, dankjewel!
0: Ja, want welke beneden? Je hebt ook nog Donnie en nog 1, toch?
1: Ja, dat zou kunnen.
2: Ja, Donnie en Dave zijn wel de bekend, hè?
0: Oh ja, precies. Die ander die leeft in de luwte.
2: Ja, precies.
0: Die plukt alleen financieel de vruchten van die strakke zwembroek van zijn vader. Hé, jij hebt gewonnen, Renske. Weet jij wat ze heeft gewonnen, Mitch?
2: Ik weet zeker wat ze heeft gewonnen, ja.
0: Zou jij de honneurs waar willen nemen?
2: Zeker. Wat jij hebt gewonnen is een all-in arrangement bij Palm Party House in Zwijndrecht. Dat is een uur lang bowlen, gourmetten en alle dranken zijn inbegrepen uit het Palm Party pakket.
0: Nou, ongelooflijk. Echt knap hoor. Goed. Ja, echt gewoon goed. Gefeliciteerd, Renske. Dat betekent dat jij gezellig met 4 mensen totaal daarheen mag en helemaal los mag gaan.
1: Top. Dat gaan we zeker doen.
0: En... Mitchell, als bedankje dat jij Who the Fuck is Mitch zo hebt gedragen op jouw rug en jouw schouders voor heel Nederland en voor mij. Ga jij er ook heen?
2: Gezellig man, thanks.
0: Ja. Met 3 andere mensen, je hoeft niet per se mee met Renske. Mag hoor, maar...
1: Gezellig.
0: Hey, heel fijn weekend allebei.
1: Dankjewel, Chelsea.
0: Hoi joh.

0: kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf, Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
1: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
2: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
3: Milner.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Joejoe.
16: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Het geluid.
18: Het geluid van Q-Music is nu waard...
19: €15.000.

0: Goedenacht. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren opgepakt van Indiase restaurants in onder meer Utrecht, Hilversum, Den Haag en Amsterdam. Ze zouden betrokken zijn geweest bij mensenhandel en uitbuiting. Volgens de NOS verbleven werknemers vaak illegaal hier en moesten ze 60 tot 80 uur werken. Bij eerdere controles bleek al van alles mis. Tanken in Duitsland wordt goedkoper en in ons land juist duurder. De adviesprijs van een liter diesel gaat hier morgen naar een record, bijna €2,82. In Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel juist 17 cent omlaag. En dat blijft ook de rest van het jaar zo. Bovendien komt daar een maximumprijs op brandstof. De Amerikaanse president Trump is helemaal klaar met media die negatief over hem schrijven. En daarom zijn bepaalde grote nieuwsmerken niet langer welkom in het Witte Huis, waaronder CNN en Politico. Een inhoudelijke reden om ze te weren gaf Trump niet, ook al vroegen veel journalisten daar wel om. En in Brazilië is een mogelijke seriemoordenaar opgepakt. Hij is gevonden na een grote klopjacht en was verkleed als vrouw. En hij had een baby bij zich die geen familie van hem was. De mogelijke seriemoordenaar zou zeker aan 16 moorden te linken zijn. Zelf zegt hij dat hij er al 80 gepleegd heeft. In het noorden en het westen valt vannacht regen. Overdag wordt het bewolkt met soms wat regen of motregen. En het wordt dan 19 tot 22 graden. En het waait ook behoorlijk. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Hey Mattie!
2: Hey Mattie!
3: Hey Mattie!
4: Met Luc, Annemarie en de redactie.
5: Hey Mattie!
4: Iedere werkdag bij Q-Music.

0: Goedenacht.
1: Er is een deal over Groenland. Volgens de Amerikaanse president Trump heeft hij met Denemarken gesproken en krijgen de Amerikanen de controle over de veiligheid van Groenland. Andere landen mogen hun leger niet op Groenland hebben, tenzij ze daar toestemming van de Amerikanen voor hebben. Volgens Denemarken zorgt het akkoord ervoor dat de veiligheid in de regio versterkt wordt. Bij het oprollen van een gigantisch drugslab net over de grens in België zijn 4 mannen uit Limburg opgepakt. De Belgische justitie denkt dat het grootste lab is van de afgelopen jaren. Er werd MDMA en crystal meth gemaakt. Er lagen genoeg spullen om honderdduizenden pillen te maken. Het duurde 2 dagen om het allemaal af te breken. Bij Egmond is de kustwacht in actie gekomen vanwege kitesurfers die in de problemen waren geraakt. Door het onstuimige weer dreven ze af. Een helikopter van de kustwacht, die toevallig in de buurt was voor een oefening, kon helpen. De kiters zijn volgens NH Nieuws uit het water gehaald. Om hoeveel het er gaat is niet helemaal duidelijk. En in Rotterdam is er een plein vernoemd naar Jules Deelder. De bekende nachtburgemeester is daarmee nog meer vereeuwigd in de stad, schrijft Omroep Rijnmond. Deelder, met zijn herkenbare brillen en opvallende manier van praten, stierf 7 jaar geleden. In het noorden en het westen valt vannacht regen. Overdag wordt het bewolkt met soms wat regen of motregen. En het wordt dan 19 tot 22 graden en het waait behoorlijk. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Hey Mattie!
3: Hey Mattie!
4: Hey Mattie!
5: Met Luc, Annemarie en de redactie.
6: Hey Mattie!
5: Iedere werkdag bij Q-Music.

0: 15.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel maandag mee.
1: Q. Het Q-Music Nieuws. 2 uur.
3: Goedenacht. Amerika gaat voor de veiligheid van Groenland zorgen. Dat staat volgens president Trump in een afspraak die hij met Denemarken heeft gemaakt. Die twee landen lagen lang met elkaar in de clinch over Groenland, wat een strategisch belangrijke plek is. Volgens Denemarken moet de deal de veiligheid in het gebied waarborgen. De Oekraïense president Zelensky is blij dat de Amerikanen veel nieuwe sancties opleggen aan Rusland. Trump tekende de wet die dat mogelijk maakt vanavond. Het raakt onder andere de Russische defensiesector en energiesector. Ook landen die van Rusland olie en gas kopen kunnen flink geraakt worden. Den Haag zet zich schrap voor een dag vol demonstraties. Onder andere actiegroep Wij zijn het volk en een tegendemonstratie staan gepland. En mogelijk gaat Milieuclub Extinction Rebellion ook weer van zich laten horen. Lokale politici hebben geen zin in rellen. Wie herrie komt trappen kan beter wegblijven, zeggen ze. Weer een uitglijder voor PEC Zwolle. Kregen ze vorige week er nog met 7-0 van langs door Feyenoord. Nu was FC Groningen veel te sterk. Groningen won met 3-0. PEC zakt daardoor naar de 16e plek. En Groningen stijgt juist naar plek 6. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat regen en af en toe ook zon. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.